0: om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen. Maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn twee mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie nog niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclava Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. In Italië schort de Schengen-regeling op voor vrij reizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering hebben willen bespreken of Spanje tijdelijk uit die Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. De bestorming kostte volgens Spanje zeker 57 mensen het leven. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water uit sloten en beken te halen uitgebreid. En gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. Ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. Het weer vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Zijn we toch weer samen?
2: Deze week Maartje. Toch weer samen.
0: Dit is de Nieuwe Oogst.
1: Hey, ik blijf nog even.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen, maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn 2 mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. En de Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer nog, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, het is droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water meer uit sloten en beken te halen uitgebreid. En gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. En ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. En de gemeente Leiderdorp in Zuid-Holland heeft aangifte gedaan van diefstal. In een woonwijk is een complete pannakooi gestolen. De gemeente heeft geen idee waar de metersgrote kooi om in te voetballen is gebleven. Vanwege bouwplannen moest de pannakooi op termijn in Leiderdorp nog wel verplaatst worden, maar daar was nog niets voor geregeld. De gemeente hoopt dat het speeltoestel snel weer boven water komt. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft ook droog. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren nog dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan er 2 ernstig aan toe zijn. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje afgelopen dag nog maatregelen moet nemen. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft droog bij 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: De nacht bij Oost.
1: Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers.

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plank gas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur ook niet op de hoogte was. Bij aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen en een 10-tal gewonden gevallen. Volgens de burgemeester kwamen ook meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen terug. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd. En uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit de koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer, het is droog en plaatselijk is er kans op mist bij 10 tot 15 graden. Overdag veel zon en droog, in de middag wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Zijn we toch weer samen?
2: Deze week Maartje. Toch weer samen.
0: Dit is de nieuwe oogst.
1: Hey, ik blijf nog even.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle toernooien die door de FIFA worden georganiseerd. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen. Zo'n 10 mensen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. 2 dagen geleden was er ook een grootschalige Russische aanval op Oekraïne. Toen kwam een Russische raket in Polen terecht. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd en uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De bewoners van ruim 40 woningen in het Utrechtse Bilthoven moesten gisteravond urenlang hun huis uit vanwege een auto waar mogelijk gevaarlijke stoffen in lagen. Rond 1 uur vannacht konden ze weer terug nadat er geen gevaar bleek te zijn. De politie heeft wel 2 verdachten aangehouden. Waarvan ze worden verdacht is nog onbekend. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met her en der wat stapelwolken. Lokaal kan er een bui vallen, het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtrop. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stel voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
4: Het is machtig mooi, man!
3: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
4: Je komt de leukste luidjes tegen.
5: Een praatje maakt je dag.
6: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
7: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Radio Oost.

0: Er schrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1968. Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen en nu.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
4: vakantie!
3: ANWB en gaan!
5: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
8: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste!
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken is voorlopig van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump ingetrokken. Dat gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische Voetbalbond. Honderden mensen hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal de exclave binnen, vaak zwemmend of over hekken heen klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om. Volgens de Spaanse overheid zijn de meeste migranten inmiddels vrijwillig teruggegaan. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval van vannacht volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen geleden. Daarbij kwamen 10 burgers om. En ook kwam een Russische raket in Polen terecht. In Amsterdam is vanmiddag de Canal Parade, de jaarlijkse botenparade. Deze editie is in het kader van de World Pride. 80 boten varen onder meer over de Prinsengracht om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Een week na de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn is er extra aandacht voor de veiligheid. Zo zijn er onder meer betonblokken geplaatst, zodat er geen auto's door zouden kunnen. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Lokaal een bui bij 22 tot 26 graden. Morgen dan flink wat zon en droog met 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
4: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
12: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.

0: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
5: Radio Oost, de zaterdagochtendshow.

0: Bob Marley en Stimmerap.
1: Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. De zaterdagochtendshow. Evert Duitmans op Radio Oost.
0: Goedemorgen, Bas en Bert zijn er lekker op vakantie. Volgende week zijn ze terug. Overigens, vandaag Evert en Tanja dan voor de laatste keer. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is het met je?
2: Ja, goed hoor. Lekker om even weer een uitzendingje te doen hoor.
0: Ja, ik heb er heel veel zin in. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik zit nog steeds een klein beetje in alle klusstress.
2: Ja, en jij was vanochtend dus ook al heel vroeg op. Dus en klussen en zo vroeg je bed uit. Ik vind het knap.
0: Nou, ik heb afgelopen week een beetje een dieptepunt bereikt in mijn leven, denk ik. We gingen klussen de hele week, mijn vriendin en ik. Op zich prima, in het nieuwe huis. We zijn bijna zo ver dat we over kunnen. Er moesten wat wandjes geschilderd worden, dat soort dingen. Wat elektronica dingen regelen. Dus ik sta bij de bouwmarkt samen met mijn vriendin maandagochtend om daar een aantal dingen te halen. Ik sta bij de pinautomaat om zo af te rekenen. Ik ben mijn pincode vergeten.
2: Maar weet je, tegenwoordig gebruik je dat gewoon niet meer zo vaak.
0: Ik betaal bijna altijd gewoon met de pinpas. En ik heb die pincode, denk ik al 20 jaar. Ik was hem echt oprecht kwijt. En ik kon hem echt, ik heb hem 2 dagen lang niet meer kunnen bedenken.
2: Hè. Oh jee, en toen? Pas geblokkeerd.
0: Nee, ik heb hem dus ergens op een geheime plek heb ik hem wel nog opgeschreven. Dus ik kon hem wel terugvinden.
2: Waar heb je hem opgeschreven?
0: Ja, dat vertel ik niet. Maar goed, echt oprecht. Ik heb dus 2 dagen heb ik rondgelopen. Constant in mijn hoofd van wat is nou mijn pincode? Waar is het? Ik moet het toch weten. Ik heb dit getal al 20 jaar in mijn hoofd. Hoe kan het dat ik het nou kwijt ben?
2: Leeftijd?
0: Ja.
2: Beetje verf, door de verflucht misschien?
0: Ja, ik denk dus toch een beetje gewoon alle stress, alle drukte, dat soort dingen, dat er even op een of andere manier uitkwam. Ik was heel blij dat mijn vriendin erbij was, dat die gewoon dan wel kon betalen met haar pas. Maar goed, nou ja, dat soort dingen, ik heb dat dan nooit meegemaakt. Ik vergeet nooit wat.
2: Nou, ik hoop dat je vanochtend niet vergeet om die schuif elke keer op tijd over te zetten.
0: Nou ja, komt goed. Goedemorgen, we gaan snel beginnen aan de zaterdagochtend. We nemen zo de krant een beetje door en Toto komt eraan.

0: Toto en de Mushanga in de zaterdagochtendshow van Radio Oost. Maar neem even de kranten met je door. Ik heb vanochtend de Telegraaf er alle vroegte bijgepakt. Dan gaat het natuurlijk over die exclave van Spanje, hè, waar gisteren die bestormingen waren. Ja, er zit een heel leuk artikel in deze zaterdag over Slagharen. Ja. Dat is echt leuk om te zien. Het gaat dus echt over de oude herinneringen aan pretpark Slagharen. En dat echt de ponies nog rondliepen bij de huisjes. Er staat zelfs hier in de kop van het artikel staat ook... sommige mensen namen de pony zelfs in het huisje.
1: Nou, fantastisch. Ja,
0: ooit geweest?
1: Ja, zeker. Jeugdsentimenten. En ik ben een paardenmeisje, dus ja, zeker.
0: Oh ja, ja. Er staat een heel interessant artikel in over huisdieren. Dit gaat over wegtrouwe schaduw. Katalarm, het aantal dieren dat jaarlijks verdwijnt, dat stijgt enorm. Het afgelopen jaar zochten zo'n 64.000 eigenaren in paniek naar hun geliefde huisdier. Het jaar ervoor waren het er om 5.000 minder. Het gaat dus over een organisatie die dieren weer probeert op te sporen. Het grootste probleem lijkt dus te zijn de temperatuur. Zodra het boven de 25 graden wordt, dan schijnen die dieren snel vermist te raken. Weet je waarom?
1: Nee, geen idee.
0: Wat denk je, als je gewoon even hardop redeneert?
1: Ja, ze zullen honger, dorst, ze zoeken de schaduw.
0: Nou, het ligt met name aan de baasjes. Die denken van, het wordt veel te warm, we zetten alle ramen open.
1: Oh.
0: En dan gaan de dieren naar buiten en voor je het weet zijn ze weg. En wat een andere opvallende is, wat dus ook heel vaak schijnt voor te komen... is dat bij het afleveren van pakketjes... de pakketbezorgers de deuren open laten staan voor het busje... dat de kat daarin springt en dan daar gaat liggen slapen.
1: En van die kantelramen. Gaan ze bij de kantelramen zitten ze vast. Hey, maar nu jij dit berichtje hebt, hè, ga ik heel even kort op inhaken. Want ik heb hier een hele andere krant voor me liggen. Tubantia, we hebben er nog een paar liggen hier. Daar staat een berichtje in over Bengel. Die is 7 jaar weg geweest en is nu weer terug bij het baasje. Na 7 jaar. Dus de kat komt gewoon weer terug. Gelukkig was die gechipt. En die is waarschijnlijk gewoon geschrokken van een partytent bij de buren 7 jaar geleden. Is ook weggegaan, niet meer thuisgekomen. Deed hij normaal altijd wel netjes. En nu dus toch weer terug bij zijn baasje. Nou, dat vind ik knap.
0: Nou, dat is trouwens ook wel de samenvatting van het artikel wat ik hier heb. Er staat ook echt heel duidelijk in. Chippen, dat is eigenlijk de enige oplossing. Zorg ervoor dat ze op die manier weer terug te vinden zijn. Dan staat er voor de rest een opmerkelijk bericht in... over de topklimmer Nirmal Purja. Ik weet niet of je hem kent?
1: Nee.
0: Je hebt op Netflix heb je die documentaire 14 Peaks.
1: Ja.
0: Dat is over de 14 hoogste toppen ter wereld. Dus onder andere de Mount Everest en de K2 en zo. En die Nirmal Purja, hij komt uit Nepal. En hij heeft die 14 hoogste bergen beklommen. En hij was daarmee de persoon die dat het snelste deed. Dus in de kortste hoeveelheid tijd. Alleen hij was afgelopen week ook bezig met een expeditie op Broad Peak. Dat is ook een van die 14. En daar is een hele heftige lawine geweest. En zij zijn in die lawine verzeild geraakt. En nu is dus de vraag of ze het overleefd hebben of niet. Er zijn nu 4 mensen al teruggevonden, die zijn allemaal overleden. En de andere 6, daar zijn ze nog naar op zoek. En vandaag gaat die reddingsactie ook verder.
1: Dat klinkt best heftig eigenlijk.
0: Dat is heel heftig, ja, ja.
1: Oké. Okay. Hey, ik heb iets van een hele andere orde. Want in Australië, je had het net even over die socials. Hè? Nou, in Australië, daar hebben ze eigenlijk een verbod op de social media... voor jongeren onder de 16 jaar. Maar nou blijkt dat eigenlijk helemaal niet werkt. Er is eigenlijk nog maar een heel klein aandeel... wat daadwerkelijk de social media-aandacht verminderd heeft. Dus eigenlijk is ook een beetje de vraag van... ja, heeft dit verbod, houdt dat wel stand? Is het te handhaven? Heeft het de gewenste effect? En dat terwijl Frankrijk ook een verbod heeft ingesteld. Ja. Die heeft 15 jaar. En vanaf 2027 gaat ook Engeland het invoeren. Vanaf het voorjaar. Dus ja, heeft het eigenlijk zin? Ik weet het niet hoor. Mensen gaan, de tieners die omzeilen die leeftijdscontroles... door verkeerde geboortedata op te geven. Door gewoon lekker een nieuw account aan te maken.
0: Ja.
1: Dus in de praktijk.
0: Maar je zit sowieso wel een klein beetje met diezelfde discussie van... mag je zometeen nog vrijuit zo'n account aanmaken? Of zou dat eigenlijk gekoppeld moeten zijn aan je echte idee? Dus aan je paspoort of wat dan ook?
1: Ik vind het nu al ingewikkeld.
0: Ja.
1: En al je gegevens die al overal op straat liggen. En soms vraagt hij, ja, wil je je gegevens delen? Denk ik, ja, volgens mij ligt het toch eigenlijk overal al open en bloot. Dus ja... Als ze iets willen bereiken, dan gaat het toch wel lukken volgens mij in deze tijd.
0: Nou, ik ben heel benieuwd. We gaan het zien. Laten we rustig afwachten in hoe het bij de omliggende landen gaat. En dan kijken of het hier ook gaat lukken in Nederland.
1: Ik denk het niet. Elke

0: Thomas a la playa. Inmiddels is het 8:30. Tijd voor de punten van het regionale nieuws met Tanja.
1: Twee verdachten, een 29-jarige Zwollenaar en een 41-jarige man uit Oosterwolde, blijven voorlopig vastzitten in een groot cocaïneonderzoek. Dat heeft de rechtbank bepaald nadat het Openbaar Ministerie in beroep was gegaan tegen hun eerdere vrijlating. Begin juli hield de politie op de Nanningaweg drie mannen aan. Op hun telefoons vonden rechercheurs informatie die hen naar een zeecontainer met 375 blokken cocaïne in de Rotterdamse haven bracht. Het onderzoek naar de verdachten loopt nog. En de politie heeft gisteravond twee mensen aangehouden na een incident bij een horecagelegenheid in Almelo. Agenten kwamen af op een melding van een conflict waarbij mogelijk met een vuurwapen was gedreigd. Bij onderzoek troffen agenten in een auto een op een vuurwapen lijkend voorwerp aan. Het voertuig en het voorwerp zijn in beslag genomen en de politie onderzoekt of het daadwerkelijk om een echt vuurwapen gaat. En vandaag is het Zwarte Zaterdag op de Europese vakantiewegen. Vooral in Frankrijk wordt topdrukte verwacht, maar ook in Duitsland, Oostenrijk en Italië moeten vakantiegangers rekening houden met lange files. Volgens de ANWB is dit het drukste reisweekend van de zomer. Automobilisten krijgen dan ook het advies om niet te vroeg te vertrekken, zodat ze zoveel mogelijk achter de grote filegolf aanrijden. En veel Nederlanders gaan vandaag ook richting Frankrijk, zei ik net al. Maar wie naar het zuidwesten reist, die doet er dus wel goed aan om de situatie rond de bosbranden in de gaten te houden. En tot zover even dit regionale nieuws. Meer nieuws vind je op onze website oost.nl of in de app.
0: Dankjewel, Tanja. Gert, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Evert.
0: Het was behoorlijk mistig vanochtend op de weg. Hoe zit het voor de rest van de dag?
2: Nou, het ziet er goed uit hoor. Vandaag 1 augustus, dat is de laatste maand van de meteorologische zomer. Naar een juli maand die heel warm is verlopen. Ik heb nog even zitten kijken. Heino, nummer 7 wat betreft de productie van warmte, wat juli maanden betreft. Dus nummer 1. Even overnieuw, een 7 notering. Maar ook heel droog. Heino, diezelfde Heino, een 4e plek qua droogte wat jullie betreft. Maar kijk je naar de verschillende waarnemers. Want heel wat waarnemers die hebben wat neerslagcijfers doorgestuurd. Zat over de maand juli Zwolle, Tolhuis landen op 15 mm. Bergen Team die zat op 17 mm. Lochem 24. Hattemerbroek op 17. KNMI station Twente die schoot eruit 53 mm. En met de wetenschap dat 78 normaal is, kunnen we concluderen dat het op veel plaatsen erg droog is geweest. En vandaag is ook een flinke zonnige periode. We hebben te maken met een klein hoger drukgebied die ontstaat vandaag boven onze omgeving. Een flinke zonnige periode, ook wat veldjes hoge middelbare bewolking. Er gaan een paar stapelwolken ontstaan. En mooie temperaturen, er doet temperaturen op veel plaatsen 23 tot 24 graden. In Twente misschien wel regionaal 25 graden. Met een zwakke tot matige wind uit de westelijke richting.
0: Nou, dat klinkt echt prima eigenlijk.
2: Ja, is prima. En ook vanavond is het op veel plaatsen toch tamelijk zonnig. Misschien een paar vuiltjes hoge middelbare bewolking. Vannacht koelt het af. Opnieuw een mooie slaaptemperatuur. Wat mij betreft in ieder geval 10 tot 12 graden. Weinig wind. En morgen ligt dat hoge drukgebiedje, want het is een klein hoge drukgebiedje, boven Duitsland. Maar dat draait de wind naar het oosten toe. Dan komt die warme lucht geleidelijk aan terug. Dus morgen droog, tamelijk zonnig. Oplopende temperaturen, 27 graden in de omgeving Steenwijk, 28, 29 graden, Zaland, Twente. Dus echt weer volop zomers met een zwakke en een middag een matige wind in de oostelijke richting. En kijk je naar de maandag, dan wordt het gewoon tropisch. Temperaturen van 31 tot 33 graden, het laatste is vooral in Twente. Veel zon, droog en dat geldt ook voor de dinsdag, tropische temperaturen. Het kan zijn dat er in de loop van de dag een lokale regen of onweersbui ontstaat. En dat is dan weer de voorbode met de westenwind op woensdag en donderdag, dat die temperatuur langzaam gaat dalen. Maar vooral maandag en dinsdag gaat ook augustus weer pieken met hoge temperatuur.
0: Nou, goed om te weten. De zwembroeken liggen klaar, denk ik.
2: Ja, dan komt het zwembad weer in. Van zoveelste keer deze zomer.
0: Hey Gert, welke platen mag ik voor je draaien zo zaterdagochtend?
2: Nou, ik dacht vanmorgen aan de Wall Street Shuffle. Ja. Tennessee C. En dat is een zomerrit uit 1973.
0: Kijk, lekkere plaat ook. Dankjewel Gert en we spreken je straks.
2: Oké, doei.

0: Robbie Williams en Candy hier bij Radio Oost. Je weet dat je ons kan bereiken via de gratis app van Radio Oost. Dat deed onder andere ook Herman Fransen. Die stuurt... Hey, met het lekkere weer de komende dagen... kan die zomerrit van Rutger van Barneveld niet ontbreken. Zou je die voor mij willen draaien? Zeker hoor je nu zwoele zomernachten hier bij Radio Oost.
1: Denk

0: Rutger van Barneveld en zwoele zomernachten. Vanmiddag een nieuwe editie van de Toppers van Toen. Oene, die neemt je dan mee naar de zomer van 1968. Toen was ik min 19.
1: 1968, beste Eindweg, hè? Zelfs ik haal
0: het niet. Het was het jaar waarin Amerika meerdere keren grootste nieuws was. Martin Luther King werd op 4 april doodgeschoten in Memphis. En twee maanden later, op 5 juni, ook Robert Kennedy. Bij de Olympische Spelen in Grenoble werd het een Nederlands schaatsfeest. Kees Verkerk en ook Art Schenk.
1: Zeker, nou, die ken ik dan weer wel. Ja.
0: En het is het jaar waarin Intel werd opgericht. De grote computerprocessorfabrikant. Dat is voor mij dan heel leuk als IT'er. Vanmiddag wordt de top 40 geschreven dus van 1968, van 1 augustus 1968. Dat is het idee van het programma van Oene. Betekent dat je mag kiezen uit de hele lijst van die top 40 van die datum. Je kiest daar 10 leuke liedjes uit. Die stuur je in. Dat kan via het formulier dat Oene op de Facebookpagina van Radio Oost heeft staan. Hij verzamelt al die stemmen. En dan aan het einde van de middag dan komt er een prachtige nieuwe top 10 uit. Een mooie herschreven top 10. En we nemen alvast een klein beetje voorsprong, een klein stukje. We kijken alvast een beetje vooruit. Ik heb 10 of een aantal liedjes voor je uitgezocht. 4 stuks. Je mag er eentje alvast kiezen, Tanja. Die gaan we dan ook helemaal draaien.
1: Jeetje.
0: Dus ik heb, komt-ie. Dit is optie 1. Rolling Stones, Jumping Jack Flash.

0: lekker.
1: Ja, ja, ja. Optie 2, Sam & Dave. Dat is deze. You don't know, oh, what you mean to me. You don't know. Ook heel leuk en vrolijk.
0: Lekker.
1: Ja.
0: Een jaar geleden.
1: Iets discutabeler.
0: Fantastisch.
1: Heetje, ja.
0: We zijn klaar met

0: Ja, of de laatste keuze is deze Simon & Garfunkel.
1: Een echte klassieker, hè?
0: Ja. Nou ja, goed. Ja, zeg het maar. De Rolling Stones, Sam & Dave, Heintje of Simon & Garfunkel?
1: Diep in mijn hart zou ik willen kiezen voor Heintje.
0: Dat mag hoor, als jij dat gaat filmen.
1: Nee. Die is wel iets te oud. Maar weet je, ik vind op zo'n zaterdagochtend de Rolling Stones eigenlijk wel lekker.
0: Ja, Rolling Stones?
1: Ja, laten we voor de Rolling Stones gaan.
0: Nou, helemaal mee eens. Dat doen we dus. Als je wil stemmen, ga even naar de Facebookpagina van Radio Oost. Dan vind je het stemformulier keurig bij de foto van Oene. Kies daar de 10 beste liedjes uit tussen dit jaar... 1968, bijvoorbeeld deze, de Rolling Stones.

0: zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zomer in
1: Overijssel. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Nu bij Dirk. Alpro plantaardige eetzuivel. 99 cent. Klinkt goed, toch?
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stel voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
10: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
11: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Michel Koenen met het NOS-journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot voor alle toernooien van de FIFA. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen, zegt burgemeester Klitschko. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval eerder deze week, waarbij een raket in Polen neerstortte. Honderden mensen die hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal Ceuta binnen, vaak zwemmend of over de hekken klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om het leven, velen verdronken. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat stelt belangenvereniging COC Nederland in het parool. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten. Maar dat is volgens COC veranderd. Het aantal meldingen van geweld en discriminatie tegen de LHBTI-gemeenschap is in 3 jaar tijd bijna verdubbeld. En vanmiddag wordt tijdens de botenparade in Amsterdam aandacht gevraagd voor de regenbooggemeenschap. Het weer nog. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Het kan her en der wat stapelwolken nog zijn, lokaal wat regen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
15: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Radio Oost, de zaterdagochtendshow.

0: Phil Collins in the Two Hearts.
1: Goedemorgen. Dit is de zaterdagochtendshow. Evert Duitmans op Radio Oost.
0: Bijzonder goedemorgen. Bas en Bert zijn lekker op vakantie. Ik ben Evert en vandaag ben ik nog bij je met nu een overzicht van wat er zoal te doen is in Overijssel. In de kop van Overijssel is vandaag de slotdag van het Dickie Woodstock Festival. Het is traditioneel de familiedag in Steenwijkerwold, waar het hele gezin welkom is. Vanavond is de grote afsluiter daar Guus Meeuwis. En zoals Hedy Lester al zong, in de malle molen van het leven draai je allemaal je eigen rondje mee. Als je meer wil weten over de molen, dan moet je vandaag in Ommen zijn. Daar is het namelijk de Ommermolendag. Bij de verschillende molens in de gemeente kun je langs om daar eens binnen te kijken en te leren hoe zo'n molen nou eigenlijk werkt. Het kan straks vanaf 10 uur tot vanmiddag 4 uur. En 8 prachtige, geheel verschillende tuinen in het stroomgebied van de Overijsselse Vecht, die vormen samen de Vechtdaltuinen. Een aantal van die tuinen is tijdens het tuinseizoen te bezoeken, maar vandaag en morgen mag je ze allemaal bezoeken tijdens het Open Tuinenweekend. In Deventer zijn ze vast aan het opbouwen voor de grote Deventer Boekenmarkt die morgen op het programma staat. En er is weinig sport dit weekend. Formule 1 heeft de zomerstop. De wielrenners uit de Tour de France die zitten lekker met de benen omhoog. Alleen het voetbal dat begint alweer, want traditiegetrouw morgenmiddag is de strijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen PSV en ook de bekerwinnaar AZ. Dat is dus morgenmiddag.

0: Bodiem and the Rivers of Babylon hier bij Radio Oost. Het centrum van Tilbergen is traditiegetrouw tijdens de laatste week van de bouwvak omgetoverd naar een paardenpiste. Het evenement is inmiddels al meer dan 20 jaar vaste prik in het dorp. En Jort de Wit zit in de organisatie van Schreuder Masterclass Tilbergen. Jort, goedemorgen.
1: Ja, een hele goede morgen.
0: Waarom is dit evenement eigenlijk ooit tot stand gekomen?
1: Ja, dat is wel een goede. Tilbergen en paarden gaan natuurlijk hand in hand. En we hadden een hele creatieve horecabaas. En drie broers, de groene Schreuder, die dachten van, waarom gaan we het niet wel leuk doen? Hier op een unieke locatie voor de Pancratius Basiliek in Tilbergen. Ja, en daar is eigenlijk een volg dat hoe het evenement tot stand is gekomen.
0: Het lijkt me een hele klus om dit allemaal voorbereid te krijgen ook.
1: Ja, klopt. Want het is natuurlijk een hele atypische locatie voor een paardensportevenement. Midden in het dorp, voor de kerk, horeca, winkels, alles. Ondervindt toch wel geen hinder van, maar vooral wel veel plezier van.
0: Ja, dus, hoeveel kuub zand moet er wel niet gestort worden?
1: Ja, dat is een hele goede. Maar het zijn ongeveer 15 grote vrachtwagens met zand. Die hier gestort worden, zeg maar.
0: Ja, het is meerdere dagen. Hè? Er zijn meerdere verschillende wedstrijden die er uitgevoerd worden.
1: Ja, klopt inderdaad. Nu gebeld, we zijn nu bezig met het opbouwen van het parcours. Om 11 uur beginnen de ponies, de allerkleinste. Morgen hebben we nog voor een generatie nog jonger dan die eigenlijk net beginnen met ponyrijden. Daar hebben we morgen een wedstrijdje voor. Maandagavond hebben we de Golden Oldies, de sterren van vroeger. En een mentwedstrijd. En dinsdagavond natuurlijk traditiegetrouw de maat zelf.
0: Hoeveel deelnemers hebben jullie nou eigenlijk zo'n heel weekend?
1: Dat is een goede vraag. Maar ik denk dat we vandaag hebben ongeveer 100 ponies. Vanavond hebben we de Ladies Cup. We hebben ook 18 teams. Dus dat is nog een keer 36. Ja, dus ik denk dat bij elkaar wel kleine 300 deelnemers zo'n beetje.
0: Jeetje man, ja. Ja. Het is geen officiële wedstrijd, hè? Want het is eigenlijk wel, het is echt een soort van hobbymatig. Wat zorgt er dan voor dat iedereen hier aan mee wil doen?
1: Ja, dat is wel mooi. Ik denk dat het mooie is natuurlijk wel van, zeker hier in de streek wordt het breed gedragen. Ook uit de noordelijke provincies, uit Brabant, weten ze ons ondertussen te vinden. Maar met name zeg maar, de gemoedelijke sfeer, de unieke locatie. Want we creëren eigenlijk een soort van een unieke topsportlocatie midden in Tilbergen in de hele kleine piste. En ik denk dat als je een keer komt en je vraagt aan een jonge deelnemer, wat maakt het nou zo bijzonder? Dan iedereen mij met een dromtje weg. Want als klein kindje zaten ze natuurlijk hier op de tribune op de dinsdag. En vandaag kunnen ze natuurlijk zelf meerijden.
0: Ja, dus, nou is het speciaal de jubileumeditie dus dit jaar. Is er dan nog wat bijzonders te vinden?
1: Ja, we pakken extra uit bijvoorbeeld met entertainment, wat meer muziek. We hebben goede artiesten. Maar ook met name in het prijzengeld hebben we wat verhoogd. We hebben wat unieke prijzen, stijlprijzen hebben. Dus ook in de breedte hebben we wel gezocht naar iets extra's.
0: Ja, en je zei het al even, die grote prijs, die is dan komende dinsdag. Wat is de grote prijs? Hoe groot is die?
1: Ja, dat is mooi. Hè? We praten over de grote prijs en die is niet per definitie altijd heel groot. Maar met name de deelnemers, dus de hoge hindernissen, technisch parcours en moet snel gereden worden. Dus dat maakt het uitdagend. En dat is alleen voor de allerbeste is dat mogelijk. Dus de deelnemers worden ook uitgenodigd, worden ook gevraagd. Je kan je niet meer opgeven. En we hebben extreem hoog prijzengeld dit jaar.
0: Ja. Dus, als mensen nou zoiets hebben van, ik heb nog niks te doen. Vooral de komende dagen wordt het echt wel lekker weer. Hoe laat, waar moeten ze zijn?

0: zaterdagochtendshow.
1: Ik ben enorm ijdel thuis de rijm hier te gaan zitten. Dus de arrogantie dat je denkt dat mensen dat thuis dan ook interessant vinden.
0: Evert Duipmans op Radio Oost.

0: Actieve zaterdagochtend zo. Eerst op de horse van Amerika en nu dus op de fiets. Skik hoorde je hier in de zaterdagochtendshow. Inmiddels is het 9:30 geworden, tijd voor het regionale nieuws met Tanja.
1: Twee verdachten, een 29-jarige Zwollenaar en een 41-jarige man uit Oosterwolde, blijven voorlopig nog vastzitten in een groot cocaïneonderzoek. Dat heeft de rechtbank bepaald nadat het Openbaar Ministerie in beroep was gegaan tegen hun eerdere vrijlating. Begin juli hield de politie op de Nanningaweg drie mannen aan. Op hun telefoons vonden rechercheurs informatie die er na een zeecontainer met 375 blokken cocaïne in de Rotterdamse haven bracht. Het onderzoek naar de verdachten loopt nog. De droogte blijft Overijsselparten spelen. De binnenhaven van Deventer is gesloten voor de scheepvaart. Door de lage waterstand in de IJssel kunnen de sluisdeuren niet meer veilig worden gebruikt. En ook de Twentekanalen zijn nog altijd gestremd voor de scheepvaart. Daarnaast mogen boeren en andere gebruikers in grote delen van Overijssel nog steeds geen water uit sloten en beken oppompen om hun landbouwgrond te beregenen. Rijkswaterstaat blijft de situatie voorlopig zorgelijk vinden door de aanhoudend lage waterstanden. Dan hebben we ook nog iets over de op- en afrit van de A1 bij Deventer-Oost richting Apeldoorn, want ook die blijft voorlopig afgesloten. Rijkswaterstaat ontdekte tijdens een inspectie schade aan het viaduct. Regenwater heeft het zand en grond onder de steunpunten van het viaduct weggespoeld, waardoor het wegdek kan verzakken. Uit voorzorg is de aansluiting dus afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via de aansluiting Badmen. En hoe lang die afsluiting gaat duren, dat is nog niet bekend. Rijkswaterstaat onderzoekt eerst hoe de schade kan worden hersteld. En dan nog even een heel gek, maar wel opvallend berichtje. De brandweer heeft in Enschede namelijk een egel bevrijd die vast zat tussen een betonnen trap en een muur. Met een hydraulische spreider die normaal gebruikt wordt bij verkeersongevallen werd het diertje heel voorzichtig losgemaakt. De egel die bleef ongedierd en die is opgevangen bij Stichting Egelopvang Prikkelpootjes in Enschede. En daar kreeg hij de naam Klem, heel toepasselijk. Ja. Ja, de opvang verwacht de komende week nog meer egels, omdat augustus traditioneel een drukke maand is voor jonge dieren.
0: Ik heb vroeger een vakantiebaantje gehad bij een fastfoodketen, weet je wel, met zo'n gele letter.
1: Oh ja, ja.
0: En je had toen altijd dat die ijsjes hebben ze nog steeds die gemixt worden. Er zit een soort van bekertje waar zo'n deksel op zit met zo'n opening aan de bovenkant.
1: Ja.
0: De zogenaamde flurry. En die waren altijd heel erg in trek bij de egels. En dat was heel zielig, want die bekers die slingerden overal rond. Hè. Mensen gooiden dat gewoon op de parkeerplaatsen zo in plaats van de prullenbak. En die egels die ruiken dat, die kwamen daarop af. Die denken, oh lekker, dit is een beetje melkachtig, dit wil ik hebben. Maar die komen dan dus vast te zitten in die beker. Want die haartjes die blijven zo aan de binnenkant van die deken van het deksel steken. En dan heb je dus van die lopende bekertjes over je trein. Dus ik weet nog wel, als we dan moesten schoonmaken daar, dan had je dus in het soms wel dat je echt gewoon zo'n egeltje zo daar met zijn snuit moest bevrijden uit die bak.
1: Oh, maar dat is toch ook heel erg zielig.
0: Ja, toen hebben ze dus op een gegeven moment die bekers wat verkleind. Dus hebben die deksels wat verkleind, zodat ze er niet meer in kunnen. Dus volgens mij is dat tegenwoordig niet meer een
1: dat hand. Is opgelost.
0: Ja, ja, maar dit is nog niet.
1: Blijkbaar hebben ze nog steeds plekjes waar ze inkruipen. En gaat het nog mis. En moet daar inderdaad gewoon de brandweer en politie aan te pas komen. Ja,
0: ja, nou, meer nieuws via de app van Radio Oost en via oost.nl. Ja.

Bette Midler en To Deserve You bij Radio Oost. Elke week stel ik je voor aan een nieuwe muziek. Deze week een man met een stem die je duizenden herkent. Jaden Dimsdale, beter bekend onder zijn artiestennaam Terry Swims. Ik heb hem een paar jaar geleden leren kennen via social media. Hij had daar een video gepost waarbij hij naast een piano stond om een liedje te zingen. Dat was zijn versie van Don't Stop Believing, dus deze.

Volgend jaar in maart staat hij in de Ziggo Dome. En deze week werd bekend trouwens dat er nog een derde show aan toegevoegd gaat worden. Zo populair is hij op dit moment. En ik heb zijn nieuwe single voor je meegenomen. Behoorlijk emotioneel liedje. Gaat over het stuk lopen van de relatie tussen hem en de moeder van zijn zoontje. Niks, geen wraaknummer, geen haatdragend lied. Eerder terugverlangend. Dit is de nieuwste van Teddy Swims. Die heet Breakup in Reverse.

0: starten.
1: Het zou je niet ontgaan zijn, het is zomervakantie. Sterker nog, het is vandaag zwarte zaterdag. Slechte dag dus om richting Frankrijk te gaan. En we gaan een spel spelen zo, dat is gebaseerd op mijn vakanties van vroeger. Wij gingen vroeger altijd met de vouwwagen op reis. Mijn ouders die bepaalden dan vaak op de dag zelf nog waar we naartoe gingen. Mijn moeder gewapend met de campinggids en reden we dan ergens naartoe. En we hadden altijd een klein beetje de traditie dat zodra wij de grenzen overkwamen, dus zodra we Duitsland in reden, België, Frankrijk, waar dan ook, dan mocht ik altijd heel even voorin op de autoradio op zoek naar een leuk station. Gewoon naar een leuke zender met fijne muziek. En dat geeft me altijd nog steeds dat vakantiegevoel, dat je zo even langs die frequentieband afgaat op zoek naar een leuk station of wat dan ook. En ja, daar is een spelletje rondom bedacht. Dat heet de frequentieband. Dat gaan we zo weer spelen. Ik ga zo over die frequentieband heen scannen, helemaal van links naar rechts. We komen langs allemaal verschillende stations. Daar kan van alles op te horen zijn. Muziek, nieuws, jingles, weet ik wat allemaal. Het gaat bij dit spelletje alleen om de muziek. Er zit namelijk een link tussen alle liedjes die je hoort. Er kan in de titel zitten, in de artiestennaam, een combinatie daarvan, misschien wel in de tekst. Maar deze liedjes hebben allemaal iets gemeen. Iets gemeenschappelijks. En ik ben benieuwd of jij het weet te vinden. Dus nogmaals, het gaat enkel om de liedjes. Alle andere dingen die je hoort zo op de frequentieband zijn ter afleiding. Let goed op, daar gaan we.
2: Er zitten getraumatiseerde mensen bij.
3: Ja.
2: Punt. Lastig om daarvan te vertellen.
4: Meer moet zeer plezier uit een potje. Play-Doh Fun Factory.
5: Hier komen weer een paar plaatjes aan van de disco Henkie hier achter de knopjes, hè. En die electro Harry er is hem achterweg gehaald, hè.
6: De nieuwe Punica met calcium. De slimme dorstlessen.
1: Ja, heb je de link ontdekt in de frequentieband? Ik ben benieuwd. Kom erop met je antwoord. Dat mag via de app van Radio Oost. Je mag me ook even bellen op 074-2456-665. Dus 074-2456-665. Kom erop met je antwoord. Stuur hem in via de app. Maak kans op mooie prijzen. Heb ik eerst voor je Martin Garrix en Dean Lewis. Dit is Used to Love bij Oost. Walk

0: I Can Send the Rain Eruption horen hier bij Radio Oost. Goedemorgen, dit is de zaterdagochtendshow. We gaan zo meteen verder volgend uur met onder andere de uitslag dus van de frequentieband. En ik ben heel benieuwd of jij inmiddels de uitslag weet. Want ik zeg je eerlijk, er komen veel antwoorden binnen. Ik zie veel antwoorden zoals bijvoorbeeld liefde. Of dat het uitgaat, dat is niet het antwoord waar ik naar op zoek ben. Dus mocht je een betere suggestie hebben voor de frequentieband, stuur hem gerust nog even in. Dat kan via de app van Radio Oost. Je mag me ook even bellen op 074-2456-665. Dus 074-2456-665. Hoor je zometeen de uitslag van dus de frequentieband. Ook muziek komt eraan, onder andere Justin the Wild, Cheerio. Hoor je zometeen ook de Beach Boys, I Can Hear Music. Zometeen na het nieuws.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fope, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
9: Het is machtig mooi, man!
8: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
9: Je komt de leukste luidjes tegen.
8: Een praatje maakt je dag.
10: Dit is een boodschap van Sieren.
11: De maatschappij, dat ben jij.
12: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK-voetbal commerciëler te maken is van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen ingetrokken om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump. Het gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. En de vraag is wat het terugtrekken van de plannen betekent voor de positie van Infantino, die al tijden stevig onder vuur ligt, ook binnen de FIFA zelf. Een bestuurder sprak van een eenmansactie van Infantino. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook raakten bijna 30 mensen gewond. Oekraïne wist maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Het land kampt al langer met een tekort aan onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. President Zelensky deed daarom weer een herhaalde oproep om meer steun. En door de Russische aanvallen van vannacht kwamen mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De nieuwe burgemeester van Manchester is van de Britse regeringspartij Labour. Beth Craig won de verkiezingen. Ze is de opvolger van Andy Burnham, die sinds vorige maand de nieuwe Britse premier is. De zegen van Craig is een opsteker voor de Labour-partij, die er in allerlei peilingen niet goed voor staat. Afgelopen mei leed de regeringspartij nog grote verliezen bij de lokale en regionale verkiezingen. En Craig was eerder al lokale burgemeester van Manchester onder Burnham. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat zegt COC Nederland op de dag van de Canal Parade in Amsterdam. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten en de acceptatie van de LHBTI+ gemeenschap. Maar COC zegt dat er veel is veranderd en roept op tot actie vanuit Politiek Den Haag. Het weer. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der zijn nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Barbecue-specialisten opgelet. Voor de beste barbecue-pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
15: XXX Loets in Notten en Salzbergen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets in Notten en Salzbergen.
16: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
15: XXX Loets viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loets in Notten en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
20: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
21: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
22: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
23: Radio Oost, de zaterdagochtendshow.
24: Thuis in Overijssel, Radio Oost.
22: Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
23: Radio Oost, de zaterdagochtendshow.

0: The Beach Boys in I Can Hear Music.
1: Goedemorgen. Dit is de zaterdagochtendshow. Evert Duitmans op Radio Oost.
0: Goedemorgen, Evert en Tanja melden zich vanavond dus op de plek van Bas en Bert. Die volgende week weer terug zijn overigens, krijg ik die vraag heel vaak. Tanja, het is voor mij denk ik ook wel goed dat dit voorlopig even het laatste is. Ik heb een klein beetje vakantie nodig, maar ik kreeg het aan alle kanten.
2: Echt waar, vertel.
0: Ik vertelde vanochtend al dat ik mijn pincode deze week vergeten was. Wat heel onhandig is, dat heb ik echt nog nooit gehad in 20 jaar tijd. Maar ik heb dus deze week nog iets heel stoms gedaan. Maar echt iets heel stoms. Ik ben 2 maanden geleden verhuisd. Hè. Ik woon al een tijdje even bij de schoonouders. En dan zit er altijd een tijdje tussen met de post. Dat de postadres natuurlijk overgaat. Maar dat er nog wel eens wat binnenkomt bij je oude adres. Dan heb ik dus een hele belangrijke brief heb ik gemist op mijn oude adres. En daar kwam ik afgelopen week achter. Dat was de brief over het verlengen van mijn rijbewijs.
2: Oei.
0: En die werd pas afgelopen week aangeboden. Nou ja, ik blijk dus al 2 weken lang met de rijbewijs rondrijden dat verlopen is.
2: Oh jee, nou dan mag je eigenlijk blij zijn dat je niet bent aangehouden.
0: Nou dat, maar het is ook best wel gevaarlijk. Je bent onverzekerd en weet ik wat allemaal. Ik heb het gewoon echt helemaal gemist. En normaal gesproken, nogmaals, dit overkomt mij dus nooit. Ik ben iemand die heel geordend is, die alles in de agenda heeft staan. Dus ik baalde als een stekker afgelopen week. Maar ik dacht vooral ook, want ik kwam hier woensdag achter, hoe ga ik hier nou zaterdag op tijd zijn? Ik moet 's ochtends om 1 uur of 5:30 deze kant op rijden. Want ja, het is vanuit Friesland een heel eind.
2: De kans dat ze je aanhouden, dat ze denken, doet die beste meneer zo vroeg op de weg?
0: Je wil liever niet, je wil eigenlijk niet onverzekerd rondrijden. Hè? Dus ik heb uiteindelijk het zo gedaan. Ik heb een slaapadres geregeld in Enschede. Ik denk, ja, als ik het niet op tijd voor elkaar krijg, dan ga ik gewoon een nachtje in Enschede slapen. En dan ga ik dus gewoon met het OV. Dan kom ik 's ochtends vroeg hier.
2: Maar
0: goed, je kan dus tegenwoordig, blijkbaar heb ik ontdekt nu, je kan je rijbewijs online verlengen. Dus je kan bij de RW dat allemaal heel snel regelen. En dan is het binnen 2 werkdagen klaar. Dat is ook echt zo. Ik heb woensdagmiddag besteld. Gisterochtend bij de gemeente Zwolle kon ik zomaar een nieuwe rijbewijs ophalen. Perfect. Dus alles is gecoverd.
2: Wel dat je pinpas het weer doet. Want ik denk dat je daar wel voor hebt moeten betalen.
0: Ja, die doet het gelukkig
2: voor
0: wel.
2: Extra
0: servers. Ja, nee, daar is niks aan de hand.

0: starten.
1: Karen Thijs uit Hellendoorn, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe is het weer in Hellendoorn?
2: Nou, een beetje bewolkt en zonnig, dus van alles was.
1: Ja, maar wel lekkere temperatuur om zo even buiten te zitten, hè?
2: Ja, heerlijk.
1: Ja, beter dan al dat hete weer.
2: Ja, dit is beter. Even bijkomen. Ja.
1: Wat ga je doen eigenlijk vandaag?
2: Nou, een beetje haken, een beetje luieren, een beetje van alles wat.
1: Ja,
2: een
1: beetje. Ja. En ondertussen de radio lekker aan op de achtergrond.
2: Ja, zeker. Altijd.
1: Ja. Nou, je was lekker aan het meepuzzelen. We hebben net de frequentieband gespeeld. Je hebt heel veel fragmenten voorbij horen komen. En je had gelijk wel een idee wat het goede antwoord zou moeten zijn.
2: Ja, ik dacht dat het baby was.
1: Baby. En weet je ook waarom?
2: Nou ja, in een paar liedjes hoorde ik het woordje baby. En toen dacht ik, ach, misschien is het dat wel.
1: Ja,
2: dus
1: ja.
2: Ik ga dat eens proberen dus.
1: Nou, ik zal het even met je doornemen. De liedjes die je hoorde waren Britney Spears' Baby One More Time inderdaad. Waren ja. The Babysitter Circus en Everything's Gonna Be Alright. Dus daar zit het in de artiestenaam. Waren ja. Baby Jane van Rod Stewart. Waren ja. De band The Babies, Every Time I Think Of You. En waren The Supremes en Baby Love.
2: Ja, kijk, had ik het wel goed gedaan.
1: Ja, zeker. Ja, 100%. Ja. Zeker het goede antwoord. Gefeliciteerd. Jij wint het prijzenpakket van Radio Oost.
2: Nou, ik ben zeer benieuwd.
1: Ja, ik ook. Ik zie van alles hier altijd liggen in de studio. Dus we rapen het bij elkaar. We maken er een mooi pakketje van. En het komt zo snel mogelijk jouw kant op.
2: Nou, dat is heel mooi. Dankjewel. Ik kijk met plezier op de post.
1: Ja, zou ik zeker doen. Hou me in de gaten.
2: Ja.
1: Geniet van het mooie weer en een fijne zaterdag.
2: Ja, dankjewel. Ga ik doen.

0: De Zaterdagochtendshow.
1: We moeten echt goed weten waar we mee bezig zijn. We gaan 25 miljard euro uitgeven hieraan.
0: Evert Duipmans. Op Radio Oost.

Fudge, you're on my side. Kak Robin hier in de zaterdagochtendshow. Ik heb hier vorige week verteld dat ik midden in een verhuizing zit. En zo kwam ik ook onlangs langs mijn cd-collectie tijdens het opruimen en het inpakken. Hey, dat is toch leuk. Dan kom je langs die collectie. Dat is een collectie waar je jaren over gedaan hebt om hem op te bouwen. En het is toch een beetje de vraag, hoe vaak raak je hem nou daadwerkelijk zelf nog aan? Want tegenwoordig staat natuurlijk alles online. Dus ja, je pakt zo even Spotify of YouTube erbij. Nou dacht ik, het is leuk om dan elke week even een cd'tje mee te nemen. Zo'n cd'tje wat ik ooit heb toegevoegd aan die collectie, waar ik trots op ben en waar een mooi verhaal aan vast zit. En ik heb er vandaag een waarbij ik met name trots ben op het boekje, denk ik, wat erbij zit. Het is een cd. Soms heb je dat, hè? Dat zowel de cd-indruk maakt, maar ook het boekje. Dat je dat gewoon heel goed kan herinneren. Of de hoes, dat je daar een goede herinnering aan hebt. Dat heb ik dus ook met John Mayer en het album Heavier Things uit 2003. Dat is de voorganger van, denk ik, het voor velen het beste John Mayer-album, Continuum. Het is wat meer een popalbum dan een bluesalbum. En wat je van mij moet weten is, ik heb informatica gestudeerd hier bij de Universiteit Twente. Dus ik hou van wiskunde, ik hou van logica, ik hou van statistieken, van grafieken, dat soort dingen. En dat is het gave aan dit hoesje. Het hoesje is een soort van één grote infographic. Aan de binnenkant staan allemaal verschillende statistieken op gave manieren afgebeeld. Zo is er bijvoorbeeld een kaart van Amerika. En dan zie je per track op het album in welke staat het liedje geschreven is. Er is een grafiek met alle tempo's van alle liedjes. Het heeft zelfs een visualisatie waarin je ziet hoe groot elk liedje was tijdens het opnameproces, dus op de harde schijf. Dus in gigabytes. Dan zie je dat bepaalde liedjes nou echt wel veel meer lagen hebben. Dus ook veel meer bestanden. Dat soort dingen. Het is heel nerdy. Er zit een pianochart bij met alle toonsoorten van de verschillende liedjes. Heel erg nerdy, maar daarom wel een hoesje wat me altijd heel erg bijblijft. En elke keer als ik die cd aanzet, dan pak ik ook gelijk het hoesje er weer even bij om er even naar te kijken. Wat voor liedjes staan er dan zo op het album? Nou, bijvoorbeeld deze, Clarity van John Mayer.

dat is met name het album voor de grote wereldwijde doorbraak van John Mayer. Want ja, een van zijn allermooiste liedjes ooit staat erop. Op dit album Heavier Things van John Mayer. Ik heb het over Daughters, die draai ik nu voor je.

Lekker liedje zo voor tijdens de koffie. Robert Palmer en I'll Be Your Baby Tonight hier bij Radio Oost. Goedemorgen, dit is de zaterdagochtendshow. Met nu George Ezra. En Green.

0: bij ons is het momenteel meer Yellow Yellow Grass. Je hoort Green Green Grass van George Ezra hier bij Radio Oost. Inmiddels is het 10:30 geworden. Tijd voor het regionale nieuws met Tanja.
1: Wie woensdag 9 september met het openbaar vervoer de Overijssel reist, die moet rekening houden met flinke hinder, want de OV-vakbonden leggen die dag 24 uur het werk neer. En daardoor rijden er naar verwachting weinig tot geen NS-treinen, blauwnettreinen en streekbussen. Reizigers worden geadviseerd vooraf hun reis te plannen of, als dat kan, alternatief vervoer te regelen. De bonden staken uit protest tegen de kabinetsplannen voor bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ja, en als we het dan toch hebben over verkeer. Issues. Vandaag is het Zwarte Zaterdag op de Europese vakantiewegen. Vooral in Frankrijk wordt topdrukte verwacht, maar ook in Duitsland, Oostenrijk en Italië moeten vakantiegangers rekening houden met lange files. Volgens de ANWB is dit het drukste reisweekend van de zomer. Automobilisten krijgen dan ook het advies om niet al te vroeg te vertrekken, zodat je zoveel mogelijk achter de grootste filegolf aanrijdt. En veel Nederlanders gaan vandaag richting Frankrijk. En wat daar de tip is, wie naar het zuidwesten reist, die doet er goed aan om de situatie rond de bosbranden in de gaten te houden. En die droogte blijft ook Overijssel parten spelen, want de binnenhaven van Deventer is gesloten voor de scheepvaart. Door de lage waterstand in de IJssel kunnen de sluisdeuren niet meer veilig worden gebruikt. Ook de Twentekanalen zijn nog altijd gestremd voor de scheepvaart. En daarnaast mogen boeren en andere gebruikers in grote delen van Overijssel nog steeds geen water uit sloten en beken oppompen om landbouwgrond te beregenen. Rijkswaterstaat blijft de situatie voorlopig zorgelijk vinden door de aanhoudend lage waterstanden. En dan Twentse studenten, die hebben een hele bijzondere primeur te pakken. Want het team High Driven van de Universiteit Twente en Saxion is het eerste team, let op, met een waterstof-elektrische raceauto. Dat alle onderdelen van de internationale Formula studentenwedstrijden succesvol heeft afgerond. En dat op de stoere Red Bull Ring in Oostenrijk. Daardoor stond de auto onder meer acceleratie, autocross en endurance races. Nou, ik kan me er iets bij voorstellen, maar dan denk ik een waterstof-elektrische auto. Evert, wat vind jij ervan?
0: Kijk, op zich, ze zijn een paar jaar geleden geswitcht, hè, want ze hebben heel lang in die solarauto's gezeten en nu zijn ze weer in een andere competitie gestapt. Ik vind het wel heel interessant. Ik vind het technologisch best wel gaaf.
1: Dat dacht ik al. Ik denk heel even een haakje naar jou toe, inderdaad. Want het is ook nog eens een keer trouwens de meest efficiënte auto gebleken. Hebben ze ook een prijs gekregen. De race duurt nog even door. Eind augustus dan volgt er nog een laatste wedstrijd in het Franse Lyon. Dus wij wensen ze heel veel succes.
0: Zeker meer nieuws via de app van Radio Oost en via oost.nl.

0: Elvis Presley. En Return to Sender hier in de zaterdagochtendshow. Op landgoed Twickel bij Delden zijn ze vandaag niet in de band van de Tour de France Femme, maar van Tour de Boer. Fietsend langs verschillende boerenbedrijven krijgen bezoekers een kijkje achter de schermen. Ook verslaggever Danielle Rademaker heeft haar fiets uit de schuur gehaald. Danielle, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het daar in Delden?
1: Ja, goed. Ik sta hier midden in de stal tussen de koeien en de paarden, want die hebben ze hier ook. En naast mij staat Hans Wes, de boer. Hè? U heeft uw boerderijen opengesteld vandaag. Waarom doet u mee?
2: Om toch de burger in de stal te kunnen laten kijken en het verhaal achter de boerderij te kunnen vertellen. Toch mensen mee te nemen van wat speelt hier.
1: Ja, en wat speelt hier precies?
2: We hebben een melkveebedrijf met 70 koeien. Vrij excessief zijn we. En toch laten zien wat wij doen, waarom wij het doen. Daar mensen een blikje achter de schermen te geven.
1: Ja, en mensen komen hier aan, ze zetten hun fiets neer. Nou, dat is al lekker druk. En hoe gaat dat dan? Hoe neemt u ze dan mee hier op de boerderij?
2: Mensen mogen vrij rondkijken in de stal over de voergang. En even bij de robot. Als ze een vraag hebben, dan kunnen wij die beantwoorden.
1: Wat voor vragen komen ze dan? Met wat voor vragen komen ze bij u?
2: Hoe werkt de robot? Wat eet de koe? De basisvragen, maar wel de leuke vragen.
1: Ja. De opkomst valt niet tegen, hè?
2: Nee, het is lekker druk. Gelijk vanaf het begin. We zijn helemaal tevreden.
1: Ja. Nou, naast u staat iemand die dacht, ik stap vandaag lekker op de fiets. Ik ga even langs de boerderij. Vertel eens waarom.
3: Nou ja, het is een leuk uitje altijd even Tour de Boer langs de boeren. Ik ben zoveel van boeren kom af, dus ik ken het allemaal wel. Maar bij een ander kijken is het natuurlijk altijd leuk. En je ziet van alles, ik vind het ook altijd moedig van zo'n boer. Je stelt je toch kwetsbaar op. Maar iedereen zit overal maar te loeren en te kijken. En en mooi weer, even op de fiets. Dus heerlijk, even een praatje met de boer zelf. Ik ken toevallig Hans al wel langer, denk ik. Of we kennen elkaar al wel langer. Dus wel mooi om even te zien hoe het er gaat allemaal. Een nieuwe stal. En prachtig. Een mooie Twickel.
1: Ik kijk even opzij naar boer Hans. Want er wordt net gezegd, hè, het is best wel kwetsbaar. Je stelt je hele bedrijf open. Voelt dat ook echt zo?
2: Ja, natuurlijk. Iedereen heeft tegenwoordig een mening. En je laat ze wel eigenlijk bij jou thuis kijken. Ja, dit is wel mijn leven. We wonen hier. Dus je komt eigenlijk bij ons op visite. Zo voelt het wel.
1: Letterlijk even een kijkje achter de schermen. Hier nog iemand die dacht, ik ga vandaag lekker even langs de boerderij. Waarom heeft u de fiets gepakt?
4: Ja, nou, wij doen elke Tour de Boer doen wij mee. Wij zijn Aalten geweest, vorige week Tuberg geweest. Wij gaan naar Holten. Dus wij zijn ook zeer benieuwd naar de boerenbedrijven. En wat allemaal meer doet.
1: Waar bent u dan het meeste benieuwd naar?
4: Ja, de nieuwe dingen. Wat nieuw is, wat de mensen nieuw uitdenken. Dat vind ik gewoon interessant.
1: Nou sprak ik met een paar best wel jonge jongens. Ik denk een jaar of 8, 9. En die zeiden, we hebben hier iets heel interessants gezien. Iets met een soort van touw, wat mest wegsleept. Hoe werkt dat?
2: Dat zijn onze rozenschuiven. Voor de emissiearme wetgeving moet de mest weggeschoven worden. En die schuiven de mest naar achteren de put in.
1: Bent u nou ook echt bezig met allerlei ontwikkelingen om het echt een beetje toekomstbestendig te maken?
2: Natuurlijk. Dat gaat altijd verder. Je probeert zo goed mogelijk meer te bewegen. De snelheid wat bedacht wordt in Den Haag is wel lastig. Of eigenlijk gewoon niet te doen. Maar je probeert je beste voor te doen. Om toch in de toekomst ook een boerderij te houden.
1: Nou, misschien is vandaag inderdaad wel een stap om te laten zien dat mensen ook even achter de schermen kunnen kijken. Dit is boerderij nummer 1. Hoeveel staan er nog op de planning?
3: Ik dacht nog 1 boerderij meer. En dan hebben we nog mechanisatiebedrijf Eerzendam. En dan hebben we nog de herenboeren van Twickel. En dat is iets met groente, oogst of zoiets. Voor particulieren.
1: Van alles wat vandaag?
3: Ja, van alles wat. Dag mooi kapot.
1: Ja. Nou inderdaad. Een leerzame dag zo vandaag hier op de boerderij met een mooi zonnetje. Dus komt helemaal goed hier, Evert.

Ja, net als Bohemian Rhapsody, hè. Het is pas klaar als de gong heeft geklonken. Elfenville hoor je en Big in Japan. Ironisch genoeg waren ze overal groot in hun hoogtijdagen. Behalve dus in Japan. In Duitsland scoren ze regelmatig een nummer 1 hit. Zweden, eigenlijk overal in Europa was de grote hit Big in Japan. Maar dus niet in Japan zelf. Goedemorgen, het is de zaterdagochtendshow zo op deze zaterdag 1 augustus. Bas en Bert zijn lekker op vakantie. Ik ben Evert. En deze week bij je met natuurlijk de beste hits van Radio Oost. Tijd om de zomer een klein beetje te vieren met deze van Jody Bernal. Kersie Kernol.

0: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samenleven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
5: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
6: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
7: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
8: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK voetbal zou gaan beheren. Dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
10: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
13: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Radio Oost, de zaterdagochtendshow.

0: Bezeren en in de summertime.
1: Goedemorgen. Dit is de zaterdagochtendshow. Evert Duitmans op Radio Oost.
0: Goedemorgen, vandaag bijgestaan door Tanja Reinders.
2: Goedemorgen.
0: Ben jij eigenlijk morgen nog in Deventer te vinden bij de grote boekenmarkt?
2: Nou, misschien in de middag, maar in de ochtend heb ik natuurlijk gewoon mijn programma hier.
0: Dus, zeker, helemaal nieuw.
2: Helemaal nieuw, van 8 tot 10. Dus, maar daarna wellicht even naar de boekenmarkt.
0: Want... Piepere bandjes, ja, precies door.
2: Zeker, is natuurlijk wel ontzettend leuk voor een boekenliefhebber zoals ik. Hè?
0: Nou, en ook lekker weer geloof ik, dus dat is prima.
2: We hoorden het zojuist. Nou, morgen nog een graadje erbij. Ik zie nu ook blauwe lucht, zonnetje. Nou, temperaturen die aangenaam zijn om gewoon erop uit te gaan. Niet meer zo snikheet.
0: Heerlijk.
2: Dus ik vind het een goede agendatip.
0: Even een kleine terugblik op vandaag in het verleden. Het is vandaag precies 90 jaar geleden dat Adolf Hitler de Olympische Spelen in Berlijn opende op 1 augustus 1936.
3: Ik verkunde de Spelen van Berlijn zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung.
0: Ik vroeg me dus wel af, hoe deed Nederland het nou destijds op die Olympische Spelen? Eigenlijk best goed, heb ik net uitgezocht. 6 gouden medailles, 4 keer zilver en 7 keer brons. De grote heldin was Rie Mastenbroek. Wie kent er niet?
2: Ik niet.
0: Ik ook niet. Ze won wel 3 keer goud bij het zwemmen. En het is vandaag precies 50 jaar geleden dat autocoureur Niki Lauda crasht op de Nürburgring in Duitsland met zijn Ferrari.
4: Door materiaalpech crasht Niki Lauda tegen de vangrail en zijn auto vliegt meteen in brand. Met hulp van andere coureurs wordt hij uit zijn wagen gehaald. Lauda belandt met zware brandwonden in het ziekenhuis en vecht daarvoor zijn leven.
5: You try to keep your brain working and to get the body ready to fight against illness.
4: Einde racecarrière, denkt iedereen. Nou, niet dus, want 6 weken na zijn crash zit hij alweer in zijn auto.
0: Ja, bizar is dat. Als je de beelden ook ziet, hij heeft natuurlijk zijn leven lang die littekens nog gehad in het gezicht. Hè? Onvoorstelbaar. Vreemd. Maar ook dat je zo in die sport zit, dat je dan toch gewoon 6 weken later weer verder wil vechten voor het kampioenschap. Onvoorstelbaar.
2: Ik vind het knap.
0: Ja, en het is vandaag precies 45 jaar geleden dat MTV werd gelanceerd in Amerika. Natuurlijk met de Bugles, Video Killed the Radio Star. Maar je zou bijna vergeten dat exact 6 jaar later, op 1 augustus ook dus, MTV Europe werd gelanceerd. Zodat we ook hier met z'n allen in Europa konden genieten van de beste videoclips.
6: Good evening, bonsoir, goedenavond, goedenavond, buonasera, good afternoon. Ik ben Marcel van Tilt en this is MTV, Music Television. This hour you'll see videos of Prince, Whitney Houston en George Michael with I Want Your Sex.
0: Heb jij veel video's gekeken vroeger?
2: Ja, vroeger wel. Maar eigenlijk tegenwoordig niet meer zoveel.
0: Nee, maar ze zijn er ook bijna niet meer. Hè. Die videoclipzenders die zijn allemaal weg. Want de MTV is op een gegeven moment alleen maar van die reality-series gaan uitzenden. Je hebt natuurlijk, kijk, toen ik op de middelbare school zat, had je de 3. Je had MTV, je had TMF en de Box, waar je dan zelf dingen kon aanvragen. Ja, dat was wel in het echt zo. Als je uit school kwam, dan ging eerst de televisie aan en dan ging je videoclips
2: zeker
0: kijken.
2: Ja, zeker. TMF helemaal. Ja.
0: Weet je ook met welk liedje begon MTV Europe?
2: Maar jij hebt dat vast weer...
0: Jazeker, ik ga hem ook draaien. Goede plaat ook. Money for Nothing, Dire Straits. Oh. Ja, die gaan we sowieso draaien.

0: unstoppable.
1: Sam Jeu in The Dark Before the Dawn. In de zaterdagochtendshow zo'n 25.000 mensen weten Steenwijk dit weekend weer te vinden tijdens Dickie Woodstock. Vandaag weer de derde en laatste festivaldag. De gezellige familiedag schijnt het te zijn. En Stefan Klein-Koelkamp die gaat er naartoe. Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Even.
1: Staan de kisten al klaar?
2: De kisten?
1: Jazeker.
2: Voor aan mijn voeten bedoel je?
1: Jazeker.
2: Nee, ik doe gewoon sneakertjes
1: aan.
2: Oh,
1: gewoon sneakertjes.
2: Ja, dat kan gewoon.
1: Ben jij een vaste ganger eigenlijk?
2: Nou, ik ben er, denk een jaar of twee geleden ben ik er geweest. Ook voor de omroep. En ik was er gisteren natuurlijk. Dus ik durf mezelf inmiddels wel een regular te noemen. Maar het bestaat al 35 jaar, dus ik ben er vaker niet dan wel.
1: Ja, hoe was het gisteren?
2: Ja, gisteren was heerlijk. Het was fantastisch weer. We hebben de middag is, je noemde het al, de familiedag. Is lekker relaxed. Gisteren was er een zeepkistenrace de hele middag. En dan tegen een uurtje of, wat zal het zijn, 5, 6, wordt het terrein even helemaal leeggeveegd. Alles wordt schoongemaakt, alles wordt netjes weggepakt. En dan om een uurtje wacht gaan het festivalterrein open. En dan begint het echte feest.
1: Ja. Hoe ziet jouw dag er vandaag uit? Wat ga je allemaal doen?
2: Nou, ik stap zo in de auto die kant op. En dan rond een uurtje of 1 begint de familiedag. En dat kon wel eens een knotsgekke middag gaan worden. Want we gaan zwientie tikken, we gaan kratten stapelen. Er is zelfs een wedstrijd babykruipen, waar zich 20 baby's voor hebben opgegeven, die dan in duo's een stukje moeten kruipen. En welke baby als eerste over de finish komt, gaat door naar de volgende ronde. En er is vooral heel veel vertier ook voor de kinderen, met allerlei kindervoorstellingen en weet ik veel wat. En dat duurt dan ook weer tot een uurtje of 5, 6.
1: Wat maakt dit festival nou zo bijzonder? Want ik bedoel, we hebben natuurlijk al de Zwarte Cross net buiten de provincie. Je hebt al meer van dit soort toch wel bijzondere festivals hier. En dit ook, heeft aan de ene kant is het natuurlijk een heel serieus festival met allemaal gaaf muziek. Maar tegelijkertijd zitten er ook zoveel vreemde evenementen bij.
2: Ja, er is, ik denk in onze provincie niet één festival wat zo goed balanceert op de grens tussen, wat je zegt, een serieus muziekfestival met gewoon echt grote namen als Guus Meeuwis en Mooi Wark en Direct op het podium. En aan de andere kant echt een dorpsfeest, zoals je in de zomer in bijna alle dorpen in de provincie hebt, met gekke spelletjes als Swinty Ticker, eigenlijk nog niet eens gezegd volgens mij vanmiddag, maar we gaan ook Swinty Ticker vanmiddag. En dat soort dingen. En het is, de sfeer is zo relaxed. Het zijn allemaal mensen uit de buurt. Er lopen honderden vrijwilligers. Ook allemaal mensen uit het dorp daar. Het is heel erg ons kent ons, maar dan inderdaad wel voor 25.000 man en met een hele professionele

0: We gaan een mooie special maken van 25 minuten. Die gaan we woensdag uitzenden op tv.
1: En ga je vanavond nog naar Guus Meeuwis?
0: Ik denk dat ik nog wel even blijf hangen voor Guus Meeuwis, ja. Zeker.
1: Dat denk ik ook.
0: Ben dat toch, ja. Gisteren waren... ik wou zeggen Linda, Roos en Jessica, maar Roos is helaas niet meer onder ons. Maar Linda en Jessica waren er. Dus mijn kans om Katje Schuurman eindelijk een keer echt te zien was er, maar die heb ik gemist helaas.
1: Oh, nou dat is een tegenvaller.
0: Dat was een beetje een domper, dus dat gaat mij met Guus Meeuwis niet gebeuren.
1: Nou, vanavond, je kan hem herkennen, hij staat helemaal vooraan. Dus Stefan Klein-Koerkamp, hartelijk dank en we spreken je straks vast alweer even over het festival.
0: Ja, ik stap in de auto en dan meld ik me zo bij je.

0: is vraag in Nederland, hè? Madonna. Ze treedt op tijdens de World Pride Music Festival vanavond in Avans Live. Het is vraag op die boterparade natuurlijk in Amsterdam. Het is inmiddels 11:30 geworden. Dat betekent dat het tijd is voor het regionale nieuws met Tanja Reinders.
1: De gemeente Hof van Twente meldt in een raadsbrief dat de Rijkswaterstaat onderzoekt of het Twentekanaal toch beperkt kan worden opengesteld voor de scheepvaart. Dat zou alleen kunnen als er voldoende water is. Bedrijven langs het kanaal noemen die oplossing onvoldoende. Ze zeggen dat het hun transportproblemen nauwelijks oplost. Ze zijn bovendien kritisch op de communicatie rond de sluiting. Volgens hen hadden ze veel eerder gewaarschuwd moeten worden. Rijkswaterstaat erkent dat en zegt voortaan bedrijven en gemeenten eerder te informeren. Wie woensdag 9 september met het openbaar vervoer de Overijssel reist, moet rekening houden met flinke hinder, want de OV-vakbonden leggen die dag 24 uur het werk neer. En daardoor rijden naar verwachting weinig tot geen NS-treinen, blauwnettreinen en streekbussen. Reizigers worden dus geadviseerd om hun reis vooraf te plannen of, als het kan, een alternatief vervoer te regelen. De bonden staken uit protest tegen de kabinetsplannen voor bezuinigingen op de sociale zekerheid. Het fatbikeverbod in de binnenstad van Enschede lijkt zijn vruchten af te werpen. Sinds de invoering in maart zijn 9 boetes uitgedeeld. Volgens wethouder Mark Teutelink en de binnenstadmanager is het tijdens de winkeltijden merkbaar rustiger geworden. Er rijden minder fatbikes door het centrum en ook de winkeliers zeggen dat ze minder overlast ervaren. Even ter vergelijking, in Amsterdam, waar sinds mei een vergelijkbaar verbod geldt in het Vondelpark, daar zijn al bijna 100 boetes uitgedeeld. Nou, volgens de gemeente lijkt de maatregel daarmee te doen waar die voor bedoeld is. Zorgen voor een veiliger en rustiger winkelgebied. En dan nog even heel kort een weetje voor het weekend. Want even wist jij dat Almelo in de blauwe banaan van Europa ligt?
0: De blauwe banaan?
1: De blauwe banaan van Europa. Ja, dat klinkt als een exotisch stukje fruit, maar dat is het niet. De blauwe banaan is de bijnaam voor de drukste economische zone van Europa, waar de meeste bedrijven, de meeste banen en de meeste inwoners te vinden zijn. En die loopt dan van Engeland via Nederland naar Noord-Italië. En volgens Tubantia ligt Almelo daar dus maar mooi in.
0: Nou, dat is over de blauwe banaan. Meer nieuws vind je op rvoost.nl. Dan is het tijd voor het weer met Gert Voelman. Gert, hoe wordt het weekend weer eigenlijk?
2: Nou, 1 augustus vandaag, dus je sluit prima aan bij de juli maand. Want juli was warm en droog. En we starten vandaag ook vrij warm en droog. Droog met zonnige periode, flinke zonnige periode, ook een paar stapelwolken. Die temperatuur vanmiddag 23 tot 24 graden. In Twente misschien wel 25 graden met een zwakke. En vanmiddag af en toe een matige wind uit de westelijke richting. Vanavond koelt het af en vannacht uiteindelijk temperaturen tussen de 10 en 12 graden. Misschien lokale mistbanken, er zijn opklaringen. Het is zo goed als windstil. En morgen een oostenwind en dan wordt het weer warmer. Het is droog, er is veel zon, misschien een enkel onschuldige stapelwolk in de middag. En temperaturen 27 graden, omgeving Giethoorn tot 28, 29 graden in Twente en Salland. Met een zwakke en in de middag een matige oostenwind. En die oostenwind zorgt ervoor dat het maandag en dinsdag tropisch gaat worden. Met maandag denk ik de pieken ergens tussen 31 en 33 graden. Dinsdag misschien een graadje minder warm of uit tropische temperaturen. Later op dinsdag een regen- of onweersbui. En woensdag en donderdag gaat die wind geleidelijk aan weer naar het westen toe. Dan koelt het weer af. Dus dat ritme wat we de laatste maand eigenlijk regelmatig zien, met flinke warme dagen en soms iets minder warme dagen, ja, dat gaat voorlopig door.

0: Talking. Late Night Talking, Harry Styles in de zaterdagochtendshow. Het is tijd voor een kleine battle op de radio. We hebben beide een marktkraam en we gaan je zo een liedje aanprijzen. Jij mag kiezen welke van de twee liedjes je wil horen op de radio. Daarvoor heb je 20 seconden de tijd. Tanja, ik hoop dat je het goed hebt voorbereid.
1: Een beetje. Ja, ik vind direct te gek, hè. Dus,
0: we zijn nog niet begonnen. De klok loopt nog niet. Rustig aan.
1: Maar ik dacht... Dus
0: ja, ben je er klaar voor?
1: Vertellen. Zeker.
0: Mooi, dan gaat je tijd nu in.
1: Oké, ik kies voor Soldier van Direct uit 2020. Een van de grootste hits van de band. Met een boodschap. Doorgaan, juist als het even tegen zit. En dit nummer laat horen waarom Direct al jaren tot de top van Nederland behoort. Nou, en ik heb nog eventjes, hè?
0: Ja.
1: Nou.
0: Gaat om dit liedje.

Ja, zeker. Heel mooi liedje. Absoluut. Nou, dat is optie A. Onthoud hem even, want ik heb er ook eentje voor je in de aanbieding. Dat is de volgende. Ik zit er al de hele week op te puzzelen. Welk liedje zal ik nou aanprijzen vandaag? Totdat ik afgelopen week een herhaling keek van De Slimste Mens in België. En daar werd blauw gezongen. Toen dacht ik, oh, daar heb ik zin in. T. Lau en de rest van de scene. Dat is mijn suggestie. Blauw dus van de scene.

Ja, zeg het maar. Waar heb je meer zin in? Kom erop. Je mag het doorgeven nu via de app van Radio Oost. Of je belt me even 074-2456-665. Dus 074-2456-665. Kom erop. Wordt het team A of wordt het team B? Oftewel, wordt het direct of wordt het de scene? Kom erop met je stem. Dan hoor je zometeen de uitslag van de marktplaat. Eerst is dit Rob de Nijs en Bangerhart.

0: Eric Iglesias en een titel die ik niet zo goed kan uitspreken, maar iets met de zon in ieder geval. En dit is de zaterdagochtendshow. We hebben zojuist beide een liedje aan je gepitcht, aangeprezen. Jij mag dus kiezen welke van de twee het gaat worden. Ik ging voor The Scene en Blauw. Jij ging voor Direct en Soldier On.
1: Zeker.
0: Het was best spannend, moet ik eerlijk bekennen. Veel gestemd vandaag. Hartelijk dank voor het doorgeven van die stemmen. Maar er is wel een hele duidelijke, zou ik het ook niet willen noemen. Het zijn maar twee stemmen verschil.
1: Het ging een beetje zo.
0: Twee stemmen verschil. We zitten op 53%. Het is uitgevallen op zo'n manier dat jij de winnaar bent vandaag. Het is een fantastische plaats van Direct.
1: Dankjewel allemaal dat we deze kunnen gaan draaien nu. Top.

Direct in Soldier On. Hier bij Radio Oost. Zo, dit was de zaterdagochtendshow voor vandaag. Dit was mijn laatste van de afgelopen 5 weken dus op de zaterdag. Volgende week zijn Bas en Bert er weer. Ze zijn lekker opgeladen, hebben er heel veel zin in. Dus vanaf volgende week sta je weer lekker met ze op de zaterdag. Veel plezier zo meteen met José. En ik spreek je binnenkort vast alweer. De laatste is van Billy Ocean.

0: zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zomer in
1: Overijssel. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Ik zie kleurrijke streken.
8: Ik zie mensen van alle tijden.
9: Ik zie deze stijl wel zitten.
10: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
11: Centraal Museum Utrecht.
12: Laat meer zien.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
13: XXX Loets in Notten en Salzbergen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets in Notten en Salzbergen.
14: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
13: Win ook vouchers tijdens het grootste jubileum. Met een totale waarde van 80.000 euro. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK voetbal zou gaan beheren. Dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
16: Dankjewel. Gaan we nog even naar de weg. Het is druk bij de grens. Een langere vertraging dan je gewend bent. Dat is de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. Er staat nu bijna 20 minuten. Je wordt via de af- en de oprit omgeleid. Er komt natuurlijk door de grenscontrole daar. En let nog even op. Hè, als je de A1 rijdt Apeldoorn richting Hengelo. Bij Deventer-Ooster af wil. Dat kan niet. Het wegdek is daar in slechte toestand. De afrit is dicht. Je kunt keren bij afrit Badmen. Officieel nummer 25, maar kreeg gisteren al een appje. Je kan ook één afslag eerder pakken richting Deventer Centrum. En dan scheelt het je 7 kilometer.
17: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtrop. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede.
18: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
19: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
20: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
21: Het is machtig mooi, man.
20: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
21: Je komt de leukste luidjes tegen.
20: Een praatje maakt je dag.
22: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
23: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
24: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
25: Nieuw bij Ziggo, altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
26: Voor wie zijn we ook alweer?
25: Alleen bij Ziggo, standaard in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
24: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
25: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
27: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
28: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samenleven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerker voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
29: Radio Oost. Weekend Overijssel.

0: John Travolta en Olivia Newton-John en You're the One That I Want. Weekend Overijssel. Hey, hallo, goedemiddag. 8:08.
1: José de Bruin.
0: Ja, gezellig hè, vind ik ook Bert-Jan. Leuk dat jij er ook weer bij bent en wat van je het laat horen via de WhatsApp 0645671331. Ja, sowieso leuk dus om wat van je te horen. Zo zegt Yveske, zeg Stefan maar dat ik eraan kom. Begint om 12:30. Ja, dan denk je misschien, waar heeft ze het over? Nou, ze stuurt een fotootje van haar en haar zoon. Een leuke foto. Onder de ingang van Dickie Woodstock. Ja, we zijn erbij vandaag. Zometeen hoor je Stefan live vanaf Dickie Woodstock. Gisteren scheen hij nogal onder de indruk te zijn van Katja Schuurman. Dus even kijken hoe het vandaag met hem gaat. Of hij er een klein beetje van is bijgekomen. Hey, José. Het is net 12:00 geweest, de zon schijnt en mijn pubers zijn eindelijk hun bed uit. Ze lopen in hun onderbroek door de tuin op zoek naar ontbijt. Het is een mooi moment om de radio een tikje harder te zetten, toch? Groeten van Arjan uit Almelo. Nou, zo is het. Hey José, augustus is net een paar uur oud en mijn man die roept nu al vanaf zijn lichtstoel dat de dagen vanaf nu al serieus korter beginnen te worden. Zo vermoeiend. Wil jij lekker een vrolijk plaatje draaien, want het is pas net middag. Groeten van Sandra uit Deventer. Ja, Sandra lijkt me een goed idee. En de groeten aan

Ik hoop dat je man dan een beetje lekker gaat op zomerse muziek. We Bauza heb ik voor je klaarstaan. Dit is Radio Oost op je zaterdagmiddag met Magnetic.

0: jouw zaterdagmiddaghost.
1: Gezellig dat je er weer bij bent op je zaterdagmiddag. En ja, over gezelligheid gesproken, dan moet je misschien wel naar de Welmense Karmse. En die werd gisteren al goed afgetrapt met de trekker trek. Even kijken hoor hoe het met Jarno is. Jarno Bredehoort van de organisatie. Hallo, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Ach ja, fris en fruitig.
2: Zeker, zeker.
1: Heel goed, jou was gisteren.
2: Ja, gezellig, gezellig. Het was super weer. Dus we zijn om 11 uur zijn we begonnen met de trekker-trek. En het was eigenlijk meteen al druk langs de kant. En ja, 's avonds is het feest doorgaan in de tent. Dus dat was eigenlijk hartstikke leuk.
1: Ja, mooi toch? Is laat geworden gisteren?
2: Ja, het is een uurtje of twee was ik weg. Dus het was, was redelijk netjes.
1: Oh, dan moet even de tent afsluiten. Dus dat ja, dat is heel netjes. Hé, hey, wat maakt jullie zo gezellig daar in Welsum?
2: Ja, ik denk wat het heel gezellig maakt is dat wij heel veel, eigenlijk nog bijna nog wel meer dan bij andere feesten, ja, gewoon heel veel met het vrijwilligers doen nog steeds.
1: Mm-hmm.
2: Dus bijvoorbeeld ook de tent, die bouwen we helemaal zelf op, samen met, ja, met één tentbouwer. En ja, dat maakt het eigenlijk wel heel leuk dat iedereen gewoon iets kan doen.
1: Mm-hmm.
2: Dus we hebben, ja, sorry?
1: Nou nee, ik ben het aan mee eens, ik zei ja.
2: Jarno. En zoals vanavond hebben we bijvoorbeeld ook nog een optocht. En dat is gewoon heel leuk, want je ziet kinderen doen daaraan mee, daar doen ouderen aan mee. Er staan mensen vanuit het dorp staan achter de bar. Het is, ja, eigenlijk kan iedereen wel iets doen, zeg maar. Dat maakt het denk ik wel heel leuk en heel eigen.
1: Ja, dat is toch ook heel eigen. Maar ik denk ook wel, is het moeilijk om vrijwilligers dan te vinden? Of gaat het eigenlijk heel makkelijk af?
2: Nou, over het algemeen kunnen we ze redelijk vinden.
1: Ja,
2: maar het is inderdaad wel even zoeken, maar mensen die willen wel graag wat doen.
1: Ja, maar ja, je wil natuurlijk ook gewoon wel feesten en zo. Bijt dat elkaar niet dan?
2: Nou, niet echt. Vandaag en gisteren waren we wel even druk.
1: Ja.
2: En dan morgen op het moment dat zondagmiddag voor ons ook zo'n beetje op zit. Ja, dan begint voor ons ook een beetje het feestje. Dus dan zullen we zelf ook een beetje die te drinken.
1: Heel leuk. Ja, een soort van de beloning naar hard werken.
2: We moeten een beetje de balans vinden.
1: Nou, heel erg goed. Ja, wat staat er vandaag eigenlijk op de planning?
2: Ja, vandaag hebben we op dit moment hebben we de jaarmarkt. Dus dat is gewoon eigenlijk gewoon gezellig terras met een marktje eromheen. Allemaal streekproducten en dergelijke. Dus dat duurt nog tot vanmiddag tot 3 uur.
1: Leuk.
2: En dan vanavond om 7 uur begint de optocht.
1: Heel leuk. Kijk je daar dan ook van alle dagen het meeste naar uit?
2: Ja, ik denk het wel. Ja, die vind ik eigenlijk wel heel leuk. Vooral omdat het dan echt wel doorgaat. Die optocht gaat helemaal het trein op. En dan heb je eigenlijk meteen al heel veel gezelligheid op het terrein.
1: Ja,
2: dat is echt heel leuk.
1: Heel leuk. Nou zag ik volgens mij ook dat jullie gaan doelschieten op een bekende keeper.
2: Ja, ja.
1: Was dat dan?
2: Ja, dat is de keeper van het eerste van SV Welsum.
1: Oh, wat leuk! Maar hij moet dan zeg maar alles tegenhouden ook, is de bedoeling?
2: Hij moet alles tegenhouden, ja. Dus je krijgt de kans om 3 penalties te nemen.
1: Oh, wat
2: En dan is het de vraag of je ze alle 3 erin schiet. Op het moment dat je ze erin schiet, ga je door naar de volgende ronde.
1: Wat
2: en dan hebben we aan het einde van de middag hebben we winnaar.
1: Nou, heel erg leuk. Ja, en ik zag ook een concept wat ik nog niet kende. De DJ draait door.
2: Ja.
1: Ja, vind ik echt geniaal. Leg eens uit wat dat is.
2: Ja, ja, klopt. Dat hadden we inderdaad gisteravond. Dat was echt superleuk.
1: Ja.
2: Dus dat concept was inderdaad helemaal nieuw. Dus daar waren we een van de eerste die het hadden. Dus daar waren we heel blij mee.
1: Mm-hmm.
2: En eigenlijk kan iemand uit het publiek, die kan dan aan een rad draaien. En waar dat rad dan stopt, ja, dat is dan vervolgens de muziekstijl die dan 10 minuten gedraaid wordt.
1: Ja, ik vind het
2: dus
1: zo slim.
2: Dus van alles zit erop, dus het is hartstikke leuk.
1: Dus ook echt wel een groot succes gisteravond geweest.
2: Ja, dat was echt heel leuk. Ja.
1: Heel leuk. Nou ja, en dan strakjes natuurlijk de kermisoptocht, hè. Ja, dat zijn altijd best wel heftig grote wagens, vind ik. Zijn dat dit jaar er ook weer?
2: Ja, er zitten een paar wat grotere wagens in. Er zitten ook een paar wat kleinere wagens in. Maar we hebben ook loopgroepen en er zitten muziekkorpsen, dus er zit van alles zitten.
1: Oh, dus zo leuk. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat je dit het allerleukste vindt. Het is ook echt altijd te gek om te zien. En meteen een feestje inderdaad. Leuk.
2: Ja.
1: Mag iedereen komen of moet je wel echt uit het Welsumse komen?
2: Nee.
1: Voor...
2: Nee, iedereen is welkom. Ze hebben geen entree. Alles is hartstikke gratis, dus het is hartstikke leuk. Iedereen is welkom.
1: Mooi. Leuk, Jarno. Bedankt en veel plezier, hè.
2: Yes, kom goed.
1: Doei. Doei.
2: Oké, doei.
1: Heel erg leuk. Ja, je kunt daar dus nu al naartoe. Welsumse Karmse. Nog een beetje oefenen op mijn uitspraak wel. Maar wel erg gezellig. Ach, leuk.

0: Giggle Eye Cherry en Save Tonight op Radio Oost. Ik kreeg al een berichtje voor de Pitchline. Als je nou een leuk evenement hebt waarvan je denkt, hey, dat verdient de aandacht van heel Overijssel, spreek dan even een spraakberichtje in. Doe je via 0645671331 of simpel hè, via de Oost-app. En wie weet kom je dan zometeen voorbij in de Pitchline. Eerst een serieuze zaken, die krijg je van Tanja. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ik heb inderdaad een aantal nieuwsberichtjes weer verzameld voor dit halve uur. Rond 11 uur kregen de hulpdiensten een melding van een woningbrand aan de Meppelenstraatweg in Zwolle. Bij aankomst bleek sprake van rookontwikkeling in een van de appartementen doordat een kussen lag te smeulen. Bewoners van omliggende appartementen werden wel uit voorzorg korte tijd geëvacueerd. Nadat de brandweer het gebouw had geventileerd, konden ze weer terug naar hun woning. En er gloort een klein beetje hoop voor bedrijven langs het Twentekanaal, want Rijkswaterstaat onderzoekt of de scheepvaart de komende tijd toch beperkt gebruik kan maken van het kanaal. Dat blijkt uit een raadsbrief van de gemeente Hof van Twente. Er wordt gekeken naar 1 of 2 schuttingen als de waterstand dat toelaat. Maar de bedrijven die reageren nog niet heel enthousiast. Volgens hen lost zo'n beperkte openstelling de problemen met het goederenvervoer nauwelijks op. Het fatbikeverbod in de binnenstad van Enschede lijkt zijn vruchten af te werpen. Sinds de invoering in maart zijn 9 boetes uitgedeeld. Volgens wethouder Mark Teutelink en de binnenstadmanager is het tijdens winkeltijden merkbaar rustiger geworden. Er rijden minder fatbikes door het centrum en ook de winkeliers zeggen dat ze daardoor minder overlast ervaren. Even ter vergelijking, in Amsterdam, daar geldt sinds mei zo'n vergelijkbaar verbod. In het Vondelpark, daar zijn al bijna 100 boetes uitgedeeld. Dus ja, 9 in Enschede, 100 in Amsterdam, maar toch, hè? Volgens de gemeente Enschede lijkt de maatregel toch te doen waar die voor bedoeld is. Zorgen voor een veiliger en rustiger winkelgebied. Dan nog eventjes over die Ommebissing.
0: Mijn favoriete plek om te zijn in deze zomer.
1: Want jij en Oene zijn daar geweest afgelopen week.
0: Klopt, ja. Ja, het is echt altijd favoriet. Het schijnt dat ik ook mijn hele familie ben misgelopen daar. Het is heel opmerkelijk, maar ja. Ik was op de landbouwdag van de Ommebissing. Het was heel druk, heel gezellig. En blijkbaar ging zeg maar de halve familie van mij daar ook naartoe. Maar niemand die onderling even appt. Dus ja, blijkbaar was iedereen daar op hetzelfde moment, maar niemand is elkaar gezien. Dat is toch bijzonder.
1: Je hebt wel een leuke dag gehad.
0: Ik heb een hele leuke dag gehad. Ja, het was natuurlijk echt wel bloed heet. En heel veel kalfjes gezien, veel geleerd over de koe.
1: Ik hoorde je, fantastisch. Het was ook een beetje een vies verhaal.
0: Oh, met de poep.
1: Ja,
0: die kinderen waren heel druk bezig om de koeien schoon te houden. En dan moesten ze dus met een emmer inderdaad even de poep in de plas opvangen. En dan gewoon met een babydoekje er doorheen. Ja.
1: Nou, die neem je toch ook op deze zaterdagmiddag nog maar even mee.
0: Heerlijk.
1: Mocht je hem gemist hebben afgelopen woensdag. Ja, en jij zegt, wij hebben elkaar niet gezien, hè. Terwijl iedereen daar toch liep. Maar eigenlijk ziet Ommen op dit moment echt alles. Want er staat een klein stuk in de krant op dit moment. Want na onrust van vorig jaar heeft Ommebissing toch de beveiliging flink aangescherpt. Er hangen nu echt heel veel camera's, 360 graden camera's.
0: Oh.
1: Hulpdiensten werken nu samen vanuit 1 centrale commandowagen. En bezoekers die worden bij de ingang gecontroleerd. Niks van
0: gemaakt. Maar is het dan... Nee, ik denk dat het misschien om de feesten gaat die dan 's avonds er zijn.
1: Daar is het zeker verscherpt.
0: Wel, ja, want ik weet wel dat is verplaatst. Dat was eerst gewoon op het pleintje, zeg maar. Nu is dat echt een helemaal apart terrein waar je eerder je auto kon parkeren. Dus ze hebben dat helemaal wel verplaatst. En nu kunnen ze denk ik ook beter controleren en alles in het gaten houden.
1: Nou, is zelfs zo dat, eigenlijk dankzij die camerabewaking ook fietsendieven werden aangehouden.
0: Oh.
1: Vorig jaar zijn er blijkbaar behoorlijk wat fietsen gestolen.
0: Oh ja,
1: ik
0: kwam met de auto, ja.
1: Daar mis je het altijd even. Maar die eerste feestavonden, want daar inderdaad hebben ze het ook over in het bericht. De eerste feestavonden, die zijn in ieder geval zonder grote incidenten verlopen. Dus ja, ook daar beveiliging aangescherpt. Je kunt veilig naar de Ommebissing nu.
0: Nou, heel leuk. Dat kon natuurlijk al, maar het is echt een aanrader. Even kijken waar ik woensdag ben. Het zal me niets verbazen als ik weer in Ommen ben.
1: Nou, dan ga je weer horen.
0: Dan ga ik letten op die camera's.
1: Doe maar eens.
0: Eerst nog heel even naar het weer. Want ja, afgelopen woensdag was het echt bloedverziekend heet. Nu is het eigenlijk wel lekker. Het is een prima zomerse dag met 24 tot 25 graden en heel veel zon. De wind die komt uit de westen en is zwak tot matig. Vanavond is het ook zonnig en droog. Het koelt dan wel af. Het wordt weer vannacht vrij fris. Lekker om met de ramen open te slapen. Graadje of 11. Er staat dan weinig wind. Wel kan er dan weer een mistbank ontstaan. En morgen begint ook fris en windstil. Heel veel zonuren en een klapje warmer. Er wordt dan 26 tot 29 graden.
2: José de Bruin.
3: It's beautiful. We're having a great time.

0: Heet het.
1: Vanavond heet hij weer Tino Martini. Zij weet het op Radio Oost. Gezellig om wat van je te horen. Het is 20 minuten voor 1. Dat zei ik veel te moeilijk. Gezellig. 06-4567-1331 staat wagenwijd voor je open. Ja, ik krijg een berichtje met veel foto's. Ik krijg veel foto's vandaag. Vind ik leuk. Hey UC, vandaag maar eens onze oleander, de dode uitbloeiers, eruit halen. Lekker werkje. Ja, het is ook, Mark, de perfecte dag volgens mij om dat te doen. Ik zie dat jij ook echt een strak gazonnetje hebt om jaloers op te worden. Super strak gemaaid. Ja, of het is kunstgras, maar het ziet er goed uit. Inderdaad, José, zegt Jeroen. Ramen lekker open vannacht. Huis zoveel mogelijk laten afkoelen. Ramen gaan bij mij meteen open als de temperatuur buiten lager is dan binnen. Is de ellende van volgende week ook wat beter te doen? Ja, klopt, Jeroen. Zeker waar. Vannacht een graadje of 10 kan je heerlijk afkoelen. Ik heb een berichtje van Gerrit. Mooi dat je weer op de radio bent, José. Ik moet even het terras schoonmaken van onkruid en naar jou luisteren. Ik hoop dat het minder vervelend is om naar mij te luisteren, naar het onkruid te doen. Heb je nog geen vakantie? Ben je alleen maar aan het werken? Groeten van Gerrit. Gerrit, na deze week, dus volgende week zaterdag, ben ik er niet. Want dan heb ik vakantie. Lekker. Hey, en ik krijg ook een berichtje voor de pitchline. Weet je nog hoe dat werkt?
2: De pitchline.
1: De pitchline is eigenlijk jouw moment om te shinen. Jij mag dan namelijk insturen welke evenementen we echt moeten bezoeken. Welke dingen er gebeuren, bijvoorbeeld in je achtertuin. Of misschien ken je iemand met een hele mooie expositie. Ken je een theaterstuk waar bijna niemand heen gaat, maar iedereen naartoe zou moeten. Spreek dan een berichtje in. Dat doe je via 06-4567-1331. En wie weet hoor jij jezelf dan wel terug in de pitchline. Ik kreeg net dit berichtje van Arnold.
3: Hey, José. Hey. Een goedemiddag. Een evenement in Goor te melden. Op de algemene begraafplaats weliswaar, maar niks dramatisch hoor. Morgen zondag zijn ze weer te zien, van 's middags 2 tot 4 uur. In de aula op de algemene begraafplaats aan de Markloosweg. Unieke graftrommels, of ook wel grafbloembussen genoemd. Vroeger vaak te vinden op begraafplaatsen, maar tegenwoordig overal zeldzaam geworden. In 2008 werd toevallig ontdekt dat er op de Goorse begraafplaats nog uitzonderlijk veel aanwezig waren. Ze werden gerestaureerd en zijn nu te zien in een permanente expositie. Prachtig fijnzinnig werk in trommels met glas afgedekt, met daarin de namen, de versierselen, kleurrijke bloemen van metaal, porselein, kant en papier. Het Goors Historisch Museum nodigt iedereen uit om deze unieke collectie eens te komen bekijken. De entree is gratis.
1: Nou ja, zo werkt het dan. Dankjewel Arnold voor jouw berichtje voor
2: de pitchline.

0: als cultuurverslaggever is de zomer echt wel de kers op de taart volgens mij. Allemaal evenementen, allemaal festivals op de planning. Weet je nog, Stefan Klein-Koerkamp? En die stond vorige week nog echt te grunten, wil je niet weten. Maar nu... staat hij misschien wel op het leukste festival van Steenwijk en omstreken. Het is Dickie Woodstock. Hey Stefan.
1: Hey, goedemiddag José.
0: Hallo, je staat bij Sintje-Tik, hè?
1: Jazeker, jazeker. Ik kwam hier net aan gewandeld en toen keerde er een busje met zo'n trailer erachter. Met zo'n veetrailer erachter die stak hem de achterwaarts in. Oh. En er kwamen twee prachtige varkens uit. Die werden hier in een grote ronde modderpoel losgelaten. Alle hekken zijn nu dichtgezet, dus ik sta nu ingesloten met een hele grote bak modder en twee grote varkens.
0: Ja, super, super.
1: Dus alles voor het goede plaatje, zo ben ik dan ook wel weer. En we gaan zo beginnen. Om 1 uur gaat het Zwintietikkie hier los. En ik kom natuurlijk zelf uit Luttenberg, zoals de mensen misschien wel weten. En daar is ook Zwintietikkie al 40 jaar een vast onderdeel van het feest. Dus ik voel me helemaal thuis.
0: Heerlijk.
1: Het is lekker. Het zonnetje schijnt, de tribunes zitten vol. En ik loop even naar wat serieus kijkende mannen met witte Dickie Woodstock shirtjes aan. Want die kunnen mij vast wel iets meer vertellen over het Zwintietikkie. En ze wijzen nu allemaal naar elkaar. Zo gaat het altijd als je met een blauwe microfoon aankomt. Maar we hebben iemand gevonden. Met wie heb ik het genoegen?
2: Sander.
1: Dag Sander. Hey, we zijn hier bij het Zwintietikkie. Dat gaat zo los.
2: Ja,
1: kun je heel even voor de lieve luisteraars thuis uitleggen... de luisteraars die het niet kennen... Ja, er zijn er waarschijnlijk 4. Maar leg het even uit. Wat is Zwintietikkie?
2: Ja, het is de bedoeling. Zometeen doen we 3 of 4... Mannen of vrouwen tegelijk, zeg maar, blinddoek om en een gebladeerde zonnebril. Dan lopen we allemaal een kant op, draaien we ze in de ronde en dan kunnen ze los. En dan de eerste die het Zwintie tikt, die is door naar de volgende ronde.
1: Oké, en hoeveel mannen dan wel vrouwen gaan wij hier geblinddoekt achter die varkens aan zien rennen?
2: Dat horen we zo meteen hoeveel er meedoen, maar er is altijd wel een boel animo voor.
1: Ja, toch wel, want ik ken het. Ik kom zelf uit Luttenberg, vertelde ik net al. Daar doen we dit ook al jaren. Je wordt wel smerig, hè?
2: Ja, dat wel, ja.
1: Daar moet je wel tegen kunnen.
2: Je moet zo zwart als een Zwintie. Ja, maar ja, anders moet je niet meedoen.
1: Nee, dat hoort er dan wel bij. Als jij meedoet, dan moet je wel even douchen naar die tuin.
2: Ja, nog een mooie giertank hier met een watertank. Ja, dat zeg ik hier. Maar dan spoelen we ze wel af naar de tijd. Ja.
1: Oh, ze krijgen wel even schoongespoten. Dat is wel netjes. Hey, en waar strijden wij voor? Gaat dat varken dan ook met de winnaar mee naar huis? Of hoe werkt dat?
2: Nee, ik heb eigenlijk geen idee wat dit jaar de prijs is. De ene keer is het een ballonvaart, de andere keer passepartout voor het volgend jaar, zeg maar. Maar ik dan moet je bij Henkje wezen, maar die is er dan niet.
1: Oh, Henk Kranen ook de baas hier van het festival. En die moet ook het officiële startschot geven, zo? Of?
2: Ja, die is er zo meteen bij.
1: En dan kunnen we los.
2: Ja, als hier alle deelnemers er zijn, dan gaan we los.
1: We hebben sowieso een krankzinnige middag voor de boeg. We kunnen nog horizontaal kratten stapelen. We gaan baby's zien kruipen. Dit is wel echt... De familiedag is wel echt... Qua middag moet je dan op Dickie Woodstock zijn, toch?
2: Ja, sowieso. Voor de kinderen zandbakken, binnen kunnen ze gesminkt worden. Springkussens, klimtuigen... zelf verven, blubberen, keukens, kussen spelen. Voor iedereen is er wat te doen.
1: En dan gaan we vanavond echt los.
2: Ja, vanavond dan gaan we met
1: nog één keer
2: visie maken.
1: Ja, perfect man. Nou, Sander, heel veel succes. Wat is jouw rol precies?
2: Ik ga zo meteen draaien.
1: Oh, je gaat mensen duizelig maken en ze dan die modder in duwen.
2: Ja, dan dommen ze de bak in en dan... zoeken ze het brood.
1: Kijk, serieuze scheidsrechters. Ik hou ervan. Dankjewel, Sander. Heel veel succes. Voor de onzalige ziel die nog niet wist wat Zwintietikkie was. Je kunt er nog bij zijn, hoor. Je kunt er nog bij zijn.
0: Ja, ik zie ondertussen. Ja, dat weet jij natuurlijk niet. Maar ik laat nu een foto van jou zien. Dat is een beetje gek. Maar op tv zien mensen nu jou staan. Met een blauwe plopklap. En heel veel mensen die eromheen staan.
1: Ik sta hier nu oog in oog met het varken trouwens.
0: Oh ja, wie is het? Oh nee, sorry, dat is heel naardig om te zeggen.
1: Nee, dat kun je niet maken. Misschien knort hij even in de microfoon.
0: Dat
1: maar
0: zou
1: helaas,
0: heel leuk
1: dat doet
0: zijn.
1: Hij niet.
0: Wanneer ga jij? Want dat is natuurlijk wel het hoogtepunt, hè?
1: Ja, je weet, ik ben heel erg van de participerende journalistiek. Ik zeg dit elke week als jij mij ergens voor een bus probeert te duwen. Maar ik heb geen schone kleren bij, dus helaas.
0: Ja, vind ik toch wel weer jammer dit.
1: Ja,
0: gisteren ging je ook helemaal in toen ademnood en Linda Roos en Jessica. En dan voornamelijk voor Katja Schuurman. Dat was ook een partijtje participerende journalistiek. Hè? En dan ondersteun ik je ook in. Daar moet je nu ook gewoon die modderbak in.
1: Ja, nee, ik ben hier voor het registreren, niet voor het participeren.
0: Prima.
1: Nee, het spijt me enorm, maar
0: prima.
1: José.
0: Prima.
1: Maar de mensen thuis willen gewoon een gedegen stukje journalistiek zien hier van Dickie Woedsock. En daar ga ik voor, daar ben ik voor.
0: Heel goed, Stefan. Dankjewel, hè. Veel plezier daar.
1: Ja, nee, het komt helemaal goed. Ik vermaak me wel, geloof ik.
0: Ik denk het ook wel. Doei-doei.
1: Doei-doei.
0: Vanmiddag horen we Stefan nog een keertje in de toppers van toen en nu. Ja, toch een beetje flauw, hè, dat hij die modderpoel niet ingaat. Ja, ik heb nu iemand, een van de luisteraars, die eromheen staat. Even een fotootje van een helemaal boord renkje Stefan. Zou best leuk vinden.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
4: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
5: XXX Loets in Notten en Salzbergen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets in Notten en Salzbergen.
6: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheim vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheim. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
5: XXX Loets viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loets in Notten en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
7: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
8: City Dijkers met het NOS Journaal. De KNVB wil dat FIFA-baas Gianni Infantino opstapt. De KNVB heeft het vertrouwen in hem verloren na zijn plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen. Dat het plan vannacht is ingetrokken, verandert daar volgens de bond niets aan. De bond zegt dat er een fundamentele vertrouwensbreuk met Infantino is ontstaan. Ook de Europese voetbalbond UEFA roept op tot hervormingen binnen het bestuur van de FIFA. De politie heeft een Duitse vrachtwagenchauffeur opgepakt die gisteren betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A12, vlak voor de grens. Er botsten toen 4 voertuigen op elkaar en 3 mensen raakten gewond. Het ongeluk was bij Babberich, waar de Duitse politie geregeld grenscontroles houdt. Door die controles ontstaan er geregeld files op de snelweg. Of dat ook een rol heeft gespeeld bij het ongeluk gisteren, wil de politie niet zeggen. De Duitse chauffeur die is opgepakt wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland vuurde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen daarbij 9 doden en raakten 23 anderen gewond. En op de Pride in Amsterdam is op dit moment de botenparade aan de gang. Zo'n 80 boten varen door de grachten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Omdat dit jaar ook de World Pride in de stad is, een groot internationaal evenement rond de Pride, zijn er extra veel bezoekers in de stad. Ook premier Jette is erbij, als eerste homoseksuele premier. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en is daarna ook op een boot gestapt. Jette noemt de botenparade één groot feest, een dag van vrijheid en plezier. Het weer, veel zon en enkele stapelwolken met lokaal ook een klein buitje. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. En dan wordt het ook wat warmer dan vandaag met 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste. 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: Drie sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
14: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
16: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
17: Cute.
16: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
7: Radio Oost. Weekend Overijssel.

0: Ik doe gewoon met jou mee, hoor, Dennis.
1: Weekend Overijssel.
0: Hey José, heb je nou net Culture Beat gedraaid?
1: José de Bruin.
0: Klopt, inderdaad, Dennis. Ik draaide Mr. Veen. Dennis die zegt dat de buren hem nu aankijken alsof hij gek is geworden. Hij staat namelijk op de oprit. Hij is zijn auto aan het schoonmaken en heeft dan gewoon de autoradio aanstaan. Deze 90s energie had ik precies even nodig. Dankjewel. Groetjes van Dennis uit Hardenberg. Dennis, de groetjes terug. Leuk dat je erbij bent. Sander die is al bezig met morgen. Die vraagt, hey José, speel je een 12-letterwoord? Ja, morgen. Morgen, 11:45 ongeveer, verschijnt het eerste 12-letterwoord. Jan uit Raalte, die heeft ook een goed idee. Die vraagt zich af of ik volgende week zondag meedoe met Swientje Ting in Luttenberg. Jij hoorde net onze verslaggever Stefan Klein-Koerkamp. Hij is vandaag op Dickie Woodstock. Ook daar is Swientje Ting. Hij ging niet meedoen. Lijkt me ook niet per se iets voor mij, heel eerlijk gezegd. Ik denk dat ik alleen maar in de slappe lach lig en dat het eigenlijk voor de rest nou niet zoveel uithaalt. Jan vindt het wel iets voor mij en die zegt, dan doe je gewoon met het hele team van Oost mee. Zie jij Bert van Losser al, Swientje Ting? Of Marcel Oosten? Of Jan-Willem Kobus? Of Paula Keijzer? Nou ja, het lijkt mij dus echt heel erg leuk om te doen. Ik weet dat Oene Loonsra, die krijg ik wel zo gek. Die hoor je trouwens straks weer met de toppers van toen en nu. Ja, sowieso leuk om wat van je te horen. Het is druk in onze WhatsApp. Gezellig vind ik dat. Kijk, je kan dat nummer even opslaan in je WhatsApp 06-4567-1331. Of je downloadt de RTV Oost app, ben je meteen op de hoogte van al het nieuws. Maar daar rechtsbovenin staat een tekstballonnetje. Druk je daarop en dan kan je de studio appen. En dan kom je dus zomaar bij mij uit. Net als Eveline uit de Rijssen heeft gedaan. Hey José, het zonnetje brandt echt heerlijk. Mijn man heeft alleen bedacht dat vandaag het perfecte moment is om het platte dak van het schuurtje te peken. Ik zit er vanaf de schaduw met een koud drankje uit, dus mee levend na te kijken. Groeten van Evelien. Groeten terug, Evelien. Peter uit Ommen is erbij. Die is aan het kijken hoe iemand een gigantische opblaaszwembad met de mond aan het opblazen is. Ja, ik kan me voorstellen dat dat goed leuk is om naar te kijken. En Lotte uit Dalfsen. Heel herkenbaar, Lotte. Ik heb dit ook altijd. Ja, dat is verschrikkelijk. Dan ga je op je zaterdag bijvoorbeeld naar de Milieustraat. Ja, Lotte uit Dalfsen die staat daar nu tussen ongeveer 30 andere mensen. Die blijkbaar ook allemaal dachten, laat ik vandaag mijn zolder eens leegruimen. We staan hier met z'n allen gezellig te zweten in een file van aanhangwagentjes. Ja, misschien kan ik het nog een klein beetje verlichten. Door dit voor je te draaien. Want als je nou een klein beetje dat zonnetje op je bol wil, als je nou een klein beetje dat zomerse gevoel wil vangen, dan moet je echt deze plaat even draaien. Het is een soort zomer in 3 minuten. Het is onze eigen Bakermat uit Markelo. Hij is helemaal terug van weg geweest. Heeft de Nederlandse zangeres Rani meegenomen. Nou, die stem die ken je 100% zeker. Ze heeft een enorme hit gehad. Post Malone van Sam Veld. Nou, samen hebben ze een track gemaakt die echt voelt, nou, wat mij betreft, als een soort ijskoud drankje op het terras. I Love Life. Natuurlijk weer met die heerlijke herkenbare saxofoondrop die Bakermat echt wel altijd heeft in zijn liedjes. Maar het leukste zit eigenlijk op zijn singlehoesje. Want daar staat namelijk een hele knappe hond op. Dat is Dido. En dat is de hond van Bakermat zijn moeder. Dus Dido loopt denk ik ergens gewoon rond in Markelo. Hij vertelt trouwens dat Dido puur op de foto wil als er elke 10 seconden een hondenkoekje tegenover stond. Ah, klap lekker die tuinstoel klein beetje achterover. Zet hem wat harder. Dit zijn Bakermat en Rani met I Love Life. En is deze week de nieuwe oogst.

0: BNR schrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van
1: 1968.
0: Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
2: Je voelt je thuis in Overijssel.
3: Toppers van toen en nu.

0: Queen en Killer Queen op Radio Oost. Het is je zaterdagmiddag. En als je nou denkt, ik wil echt even wat leuks doen, dan heb ik misschien wel de tip voor
1: Weekend
0: je.
1: Weekend Overijssel.
0: Als je een beetje houdt van een mooie tuin, een bijzondere tuin, dan kun je misschien vandaag wel even een rondje fietsen. Meerdere tuineigenaren langs de Vecht, die zetten het weekend gelijktijdig hun hekken open voor het publiek. Aan de lijn Herma Colijn. Goedemiddag, Herma.
2: Ja, goedemiddag.
0: Hallo, jij hebt zo'n prachtige tuin, hè?
2: Ja, zeker.
0: Ja.
2: Een uit de hand gelopen hobby.
0: Dat is een zeer uit de hand gelopen hobby dan. Want hoe groot is jouw tuin?
2: Hij is 2500 vierkante meter.
0: Ja.
2: En het is één grote bloemenzee.
0: Ja, het is prachtig. Ik vind het zo mooi om te zien. Maar altijd als ik dit zie, denk ik wel, Herma, jij hebt echt heel veel tijd dat je hierin besteedt.
2: Ja, wat wil je mens nog meer? Ik mag altijd bezig zijn met mijn hobby.
0: Wat heerlijk. Wat is je? Ja. Want je hobby is dus ook gewoon echt daadwerkelijk tuinieren.
2: Ja, dat vind ik het mooiste om te doen.
0: Waarom dan, Herma?
2: Omdat je voor prachtigs kunt creëren. En als je hier komt, de mensen zijn allemaal zo verbaasd dat het hier ontzettend zoemt van de bijen. En er zitten heel veel vlinders. En dat vind ik alleen leuk. Oh, en de vogels niet te vergeten. Er vliegen ook veel vogels.
0: Ja,
2: dus ja, echt, dat noem ik echt genieten.
0: Ja, nou, dat kan me voorstellen. Is het al genieten omdat ze op jouw planten afkomen? Of is het ook gewoon genieten van de natuur in het algemeen?
2: Nee, gewoon in het algemeen natuurlijk. Maar dat het zo gelukt is dat het hier ook zoveel komt, dat is zeker leuk.
0: Nou, dat maakt het wel bijzonder. En ik denk ook stiekem, ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt, Herma, maar ook wel belangrijk. Want volgens mij hebben veel mensen gewoon asfalt in de tuin liggen tegenwoordig.
2: Ja, ik vind het zonde, want je maakt je tuin er heel heet mee. En dat is volgens mij met dit weer juist zo belangrijk dat je veel groen om je heen hebt.
0: Ja.
2: Het verlaagt de temperatuur. En het gaat slecht met de insecten. En dan denk ik van, zo moeilijk is het niet om de insecten naar je tuin te lokken.
0: Mm-hmm.
2: En zet veel insectenlokkende planten.
0: Een insectenlokkende plant in de tuin. Ik ken alleen de vlinderboombloem. Weet je wel, die struik.
2: Ja.
0: Dat zoek ik.
2: Ja.
0: De vlinderstruik. Nou, ik heb dus totaal geen groene vingers. Maar ik doe wel mijn best. Wat moet ik nog meer neerzetten dan, Herma?
2: Wat moet je nog meer? Moet je even hier komen kijken.
0: Ja, dat is sowieso wel een goed idee. Is het eigenlijk al een beetje...
2: Heel veel dropplanten. Daar zitten heel veel bijen op steeds.
0: Op de wat?
2: Dropplanten.
0: Een drop?
2: Alleen de naam al.
0: Ik ga even googlen. Dropplant. Hoe ziet dat eruit? Even kijken. Oh, dat zijn van die... Juist.
2: Paarse aren.
0: Paars. Het ziet zijn van die grote paarse bloemen eigenlijk, hè?
2: Ja, lange aren. Ja,
0: ik zie dat je dit ook kan eten. Doe je dat dan ook?
2: Klopt. Het kan inderdaad, maar nee, ik doe het niet.
0: Oké, okay. Je laat het gewoon allemaal voor de insecten over.
2: Ja, het is echt voor de insecten hier.
0: Oh,
2: ja.
0: Wat fantastisch. Zijn er eigenlijk al een beetje veel mensen komen kijken vandaag?
2: Het loopt heerlijk door. Steeds mensen en ook grappig, ook overal vandaan.
0: Oh ja?
2: Ik heb mensen uit Zeeland rondlopen, Duitsland.
0: Ah, wat goed zeg.
2: Dus,
0: kan wel een soort rondleidingen gaan geven, Herma, door je tuin heen.
2: Dat doe ik steeds, ja.
0: Oh, wat heerlijk. Mag je daar gewoon gratis naar binnen? Of is het wel een kleine bijdrage?
2: We vragen een kleine bijdrage van €2.
0: Oh.
2: Dus ik zou bijna zeggen dat kan niet een drempel zijn om...
0: Om even te komen kijken.
2: Om te komen kijken.
0: Nee, en er is echt wel genoeg te zien. Want je zei het al, je hebt een hele grote tuin. Wat is nou het topstuk van je tuin?
2: Het pronkstuk, de vijver en de omgeving van de vijver. Maar eigenlijk vind ik alles een pronkstuk.
0: Ja, dat is ook zo.
2: Als het oprijdpad om zo van wauw, dan hebben ze allemaal zo als een wauw gevoel. Dus dan zeg ik altijd, nou dat was het dan, heb u het gezien.
0: Ja, precies, u bent
2: maar
0: klaar.
2: Maar eigenlijk
0: klaar.
2: Is dat wauw gevoel is wel steeds.
0: Wauw, wat gek zeg. Ja, echt, het is ongelooflijk mooi om te kijken. Je kan even kijken naar Colijnsplaats. Doe je bezoek mijn tuin.nl en dan naar Colijnsplaats. Dan zie je alle foto's van jouw prachtige tuin. En ook precies de locatie waar je moet zijn, hè?
2: Ja, en er zijn natuurlijk

Sinds gisteren weet ik dus dat dit ergens voor staat. Teddy Swims, ofwel Teddy, someone who isn't me sometimes. Nou ja, dit staat volgens mij gewoon nergens voor. Als in nergens voor, ja, staat voor de basis. Want dat is altijd Hazes. André Hazes en het laatste rondje op Radio Oost. Zometeen voor je het allerlaatste nieuws uit Overijssel.

0: dan weet je dat tijd is om naar huis te gaan, hè? André Hazes en het laatste rondje op Radio Oost. Geldt ook voor deze vrouw trouwens. Het laatste rondje nieuws voordat ze naar huis gaat. Tanja, goedemiddag.
1: Goedemiddag, ja, klopt helemaal. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland een verbod op consumentenvuurwerk. Toch is nog niet duidelijk hoe de jaarwisseling er in Overijssel uit gaat zien. Want gemeenten mogen uitzonderingen maken voor bijvoorbeeld verenigingen. Almelo die wil daar geen gebruik van maken en houdt vast aan een volledig vuurwerkverbod. Veel andere gemeenten, waaronder Enschede en Haaksbergen, wachten eerst het overleg van de Twentse burgemeesters in september af. En Kampen die wil juist ruimte bieden aan lokale vuurwerkmomenten. Dan de Zwarte Zaterdag, dat is vandaag. En het zorgt ook vandaag voor flinke verkeersdrukte in Europa. Rond het middaguur stond er volgens de ANWB ruim 1000 kilometer file, vooral in Frankrijk, Zuid-Duitsland en Oostenrijk. Inmiddels neemt de drukte wel langzaam af, maar op verschillende routes richting Zuid-Europa moeten vakantiegangers nog altijd rekening houden met vertraging. Wie nog moet vertrekken, kan volgens de ANWB beter tot morgen wachten. En dan de Tour de Femme, die gaat vandaag van start in het Zwitserse Lausanne. Veel ogen zijn gericht op de topfavoriet Demi Vollering. Maar ook Overijssel is er volop reden om mee te kijken, want Marianne Vos uit Borne verschijnt aan de start. Zij geldt toch als een van de favorieten voor een etappezege. En het Volker Wessels cyclingteam uit Rijzen rijdt mee dankzij een wildcard. De ploeg hoopt zich de komende dagen in de kijker te rijden. Aan de teamspirit zal het niet liggen, zegt een van de rensters uit de ploeg.
2: En het maakt niet uit wie van ons in de kopgroep zit, wie wint. We zijn voor iedereen is even blij voor elkaar. Dus ik denk dat wij daar wat in opzicht van andere teams echt wel bovenuit steken.
1: Nou, dat belooft dus heel wat voor deze ploeg uit Rijzen. De Tour eindigt volgende week in het Franse Nice. En dan nog één berichtje, want in Amsterdam is de Canal Parade eigenlijk, hè? In volle gang. Het hoogtepunt van de World Pride 2026. Je komt ermee in de war. Tienduizenden bezoekers trekken vandaag naar onze hoofdstad voor die botenparade. Vanavond treedt Madonna op in Avas Live en er gaan bovendien geruchten dat ze eerder op de dag ook nog een verrassingsoptreden gaat geven. Mogelijk op een van de boten. Ja, nog niet bevestigd hoor.
3: Ja, nou, maar nu heb je het gezegd in het nieuws. Dus nu is het zo.
1: Precies, maar als Oosten zegt is het waar, toch?
3: Precies.
1: Nou, nog heel even een linkje naar Overijssel. Want ook in Overijssel staat er een Pride op de agenda. Eind deze maand is het Pride Week in Zwolle. Met onder meer een Pride Mars en verschillende activiteiten rond diversiteit en inclusie. En dat was het nieuws wat ik je nu kan brengen vandaag.
3: Heerlijk, dankjewel Tanja. Ja, belangrijk ook dat we er rekening mee houden. En dat we gewoon iedereen vieren zoals hij of zij is. Ga je er naartoe? Ik zag echt mijn hele Instagram stond vol met mensen die alleen maar naar Amsterdam gingen vandaag om dat te vieren. Heel veel plezier. En pas ook een beetje op jezelf. Zeg ik dan. Als een soort van hele oude vrouw.
1: Wacht. Oh jee, staan twee oude vrouwen hier.
3: Twee oude vrouwen die tegen je zeggen. Doe voorzichtig. Smeer je in. Drink ook wat water in plaats van alleen bier. Nou goed. Nog even naar het weer. Want je hebt er wel echt een hele mooie dag bij. Wat je ook gaat doen vandaag. Het zijn een paar stapelwolkjes die ik nog zie. Verder flinke zonnige periode. 24 tot 25 graden wordt het vandaag. Morgen, ja dat is lekker. Dan wordt het eigenlijk eerst een beetje fris. Maar daarna loopt de temperatuur echt heel hoog op. Hoogzomerse dag. Veel zonuren. De wind die waait heel zacht. Eigenlijk net genoeg, omdat niet je blad van je boek omwaait. Weet je wel? 27 graden. En Tanja, die hoor je morgenochtend weer. Ja.

Ik zit heel druk op te zoeken wat deze songtekst ook alweer betekent. Ja, ik heb dus echt ik dacht dat soms heb je dat toch, dat je denkt, ah, ze zingen het één. Maar dan blijkt het iets heel anders te zijn. Ik dacht dus altijd dat ze skopje. Maar dat is het niet. Nee, het klinkt heel vrolijk, dit liedje. Maar eigenlijk is het gewoon... Alleen jij kunt ze laten barsten. Barst, mijn hart barst. Barst, mijn hart. Nou, gezellig, dat klonk zo vrolijk. Wat ook heel vrolijk klinkt, is een lijstje waar ik je zo meteen meer over ga vertellen.

0: The Weeknd en In Your Eyes op Radio Oost. Kijk, eigenlijk wil ik je geen luisteradvies geven. Nee, ik hoop natuurlijk en ik ga ervan uit dat je altijd, maar echt altijd luistert naar Radio Oost. Afgesproken?
1: Je luistert naar Joost in de Bruin. Je luistert naar Joost in de Bruin.
2: Jouw zaterdagmiddag, Oost.
0: Ja, kijk. Je moet ook reëel zijn, toch? Ik weet ook wel dat niet iedereen altijd op elk moment van de dag luistert naar Radio Oost. En als er nou even geen programma is op Radio Oost, dan mag je van mij, maar dit is echt één keer, hè? Dit is één keer dat je van mij een soort groene kaart krijgt. Een soort free pass. Mag je heel even naar iets anders luisteren. En luister dan naar de Luttenbergse muzikale top 700, want dat is dit hele weekend. Raymond, goedemiddag.
3: Goedemiddag, José. Hallo.
0: Hallo. Ja, collega of concurrent? Wat is het eigenlijk? Een conculega. Ja. Ja, maar dat is toch te gek. De Luttenbergse muzikale top 700. Het is wel een beetje een mond vol.
3: Ja, het is een Luttenbergse muzikale top 700. Maar wij zeggen gewoon de top 700.
0: Oh ja, beter ja. Net zoals ja. De top 2000 is dit gewoon de top 700. Hoe heb je het ooit bedacht, die top 700?
3: Nou, we waren in 2017, toen was een jaar voordat Luttenberg 700 jaar bestond. En daar hebben ze met heel veel mensen bij elkaar gezeten, wat gaan we doen in het jubileumjaar? Iedereen heeft dingetjes bedacht, een grote revue en een wandeling en een boek is geschreven en noem maar op. En toen hebben wij met een man of vier bedacht van, nou, we gaan een top 700 bedenken. Om eens te kijken van, wat vindt nou de Luttenberger en de mensen om Luttenberg heen, wat vinden die mooi qua muziek?
0: Oh,
3: en
0: leuk.
3: Ze hebben het toen gedaan en dat is een heel mooi evenement geworden. En nou ja, dat heeft dus een vervolg gekregen tot op vandaag.
0: Ja, precies, want het gaat al volgens mij wat aantal jaren mee, hè?
3: Ja, we zijn dit keer met onze vijfde editie bezig. Dit is onze Lustrum-editie. En we doen het om de twee jaar, dus omdat het heel veel werk is. En 18, 20, 22, 24, nou 26, dus de vijfde keer inderdaad.
0: Heel leuk. Ja, want Raymond, het is meer dan, zoals we hier wel eens doen bij Radio Oost, alleen maar liedjes draaien. Je kan zelfs in de feesttent komen kijken, volgens mij.
3: Ja, we hebben hier dus een groot terras voor Uiterlijk. En ze is een tentgebouw natuurlijk, met helemaal aangekleed met mooie foto's. Uiterlijk is omgetoverd door de studio. We hebben een heel mooie kunstgalerij, een heel mooie kunstexpositie met muziekgerelateerde kunst.
0: Leuk.
3: Dus ja, we hebben het eigenlijk heel Uiterlijk. En buiten Uiterlijk is het gewoon een en al muziek wat de klok slaat. En er is heel veel ingericht, dus mensen kunnen altijd binnenlopen. Het is gratis, het kost helemaal niks.
0: Nee.
3: En dus echt, Uiterlijk is the place to be, zoals dat genoemd wordt.
0: Ja, wat een gek zeg. En nou zag ik volgens mij dat er 11.000 mensen hebben gestemd. Dat is best wel veel.
3: Nou, dat klopt niet helemaal, helaas.
0: Oh.
3: Of gelukkig misschien.
0: Ja.
3: Hebben we nog meer werk. Nee, we hebben bijna 400 stemlezers binnengekregen. Bijna 400.
0: Ja.
3: En dat was bij elkaar, ik denk tussen 8.000 en 9.000 nummers. Waarop gestemd is.
0: Ja.
3: Nou, die hebben allemaal handmatig ingetypt.
0: Oh nee, Raymond, ja.
3: Ja, want we willen graag hebben dat de muzikale vrijheid van iedereen. We hebben dus geen voorkeurslijst, want ja, we willen gewoon echt hebben dat mensen stemmen op wat ze mooi vinden. Mm-hmm. Dan gaan ze niet een bepaalde muzikale richting in duwen.
0: Mm-hmm.
3: En dus we hebben alles opgetypt, want de ene zegt The Beatles, de andere zegt Beatles, of AC/DC, AC/DC.
0: Oh ja.
3: Dus dat moet allemaal ingetypt worden. Maar dan kreeg een heel mooi overzicht van hoeveel stemmen op elk nummer gedaan zijn.
0: Ja.
3: En dan kreeg ik vanzelf een mooie top 700.
0: Ja, nou dat snap ik, maar het is wel echt wat een monnikenwerk, Raymond.
3: Ja, het is heel veel werk. Mijn teamgenoot Han Verhoef, die heeft het meest ingetypt. En die heeft ook overal hele mooie video's bij gezocht. En Marielle Verhoef, die doet heel veel met de socials en die gaat de video's importeren. En Leo, die is druk met Excel-bestanden, met weetjes en met statistieken.
0: Ja.
3: Nou, en ik ben weer andere dingen bezig. En we vullen elkaar heel mooi aan, maar het is echt wel heel veel werk.
0: Vind je het nog wel leuk dan eigenlijk, Raymond? Of denk je, nou, is wel goed zo eigenlijk. Laten ze maar naar Radio Oost gaan.
3: Nou, je slaat de spreker op de kop. Het is leuk. En als het leuk is, dan voelt het niet als werk. Hè?
0: Dat is ook zo. Nee.
3: Dus we zijn met z'n vieren stelletje muziekidioten. En we hebben passie voor muziek. En we willen dat graag delen met iedereen om ons heen.
0: Heel leuk.
3: En dan als iedereen het heel mooi vindt, dan gaat het allemaal wat makkelijker. Hè? Dus,
0: Dat is ook zo. Nou, even naar die muzikale smaak dan van Luttenberg. Wat is een beetje de muzikale smaak van Luttenberg?
3: Nou, Luttenberg is van oudsher natuurlijk een rockdorp. Uiterlijk is de rocktempel van het oosten van vroeger.
0: Mm-hmm.
3: En er staat heel veel stevige muziek in. Maar we hebben ook wel dit jaar staat K3 erin bijvoorbeeld. bijvoorbeeld.
0: K3.
3: Ja, zeker, zeker, zeker.
0: K3 wat... staat in de lijst van Luttenberg.
3: Ja, oh. Ja, maar er is een heuse revival bezig. Want K3 is natuurlijk in de oude bezetting weer aan het optreden.
0: Ja.
3: En er zijn een paar dames zijn naartoe geweest omdat ze dat vroeger heel leuk vinden. En die hebben elkaar gemobiliseerd van als we allemaal op Leer, geloof ik, stemmen.
0: Oh ja, ja. Ah.
3: En als een nummer dan 15 stemmen krijgt, nou ja, goed,
0: ja, dan nog 10 stemmen.
3: Ja, daar staat hij gewoon in. En, ja. De luisteraar is natuurlijk degene die bepaalt wat erin komt.
0: Ja.
3: Maar we hebben natuurlijk ook Metallica en we hebben ook wel Hazes en we hebben wel Lynyrd Skynyrd en Golden Earring natuurlijk.
0: Ja, precies. Ja, wel een stevige werk.
3: Een van onze leuzen is het vlug alle kaarten op. En
0: heerlijk.
3: Het vliegt inderdaad alle kaarten op.
0: Oh, heerlijk. Ja, daar hou ik van. Nou, dan mag jij kiezen, Raymond. Dan mag jij kiezen tussen of K3 uit jullie lijst met Oya Lele of op Radio Oost ga ik dan ACD. Die zie met Thunderstruck draaien.
3: Ja, dan is de keuze niet zo moeilijk.
0: K3?
3: Het was natuurlijk Thunderstruck van ACDC. Die staat ook in de lijst, hoor. Dus,
0: ja, nou zeker. Heel veel plezier, hè. En dankjewel voor die mooie top 700.
3: Ja, hartstikke bedankt, José. Tot de volgende keer. Doeg, hoi.

0: Ik vind dit dus heel erg lekker. Uno, hoe sta jij erin?
1: Ach, heerlijk.
0: Ja, hè? AC/DC aan Thunderstruck werd gekozen door Raymond. Je kan hem dus luisteren in de Luttebergse Top 700. Gaan we die doen, want we gaan zo meteen lekker luisteren naar... En ik heb ook gezegd, als er geen programma is op Radio Oost... dan mag je heel even mag hem overschakelen.
1: Toch wel. Nou, straks na 2 uur, de toppers van toen en nu...
0: Dus niet overschakelen, hier blijven.
1: Oh.
0: Ja, dan mogen mensen niet weg.
1: Nee, zo bedoel je. Oh, ja, sorry, ik moet nog even...
0: Oh, nee, dat is helemaal niet erg.
1: Dan de toppers van toen 1968 staat centraal. Je kunt hem schrijven, de hitparade, van 1 augustus 1968 tot 5 uur. En hopelijk weer een mooi lijstje met lekker stevige muziek.
0: Oh, daar hou ik heel erg van. Een mooie vergeten plaat ook weer?
1: Ja, zeker. Ik heb er eentje van de Little River Band. Dus, oh. Maar niet Forever Blue, want dat is niet echt een...
0: Nee, dat is niet echt vergeten.
1: Nee, dat hebben we gehoord. En wil ik er nog meer? Daar zou ik even moeten kijken. Maar ze komen weer voorbij.
0: Dat is een goede cliffhanger. Ja. En natuurlijk de cryptogramma van plaat. Veel plezier met Oene.
2: Toppers van toen en nu.
3: Op Radio Oost herschrijven we deze week

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van
1: 1968?
0: Ga naar de Radio Oost Facebookpagina. En luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
2: Toppers van toen en nu.
3: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen. Met Wagnerster Nina Stemme. Op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
8: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De KNVB heeft geen vertrouwen meer in FIFA-baas Infantino na zijn plannen voor het WK voetbal. Hij wilde een apart bedrijf laten oprichten waarin de commerciële activiteiten als ticketverkoop worden ondergebracht. Dat leidde tot veel kritiek, ook binnen de FIFA zelf. Volgens de KNVB vraagt het hele proces om een serieus gesprek over de toekomst van het bestuur van de FIFA. Het Radboud UMC in Nijmegen had eigenlijk kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruise ship. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld. Maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland voerde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen 9 doden en raakten 28 mensen gewond. Het is Zwarte Zaterdag en daarmee zoals elk jaar behoorlijk druk op wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment stond rond 12 uur stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de route Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland was het ook file rijden richting Oostenrijk. De komende uren moet het wel weer rustiger worden op de weg. Vandaag gaan vooral veel Fransen met de auto op weg voor vakantie. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Lokaal kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog bij maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
11: heel veel bekende merken bij juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vrede Duitsland.
12: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
13: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van SlaapID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
14: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost... Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
15: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
16: Zeker weten.
15: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
17: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
17: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar... Ik word lid van Max.nl.
19: De nationale zaterdagmiddaggebeurtenis.
2: Radio Oost. Toppers van toen en nu.
1: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
20: We gaan terug

0: Marty Wilde had tussen 1957 en 1962 11 top 40 hits gehad in het Verenigd Koninkrijk. Als volg van de rock'n'roll muzikanten, ja. En dit was een van zijn hits. You can be my lovin', baby. You ain't the guy to stop. I'm gonna get some real gonna love that Maar toch ging het een beetje bergafwaarts met de populariteit van zijn rock'n'roll muziek. Dat hij deze
1: Thomas
0: andere
1: van toen en nu
0: muziek ging maken.
1: Oene Loonstra.
0: Namelijk Abbey Cavendy uit 1968. Gaat over de gelijknamige plaats in New Wales. Goedemiddag, het is 8:08. Dank aan José de Bruin. Weekend Overijssel. Morgen is het weer tussen 12 en 2 uur. En tot 5 uur kun je herschrijven.
1: De herschreven top 10 van 1968.
0: 1 augustus 1968 staat centraal. En ja, ga je naar de Facebookpagina van Radio Oost. Het bericht staat bovenaan. 40 titels, je kunt er 10 aanklikken. Je kunt ook nog een vergeten plaat achterlaten. En ook je herinnering aan de zomer van 1968. Verder in dit uur, straks om 2:30, ja, gaan we terug naar het nieuws van toen. We hebben een mooie vergeten plaat. En je kunt meedoen aan het spel
1: van toen en nu.
0: Der Spelen, ja, en dan heb ik het over de cryptozin. Dit is de opgave.
2: Deze werksters zijn bezig in Amerika.
0: Oh, welke plaat hoort daarbij? Nou, Wieke, zeg het dan nog maar een keer.
2: Deze werksters zijn bezig in Amerika.
0: Welke plaat hoort daarbij? 0645671331 kun je gebruiken en je bent dan een mooi zomerpakket van Radio Oost.
2: Deze werksters zijn bezig in Amerika.
0: Laat je antwoord achter.

0: Er schrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van
1: 1968.
0: Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
2: Je voelt je thuis in Overijssel.
3: Toppers van toen en nu.

0: Heerlijk om terug te horen. The Sparks, This Town and Big Enough for the Both of Us. En daarvoor cheerio, Justin de Wild. En ook hoorde je Jealous Guy, Roxy Music.
1: De langspeelplaat van de week.
0: Picnic is het derde album van Boudewijn de Groot. Verschenen in januari 1968. Het album is gepresenteerd, of geïnspireerd moet ik zeggen, door albums als Sgt. Pepper, Lonely Hearts Club Band van de Beatles uit de Flower Power periode. Hij gebruikt zelfs op een nummer daarvan, namelijk de ballade van de vriendinnen voor één nacht. Gebruikt hij het Indiaanse snaarinstrument de sitar, geïnspireerd door George Harrison. Staat zeggen en schrijven één hit op dat album. Een nummer met Ellie Newman. Ja, zeker. Dan gaat het bij jou een lichtje branden. Namelijk Meeste Prikkebeen van het album Picnic. Classic album deze week op Radio Oost.

0: Grocer Jack is een nummer van de Engelse zanger Keith Weston. Op de hitlijst verscheen de single onder de titel Excerpt from a Teenage Opera. Dat was een onderdeel van de musical A Teenage Opera. Groot hit in Europa. En het is een one-hit wonder. En er wordt een kinderkoor werd aangevraagd om mee te zingen. Dat is het kinderkoor van de Corona Stage School. En de nummer gaat over de hardwerkende kruidenier Jack. Ja, die hoor je dus heel vaak in het nummer terugkomen. 82 jaar oud en nog dagelijks doet hij de ronde voor door het dorp. Nooit verstek laten gaan en de dorpsbewoners beschouwen zijn komst als een vanzelfsprekendheid. En als hij op een dag niet komt opdagen, zitten de bewoners vertwijfeld aan een lege ontbijttafel. En ze nemen zich voor Jack flink op zijn kop te geven. Maar Jack is overleden. En pas bij de begrafenis realiseren de dorpsbewoners en hun kinderen zich hoe ze Jack gewaardeerd hebben. Het verhaal dus achter de excerpt van de Teenage Opera. Nou, wat gebeurde er zo op 1 augustus 1968? Dat hoor je nu van Jan-Willem Kobus.
1: Het nieuws van augustus 1968. In Tsjechoslowakije blijft de spanning oplopen nu Sovjet-troepen opnieuw grootschalige oefening houden langs de grens. De regering in Praag spreekt van aanhoudende druk vanuit Moskou dat hervormingsgezinde maatregelen van partijleider Alexander Dubček met argusogen bekijkt. Westerse diplomaten waarschuwen dat de situatie vluchtig en onvoorspelbaar is.
2: Socialistische democratie nie možit, že žiť len z toho, že sa slobodne prejavujú rôzne názory a že sa môže kritizovať.
1: In het Vaticaan zorgt de nieuwe encycliek Humanae Vitae van paus Paulus VI voor een diepe crisis. Nu de paus de anticonceptiepil definitief heeft verboden, reageren katholieken wereldwijd verdeeld en emotioneel.
3: Today we wish to speak to you of the feelings that fill our heart during the long period of preparation of our encyclical letter Humanae Vitae.
1: Vanuit de Verenigde Staten is gemeld dat de ruimtevaartorganisatie NASA de voorbereidingen voortzet voor nieuwe bemande Apollo-vluchten. Na de succesvolle testvluchten eerder dit jaar wordt gewerkt aan de volgende fase van het Amerikaanse maanprogramma.
4: Prove that the spacecraft command and service modules would function properly in space, long enough to carry men to the moon and back.
1: In Frankrijk probeert president Charles de Gaulle de politieke rust te herstellen na de massale studenten- en arbeidersprotesten van mei. Nieuwe economische maatregelen moeten het vertrouwen in de regering versterken, maar vakbonden blijven sceptisch.
5: Française, Français, étant le détenteur de la légitimité nationale et républicaine, j'ai envisagé depuis 24 heures toutes les eventualités sans exception qui me permettraient de la maintenir.
1: En dan nog weer. Morgen blijft het overwegend droog en warm met flinke perioden met zon. De wind is zwak en komt uit het oosten met een middagtemperatuur die oploopt tot zo'n 24 graden Celsius in 1968.

0: Er zijn er weer drie in het kader van...
1: De Vergeten Plaat.
0: Zeker. Hans Polman uit Arnhem, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Dan vraag ik me af, iemand in de hoofdstad van Gelderland... en die luistert naar Radio Oost in plaats van naar Radio Gelderland. Hoe komt dat zo?
2: Ja, ik luister normaal naar NPO Radio 5.
0: Ja.
2: Maar ik vind deze muziek zo mooi dat jullie die luisteren. Dan luister ik wel als ze van de jaren 60 of 70 zijn. 80 niet meer zo, maar jaren 60 en 70, daar ben ik helemaal weg van.
0: Nou ja, dan zit je bij dit programma zit je goed.
2: Ja, ja, zeker, zeker.
0: Wat is jouw vergeten plaat, Hans?
2: Wasted Words van de Motions. Die wou ik heel graag horen.
0: En wat heb je met dat nummer?
2: Ja, die vind ik fantastisch. Mooi, kippenvel momenten.
0: Ja,
2: wat, overal.
0: Ben je wel eens aan het concert van de Motions geweest?
2: Nee. Dat ben ik nooit geweest.
0: Dat niet.
2: Maar nee, goed. Jammer genoeg.
0: Je bent er wel fan van.
2: Ik ben er wel fan van. Nou, zeker weten.
0: Zet hem op 10, de radio. Ik ga hem draaien, de Emotions en de Wasted Words. En dan wens ik jou een fijne zaterdag.
2: Ja, jullie ook, hè. En bedankt. Tot gauw weer.
1: De Vergeten Plaat.
2: Dag.
0: Doeg.

Jay and the Americans uit 1964 en Come a Little Bit Closer. Ja, waar gaat het nummer over? De zanger van, van de band ontmoet in een cafeetje in Mexico een aantrekkelijke vrouw. En zij moedigt hem aan om wat dichterbij te komen, want hij is haar type man. Nou, hij danst met haar op de muziek in het café en kust haar. En dan is de gitarist die ook in dat cafeetje speelt, die zegt van José, de man van de vrouw, ja, is in aantocht. En die man die komt dan enorm in de problemen. Nou, afijn, ga de tekst maar eens even ontleden op jouw eigen manier. Cliff Dobles en de Horse gaat van 5 naar 8 in de Amerikaanse hitlijst.

0: In de Amerikaanse hitlijst van 1 augustus 1968 staat Cliff Nobles met zijn band met The Horse op nummer 8. Gezakt van nummer 5. Nou, en nu dit.
1: Sixpack.
2: Een kwestie van rock and roll.
0: Ah, de Bebop Alulu van de Everly Brothers uit 1956. Een tijd niet gehoord, dus pas goed in de kwestie van rock and roll.

0: Don en Phil Everly en Massachusetts. Jazeker. Als ik kijk naar de antwoorden die zijn binnengekomen naar aanleiding van de
1: cryptogrammofoon.
0: Ja, ik heb heel veel mensen die zeggen de Bee Gees met Massachusetts. Ja, dat zou zomaar eens een oplossing kunnen zijn. Maar de oplossing is te vinden in de hitlijst van 1 augustus 1968. En dat nummer staat er niet in. Ik heb het over Massachusetts van de Bee Gees. Het moet dus een ander nummer zijn. Ik moet zeggen, de Bee Gees is niet slecht gekozen. Want dat zijn inderdaad werksters. Dit is de opgave.
2: Deze werksters zijn bezig in Amerika.
0: Ja, en wat maken die werksters? Nou, wellicht heb ik je nu een beetje op weg geholpen naar het vinden van de juiste oplossing. En hij moet dus in de hitlijst staan van 1 augustus 1968. Denk je nu het antwoord te weten? 06-4567-133-1. En ik weet nu zeker dat er goede oplossingen binnenkomen.
3: Zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast en wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder. Op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Nu bij Dirk. Milka chocoladereep extra. 190 gram, 2,79.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Harry Potter. De theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
12: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees. Côte de bœuf, bavette, lende. Van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
13: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan. Maar laat die zorgen achterwege.
14: Het is machtig mooi, man.
13: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
14: Je komt de leukste luidjes tegen.
15: Een praatje maakt je dag.
16: Dit is een boodschap van Sieren.
17: De maatschappij, dat ben jij.
18: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
19: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Manning Champers met het NOS Journaal. Alle 10 de bergbeklimmers die donderdag werden overvallen door een lawine in Pakistan zijn om het leven gekomen. Ze waren bezig met een beklimming van de Broad Peak van ruim 8 kilometer hoogte toen ze werden getroffen door de lawine. Ze werden daarbij een kilometer naar beneden gesleurd. Onder de slachtoffers is bergbeklimmer Nirmal Purja uit Nepal. Over hem werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het Radboud UMC in Nijmegen had kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten, is de conclusie van onderzoekers. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het Hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruiseschip. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Het is Zwarte Zaterdag en daardoor is het zoals elk jaar behoorlijk druk op de wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment, rond 12 uur, stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland is het ook file rijden richting Oostenrijk. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden is nu ook definitief geschorst door de Internationale Rolstoelbasketbalbond. Van der Linden was eind 2024 al op non-actief gezet als bondscoach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Sinds vorig jaar was hij coach van de Italiaanse mannenploeg. Door de internationale schorsing moet Van der Linden daar nu ook mee stoppen. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
20: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
20: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
22: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia door het Royal Danish Orchestra. Nikolaj Szep-Snyder soleert in Brahms' Vioolconcert op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
21: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
22: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
23: R-A-D-I-O-O-S-T.
24: Radio Oost. Toppers van toen en nu.
25: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
26: Yesterplay.

0: Ja, lekker om terug te horen hoor. Dit nummer van Disco Texan, Sexual Lesson, Get Dancing uit 1975.
1: Toppers van toen en nu. Oene Loonstra.
0: En de man achter de Disco Text, dat is Monty Rock III. En hij zegt in het nummer dat ondanks alle problemen in de wereld ze moeten dansen en genieten. En aan het einde van het nummer hoorde je dat hij het publiek bedankt. Maar hij zegt ook van ik ben moe, kan het niet, ben uitgeput. Zegt ook nog eens een keer dat zijn pruik nat is van zweet. Maar ze blijven zingen en dan begint hij het nummer opnieuw. Maar daar wordt de singleversie mee afgekapt. Je hebt dus ook een langere uitvoering van Get Dancing van Disco Text en het zegt Let's. Kijk, het is 8:08. In tot 5 uur kun je hem herschrijven.
1: De herschreven top 10 van 1968.
0: Tussenstand tot nog toe, deze voorlopig op 3. Thank you for the day. The Kings. Those endless days of sacred days you gave me. And Days. En die voorlopig op nummer 2.

0: Euro 2 en Times Were When. En wie staat dan bovenaan? Althans, nu nog. Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson. Nou, je kunt nog steeds stemmen. Ga daarvoor naar de radio's Facebookpagina. Het bericht staat bovenaan. 10 titels van de 40 kun je aanklikken. En de meest aangevraagde 10 hoor je dan tussen 5 en 6 uur. Je kunt nog steeds meedoen aan de...
1: Cryptogrammofoon.
0: Ja, weer heel veel mensen die komen toch met de Bee Gees als oplossing. Nogmaals, die staat niet in de hitlijst die we vandaag behandelen. Ik heb het over werksters. Nou, noemen ze een insecten. Soort, ook wel werksters worden genoemd. En wat maken zij? Nou, dan heb ik je wel aardig op weg geholpen. 06-4567-1331. En dit is de opgave.
2: Deze werksters zijn bezig in Amerika.
0: Zo, nou. 06-4567-1331. Straks weer een mooie vergeten plaat. Van Harmoed Driessen. Echt een leuke van toen die wel een tijd niet meer op de radio gehoord hebben. Dat kan wel 25 jaar geleden zijn. Nou ja, toch is hij via het stembiljet weer aangevraagd. En verder het nieuws van 1 augustus 1968. En welke radio- en tv-programma's waren populair? Dat hoor je allemaal in dit uur van...
2: Toppers van toen en nu. Radio.

Oost Nieuws is elke dag op zoek naar jouw weerfoto. Stuur deze met je naam en woonplaats naar weerfoto@oost.nl. En wie weet ziet Overijssel jouw foto vanavond op TV Oost. Olé.

0: Into the Great Wide Open van het gelijknamige album van Tom Petty hoorde je uit 1991. Geproduceerd door Jeff Lynne onder andere en Tom Petty zelf in het te horen hoor. Je hoort echt wel wat ILO-achtige klanken in het nummer terug. Zeker. En in het refrein komt de zin Rebel Without a Clue voor. En Tom Petty leende die tekst uit een nummer van The Replacements, I'll Be You, met wie Tom Petty had getoerd destijds. Ja. De jaren 70 staan een beetje centraal in het tweede uur van de toppers van toen. En nu straks hoor je Stone en Eric Chowden. Dan weet ik niet helemaal of het goed uit wordt gesproken door mij. La Ventura, dat is de titel van het nummer. Die spreek ik wel goed uit. Evenals Laugh and Walk Away. Hier zijn de shirts.
1: Een heerlijke herinnering aan nog niet geheel vervlogen tijden. Aan namen, stemmen en klanken die ook nu in de 70e jaren nog niet vergeten zijn.

Fairy Tale Day, die komt zo meteen. L'Aventura, het avontuur van Stone en Eric. Ja, en dit is Alexander Rybak. Rybak, mag je ook zeggen. Hij won met Fairy Tale, dus een sprookje, het Eurovisie Songfestival 2009. Dat was in Moskou, werd hij gehouden. En hij won een nummer voor Noorwegen.

0: Alexander Rybak en Fairy Tale. We gaan weer terug, ja, naar 1 augustus 1968. Het nieuws van toen. En welke radio- en tv-programma's waren populair? Nou, dat hoor je nu van Jan-Willem Kobus.
1: Het nieuws van augustus 1968.
2: Per 1 augustus 1968 trad de Mammoetwet in werking, waarmee de MULO officieel werd afgeschaft en vervangen door MAVO, HAVO en VWO.
1: In Nederland is de Mammoetwet officieel van kracht geworden. Daarmee ondergaat het voortgezet onderwijs de grootste hervorming in jaren. Schooltypen als MAVO, HAVO en VWO krijgen hun plaats in het nieuwe stelsel. De regering verwacht dat leerlingen hierdoor beter kunnen doorstromen en meer mogelijkheden krijgen om een passende opleiding te volgen. De Nederlandse spoorwegen hebben vandaag een historisch tijdperk afgesloten. Vanaf vandaag zijn stoomlocomotieven officieel verboden op het Nederlandse spoornet. Hoewel de NS de actieve stoomdienst al begin dit jaar beëindigde, reden er nog tot voor kort incidenteel oude stoomtreinen voor rangierwerk of speciale ritten. Met het ingaan van de nieuwe dienstregeling is de stoomtractie nu definitief verleden tijd en is het Nederlandse spoor volledig geëlektrificeerd of overgegaan op diesel. De Nederlandse Omroepstichting heeft bekendgemaakt dat er gewerkt wordt aan nieuwe richtlijnen voor televisieprogramma's. De omroep wil inspelen op de veranderende maatschappelijke verhoudingen en de groeiende invloed van jongeren op cultuur en media. De discussie volgt op eerdere kritiek dat de publieke omroep te behoudend zou zijn. Bij de IJsselbrug in Zwolle, een van de belangrijkste knelpunten voor het verkeer naar het noorden en oosten, stonden vanmiddag lange rijen auto's met caravans. De Rijkspolitie Overijssel heeft een extra surveillance ingezet op de wegen rondom Ommen en Hellendoorn om de toestroom naar de campings in goede banen te leiden. Tot grote incidenten heeft de drukte gelukkig niet geleid.
3: Nee, nou zoiets alledaags als de file.
4: Ja, wat men eraan vindt.
3: Voor mij mogen ze het afschaffen, maar ze staan ervoor in de rij.
1: Op tv is Barend de Beer te zien op Nederland 2 om 7:10. Verder is er een aflevering van Gewest tot Gewest. En een nieuwe serie Peyton Place op de buis.
5: This is the continuing story of Peyton Place.
1: Op de radio, op Hilversum 3, een concert van het Berlijns Philharmonisch Orkest te horen om 8:30. Op Hilversum 4 is het programma Muziek uit de Barok te horen.

0: Ja, hey, High Love the Life van Bakermat hoorde je. En daarvoor de nummer 11 in de hitparade van 1 augustus 1968. The World of Ours van The Method Man. Of eigenlijk andersom.
1: De vergeten plaat.
0: World of Ours en The Method Man, zo moet ik zeggen. Via Stembiljet zijn er weer mooie, ja, vergeten platen aangevraagd. En niet altijd is daar een telefoonnummer bij opgeschreven. Henk uit Enschede bijvoorbeeld, is niet erg, want je hebt een nummer uitgekozen van Harmoet Riese. Harmoet Riese hebben we al een tijdje niet meer gehoord. Ja, bij Bert van Lossen nog eens. Uli Uwa in, een tijdje geleden alweer. Nou, maar in ieder geval met de banjo op min boek. Zo'n leuk nummer van Harmoet Riese. Inderdaad, een vergeten plaat. Of zoals jij het zegt...
1: De vergeten plaat.

Miles Smith en Niall Horan hoorde je en Drive Safe op Radio Oost. Sly and the Family Stone, ja, funkband van eind jaren 60 en ook de jaren 70 natuurlijk. Samen met James Brown en andere artiesten uit die periode zijn het toch wel de uitvinders van de hedendaagse funkmuziek. Jazeker, George Clinton hoort daar natuurlijk ook bij. Maar goed, Sly and the Family Stone met Dance in the Music staat in de Engelse top 40 van 1 augustus 1968 en gaan van 14...

0: Mooi om te horen, hè? Ja, zeker. Sly and the Family Stone hoorde je en Dance to the Music.
1: Een kwestie van rock and roll.
0: Ik heb er weer vier voor je uitgezocht. Drie aan het einde van het uur en straks in het vierde uur helemaal aan het begin. Dit is Ricky Dell.

0: Toto Coutinho en In Jammen hoor je op Radio Oost. Welke herinneringen heb je aan de zomer van 1968? Nou, Harry Bode uit Oldenzaal zegt bijvoorbeeld... laatste jaar LTS in Oldenzaal. En Hans uit Almelo, ik was toen 12 jaar... ik ging van de lagere school naar de LTS. Dus meer van dat soort herinneringen komen tussen nu en 6 uur voorbij... in de laatste 2 uren van de toppers van toen en nu.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup... en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
5: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
7: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde... die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden... mogen weer terug naar huis. Het gaat om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken... is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd... zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclave niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven, door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. Vanwege de situatie in Ceuta willen 22 Europese landen een spoedvergadering. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven... die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 flatwoningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen... en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen... maar harddrugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27... Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja uit Nepal, is om het leven gekomen door een lawine. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
8: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
9: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
10: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
11: Het is machtig mooi, man.
10: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
11: Je komt de leukste luidjes tegen.
12: Een praatje maakt je dag.
13: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
14: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fopen, Alcoro en Trouwdingen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
15: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
16: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
3: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
18: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
19: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
20: Ik doe het voor gezonde nieren.
21: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
22: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
23: Gezelligheid, sfeer en wij hebben geen disco nodig. En een stuk voordeliger.
24: We komen hier gewoon thuis.
6: Radio Oost. Toppers van toen en nu. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
25: Going back in time on the sounds of the nation. It's a flashback.

Alida Setting, zeker, zeker, die we uiteraard ook kennen van de Time Bandits, die hij dus oprichtte. Hollywood 7 is oorspronkelijk een nummer van John English uit 1976. En dat gedeelte, of althans het gedeelte eruit, heb ik gevonden. Het klinkt namelijk zo.

0: klinkt toch wel heel anders, hè? Zeker.
1: Toppers van toen en nu. Oene Loonstra.
0: Nog een uurtje kun je hem herschrijven.
1: De herschreven top 10 van 1968.
0: En vergeleken met de uur eerder is de top 3 toch wel een beetje veranderd. Want deze staat nu voorlopig op 3. Een uur geleden nog op eerste plek voorlopig. Simon & Garfunkel en Mrs. Robinson. En deze nu op een tweede plek. For the days, those endless days, those sacred days you gave me. Een uur geleden nog op een derde plek en nu op een tweede plek. En wie heeft dan de toppositie veroverd? Nou, toch wel verrassend, deze. Oh, nou ja, verrassend. The Cats and Times Were When. Nou, je kunt nog stemmen tot 5 uur. Radio's Facebookpagina. 40 titels. Je kunt er 10 aanklikken. En de meest aangevraagde hoor je tussen 5 en 6 uur. En even denken. Je kunt er nog steeds meedoen aan de
2: cryptogrammafoon.
0: Inmiddels een paar goede oplossingen binnengekregen, hoor. Dit is de opgave.
3: Deze werksters zijn bezig in Amerika.
0: Welke plaat hoort erbij? 0645671331. Om 16:30 hoort u welke bioscoop... Of hoort u, hoor je welke bioscoopfilms er werden bezocht in 1968. En ook de prijzen in de supermarkt komen voorbij.
1: Toppers van toen en nu.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een...
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf...

Favoriete plaat van Jan van Sta, zeker. John Waite en Missing You. Leuk om die plaat weer terug te horen. Welke herinnering heb je aan de zomer van 1968? Nou, Ans Polman uit Arnhem, ik had haar al eerder aan de telefoon voor de vergeten plaat. Machtig mooie herinneringen. Ik woonde op de Boskamp Olst en ik werkte bij de nonnen in het bejaardencentrum. En in de meisjeskamer werden plaatjes zoals deze vergrijs gedraaid. Bijvoorbeeld Heintje, Isbaudier Rijnsloos, geeft ze als voorbeeld daarbij. Tony Luttenberg, toen was ik 16, heb ik mijn eerste bromfiets gekocht. Gert Vaanholt uit Beekbergen. Ik hield me toch nog niet zo met de muziek bezig. Mijn ouders hadden wel een platenspeler. En ik kan mij alleen marsmuziek en opera-platen herinneren. Riet uit Kloosterhaar, ik was nog jong, maar weet wel dat we hele dagen bij het zwembad lagen. Tony Bossink uit De Lutte, ik was toen 7 jaar en woonde met... Met zijn alleen veilig op een boerderij buitenaf. We beleefden een koele zomer. Zeker als je dat tegen de huidige zomers afzet. Nou ja, Nettie Hof die zegt... Ja, ik was toen 17 jaar, had net verkering met mijn beste vriend René. Het leuke is, René uit Reizen reageert ook. Ik kreeg toen verkering met mijn vriendinnetje Nettie. We zijn nu 55 met elkaar getrouwd. Dat is mooi.

0: 1966, Lady Jane van de Rolling Stones. En Mick Jagger schreef Lady Jane aan het begin van 1966... na het lezen van het boek Ladies Chatterley's Lover. De term Lady Jane verwijst hij naar een... nou ja, ga het zelf maar eens eventjes lezen, dat boek. Dan weet je precies wat hij bedoelt, inderdaad. Terug weer naar 1 augustus 1968. En ja, de bioscoopfilms komen voorbij. En ook de prijzen in de supermarkt. Je hoort Jan-Willem Kobus.
1: Het bioscoop- en winkelnieuws van augustus 1968. In de bioscopen draaien Oliver. Funny Girl. If.
2: Back to the house!
1: The Producers.
3: Have you heard that?

0: Bastons. You're making me extremely nervous.
1: The Boston Strangler
2: set up a strangler bureau.
3: I'm not even remotely qualified for this kind of thing.
2: You want the stranglings to go on?
3: That's not fair.
1: The Heart is a Lonely Hunter.
4: If you let me come.
5: Oh, well, I was flattered you wanted to. I mean, we're so much younger than you. 2 years behind in school.
4: Oh, well, I didn't have anything better to do.
1: En de Nederlandse film rondom het Oude Kerksplein.
6: Ach, ieder zijn smaak.
7: Oei.
1: En dan nog de prijzen in de supermarkt. 2 gezinspotten appelmoes heb je voor 98 cent... en een liter blik fijne dopetjes voor 85 cent. Een half kilo diepvriespatat friet kost maar 69 cent. En 5 extra grote grapefruits heb je voor 89 cent. 6 stuks import handappels voor nog geen gulden. En 2 komkommers, 49 cent. Een dubbelgrote vaatwasflacon, 89 cent. En een liter blik stukjes ananas, 1 gulden 19. 2 blikken leverpastei van 200 gram, ook nog geen gulden. En een potje poederkoffie, ook nog geen gulden.
8: De klapper van de week.
1: 4 pils, oud bruin, voor maar 1 gulden. Dat waren geen prijzen, mensen. Wat een tijd, 1968.
9: Ja. 1968.

toppers van toen en nu.

0: Ja, blijft mooi, hè? Rain Me In van Sam Fender samen met Olivia Dean. En daarvoor hoorde je Sir Henley and His Battlers in Camp. Staat in de hitlijst van 1 augustus 1968 op een derde plek. Ja.
1: De vergeten plaat.
0: Ook weer binnengekomen via het stemmiljet deze week. Dank daarvoor, Hans uit Enschede. Die zegt, ja, Neil Diamond, Last Thing on My Mind heb ik al een tijd niet gehoord. Nou ja, Hans heeft er geen telefoonnummer bij gezet. Hoeft ook niet, zou mooi zijn. Dan kun je even aangeven waarom je dat nummer graag wil horen op Radio Oost. Maar goed, mooie keuze, Neil Diamond dus. Hans, daar gaat-ie.
1: De vergeten plaat.

0: Mooie keuze van Hans uit Enschede. Neil Diamond, The Last Thing on My Mind. Ja, de oplossing gaat komen van de
1: cryptogrammofoon.
0: Dus dat betekent dat je hem tussen 5 en 6 niet hoort. En dus ook betekent dat die niet herschreven is. Maar goed, dit is de opgave.
2: Deze werksters zijn bezig in Amerika.
0: Els Kok uit Haren, Groningen. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Welke oplossing heb jij bedacht?
3: Ik had Bobby Caldwell met Honey.
0: En waarom?
3: Nou, Honey is natuurlijk de werkbijen, hè?
0: Ja, honing.
3: Ja, en ik heb van de week heel veel honing gekocht, dus ik dacht, hey. Dat moet iets wezen. En Bobby Caldwell is Amerika. Dus, niet?
0: Wacht even, Bobby Caldwell. Ik zal eens even kijken, hoor.
3: Hij is volgens mij een Amerikaan.
0: Bobby Caldwell. Ja, is Amerikaanse zanger.
3: Ja.
0: Maar wat is dan de stad?
3: De stad? Goldsboro?
0: Ja, wat is er mee?
3: Ja, is dat een stad in Amerika?
1: Jouw antwoord is... goed.
0: Ja! Ja.
3: Kijk!
0: Ja, zeker. Ja, Goldsboro is ook een stad in Amerika. In Florida. Ik weet het niet helemaal zeker, hoor.
3: Ja.
0: Maar goed, en Goldsboro is ook de achternaam van Bobby zelf.
3: Ja.
0: Dus, je hebt het goed.
3: Nou, super.
0: Gefeliciteerd, het verrassingspakket komt jouw kant op. Mag je je adres, e-mailadres even op de app zetten als je wil.
3: Ja, ga ik doen.
0: Ga je nog leuke dingen doen vandaag?
3: Nou, niet zo heel veel. Gewoon lekker rustig aan.
0: Radio luisteren.
3: Precies. En we zitten nu te wachten natuurlijk op de laatste 10 of 5 uur.
0: Ja.
3: Ja, heb ik ook ingestuurd. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe dat uitpakt.
0: Ah, ik ga hem zo meteen samenstellen. Want men kan nog stemmen tot 5 uur.
3: Ja.
0: En ben ik benieuwd in hoeverre hij weer afwijkt van de reguliere hitparade van toen.
3: Ja.
0: In augustus 1968. Nou,
3: ja. Ik ben heel benieuwd.
0: Ik wens jou in ieder geval een fijn weekend.
3: Dankjewel.
0: Het allerbeste. En ik zie jouw mailadres en adres tegemoet, hè?
3: Ik zit het erin. Komt goed.
0: Oké, dankjewel. Hoi.
3: Goed weekend. Doei.
0: En Wieke, wil je nog iets zeggen?
2: Deze werkster is vooral bezig in Hengelo. Succes!

0: De Army of Lovers hoor je op Radio Sudden Crucified. En ja, daar is hij weer. Een kwestie van rock'n'roll of...
1: Een kwestie van rock'n'roll.
0: Ja, dat weet jij veel beter te vertellen, Marcel. Dankjewel daarvoor nog in ieder geval. Roy Orbison bracht in 1958 een nummer dat heet I Like Love.

0: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
9: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om ruim 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied dat 4 keer zo groot is als Parijs. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 woningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar drugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27... Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclaven niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden moet ook stoppen met zijn werk voor de Italiaanse mannenploeg. Aanleiding is zijn permanente schorsing door de Internationale Bond. Van der Linden werd in 2024 al op non-actief gezet als coach van de Nederlandse vrouwenploeg, na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Vers vlees en barbecuepakketten, ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
11: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer oerkracht.
12: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
13: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
14: Zijn we er al?
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora Autoverzekering.
15: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
16: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
17: Ja, schitterend. Is om van te smullen, denk ik. Ja, dat is, zoiets kan alleen maar, kun je alleen maar bedenken in boeken, maar het is echt gebeurd.
18: Radio Oost. Toppers van toen en nu.
19: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
20: En u doet zich deze dag af.

0: Een dramatisch verhaal, hoor, moet ik zeggen.
1: Toppers van toen en nu. Oene Loonstra.
0: De Coward of the County van Kenny Rogers uit 1979. Het gaat over een meneer, een jongen eigenlijk, die heet Tommy en die door anderen geminacht werd omdat hij nooit meedeed aan vechtpartijen. Want toen Tommy 10 was, werd zijn vader na een fatale vechtpartij ter dood veroordeeld. De vader drukte Tommy op het hart uit de buurt te blijven van elke confrontatie. Hij zegt, je hoeft niet meer te vechten om een kerel te zijn. Ja, die Tommy die groeide op en werd in het algemeen als lafaard of watje beschouwd, omdat hij nooit terugsloeg. Oké, de rest moet je maar eens even zelf gaan luisteren naar de tekst van de opener van het vierde en laatste uur. Dat wil zeggen, de herschreven hitparade van 1 augustus 1968 komt zo meteen voorbij. Veel herinneringen hebben mensen opgestuurd, zoals Janneke uit Rijzen. 8 jaar zomervakantie, heerlijk op de boerderij spelen. Frans Winkelhuis uit Sint-Isidorushoeve. Ja, enorme impact, de moord op Kennedy en Martin Luther King. Ingeborg uit Deventer was toen nog niet op de wereld. Eens even kijken wat ik hier nog had. Even kijken, ja, maar die heb ik allemaal al voorgelezen. Jan H. uit Mariënheem, afzwaaien uit de militaire dienst, de Johan Postkazerne in Steenwijk-Wold. Rob Luiken uit Epe, dankjewel, leuk, Gelderland, had in die zomer een krantenwijk. En tijdens bezorgen hoorde ik uit de huizen en tuinen de muziek uit dat jaar. Mooie muziek en vele herinneringen. Jan Verders uit Makel, al Markelo. Makel zeggen ze daar, met 16 jaar mijn eerste brommer. Dat was een Thomas. En Hans uit Enschede, die herinnerde zijn eerste Zundap. Kijk, Arnold uit Holten met mijn eerste vriendin na zwembadmiddagje na het einde van de Wee in Goor een akker opzoeken. Puntje, puntje, puntje. De wijk was nog in aanbouw. De bouwvakkers floten ons altijd na als wij op de Puug voorbij kwamen rijden. Jacqueline Zwolle, ik heb geen herinneringen, want ik was pas 3 jaar. Sjaal uit Enschede, weinig, ik was nog geen jaar. Er is nog een vergeten plaat erbij gezet van Stevie Wonder. Oh, die komt binnenkort wel voorbij. Dank je, tot zover de herinneringen aan de zomer van 1968. Dank daarvoor, volgende week hebben we 1980.
1: Toppers van toen en nu. Radio
0: Oost. Kun je daar vast op voorbereiden. En nu weer
2: een kwestie van rock and roll.
0: De laatste van deze uitzending, de vierde, was die grote hit voor Little Eva uit 1963.

0: Little Eve en The Locomotion. Ja, we kunnen 12 platen draaien in die geschreven hitparade. Ja, want ja, in 1968 had je vrij kortdurende liedjes. Nou ja, dit is er één van, bijvoorbeeld op...
1: Nummer 12.

0: Het Lowland Trio en ik kan geen kikker van de kant af duwen. Even kijken, toen op nummer 20 en nu op nummer 12 in de herschreven hitparade. En een zeer verrassende, ja dat moet ik wel zeggen, een zeer verrassende...
1: Nummer 11.

0: The Doors hoorde je en The Unknown Soldier op nummer 11... gekozen in de herschreven hitparade. Ja, toch is het een reactie van Jim Morrison, de zanger van The Doors... op de Vietnamoorlog en ook hoe Amerika, ja, de Amerikaanse media daarmee omging. En Morrison was geïnspireerd door de teksten die staan op de Thumb of the Unknown Soldier... de Arlington National Cemetery, de begraafplaats bij Washington. En dat was op november 1967. Ja, The Unknown Soldier. Leuk om die plaats te horen van The Doors. In de toen op nummer 38, nu op nummer 11. Ja. Kunnen we beginnen aan de top 10, inderdaad, van 1 augustus 1968... Toen op nummer 36, nu op 10, Tom Jones.
1: De herschreven top 10 van 1968, nummer 10.

0: MacArthur Park, dat is een park in Los Angeles waar Richard Harris af en toe met zijn toenmalige vriendinnetje afsprak. Toen op 27, nu op nummer 9 en daarvoor Tom Jones' Delilah. Toen op 36 en nu op nummer 10. Kreeg toch een nagekomen herinnering aan de zomer van 1968 van Jeroen Snijders. Ik woonde toen in Haren, dat was zo'n 2,5 jaar... en ik was in 1968 aan het herstellen van een nierziekte. Na 3 dikke maanden behandeling bij het UMC Groningen. Bijna nu had ik geen berichtje kunnen tikken. We werden echt voor de dood weggehaald, zoals het zo mooi heet. En ik heb het heel bewust meegemaakt, want later thuis werden veel van die dingen verteld. Ze stonden perplex en vroeger waarde ik dat van hart. Zelfs mijn moeder in Groningen stond erbij. En aan de rechter voeteneind van mijn bed. En ik moest rustig zijn voor mijn moeder, die zwaar overstuur was toen ik 6 infusen kreeg. Ik moest niet veel huilen, dat eigenlijk niet. Ik heb geen kick gegeven. Tijdens het infusie ook nog de andere kant van het leven gezien. Ik wou er naartoe, maar dat mocht niet. Het was nog niet mijn tijd en ik neem je niet in de maling, zegt Jeroen Snijders. Nou, Jeroen, ook dank voor het delen van die bijzondere herinnering aan de zomer van 1968. Gaan we door met
1: nummer 8.

0: John Rawls hoorde je, If I Only Had Time. Zeker, in de herschreven hitparade op nummer 7, toen op nummer 24 en daarvoor de nummer 8 gedraaid. Heintje is bouw dir ein Schloss. Siga, jawel, toen op nummer 1 zelfs in de reguliere hitparade. Goed, wat is uw vraag?
1: Toppers van toen. En nu?
2: Nummer 6.

0: Don, don, dikke, dikke, don van de Golden Earrings. Toen nog met een S. Het is trouwens de eerste nummer 1 hit van de Nederlandse rockgroep de Golden Earrings. Dus toen nog de Golden Earrings geheten, zoals ik al zei. Het is geschreven door George Kooijmans en Rinus Gerritsen. Zeker, zoals de meeste van de Golden Earrings nummers. Goed, we vinden de plaat op nummer 5. Toen op nummer 13. En daarvoor Calo La Vita, Raymond Frugat. Toen op 7, nu op 6. Dus dat ligt wel aardig dicht bij elkaar. Goed, de herschreven top 10 van 1 augustus 1968. Door met...
1: Nummer 4.

Nummer 2, The Cats, Times Were When. En toen ook op nummer 2. Dat is wel aardig om samenvat. En wie staat dan bovenaan? Nou...

0: Mrs. Robinson, ja zeker. Simon & Garfunkel op 1 in de herschreven hitparade van 1 augustus 1968. Toen op 22, nu bij ons op 1. Tot zover deze aflevering van de toppers van toen. En nu, vanaf aanstaande donderdag, kun je ja, stemmen op de hitlijst van 8 augustus 1980. Straks non-stop muziek. Dat doet tot 8 uur morgen vroeg. Daarna Tanja weer achter de microfoon. Een goed weekend.
1: Thank you. Goodbye now. Goodbye. Goodbye. Thank you. Goodbye.
2: Zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast en wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
4: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
9: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is 1 persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. In Amsterdam loopt de botenparade bij de Pride op zijn eind. Hoeveel bezoekers erop af zijn gekomen, zegt de organisatie niet. Die heeft het alleen over een gezellige drukte. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Door de grachten voeren zo'n 80 boten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. De brand heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied van 4 keer de omvang van Parijs. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja, is om het leven gekomen door een lawine. Dat heeft zijn bedrijf bekendgemaakt. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Pujia beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
14: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
17: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
18: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
19: Radio Oost. De avond bij Oost.

Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
1: Ik zie kleurrijke streken.
2: Ik zie mensen van alle tijden.
3: Ik zie deze stijl wel zitten.
4: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
5: Centraal Museum Utrecht.
6: Laat meer zien.
7: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
8: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
9: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
10: Vers vlees en barbecuepakketten, ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Amsterdam hebben zo'n 80 boten meegedaan aan de Canal Parade. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel mensen verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. De botenparade is onderdeel van de Pride, om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was een wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is 1 persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als vierde. Het weer, vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
13: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
14: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
15: Het is machtig mooi, man.
14: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
15: Je komt de leukste luidjes tegen.
14: Een praatje maakt je dag.
16: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
17: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
18: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
19: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. De avond bij Oost.

0: maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast en wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Roparun. Doneer vandaag.
3: Voor de grootste keuze

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Boeotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In het gebied aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners is via het water in veiligheid gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Op veel plekken in Amsterdam zijn vanwege de Pride straatfeesten, optredens en evenementen. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen vierde. Het is de vijfde keer dat Wiebes een etappe wint in de Tour de France Femme. Het weer vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
4: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
5: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
1: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. De kerncentrale van Paks in Hongarije wordt mogelijk dit weekend al stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. Door de hitte en het gebrek aan regen is dat een stuk minder. Het land moet daardoor elektriciteit importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om de druk op het net te verlichten moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen in Hongarije vanaf komende week 's middags stilgezet. Bij een explosie in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant in de buurt van een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend, maar mogelijk gaat het om een gasexplosie. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest bij de brand. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, het blijft nog een tijd aangenaam. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
5: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
6: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
7: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
8: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast en wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.

0: salaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant bij een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement, mogelijk een verjaardag van een generaal. De kerncentrale van Paks in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de rivier de Donau. Dat komt door de hitte en het gebrek aan regen. Normaal gesproken levert de centrale bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren vanmiddag door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers erop af zijn gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn al verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou geprobeerd hebben haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. Volgens lokale media was er een besloten evenement in de horecazaak, mogelijk een verjaardag van een generaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren vanmiddag door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Volgens de organisatie was het gezellig druk. Er waren geen grote incidenten. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Premier Jette was ook aanwezig. Als eerste homoseksuele premier van Nederland, hij voer ook mee op een boot. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Koen Verbraak.
2: Zegt de naam Jillis Bruggeman u iets? Nee? Hij was de laatste Nederlander die werd opgehangen omdat hij van mannen hield. Dat gebeurde in 1803 in Schiedam. En dan denk je toch, zou hij zijn ogen geloofd hebben als hij vandaag in Amsterdam was geweest? Maar laten we ons vooral niet rijk rekenen. Er zijn nog altijd 70 landen met LHBTQ-vijandige wetgeving. En in 10 van die landen kun je vandaag als queer, zelfs nog zonder pardon, de doodstraf krijgen. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Vanaf dit weekend moet het makkelijker worden om aan foto's of filmpjes te zien of ze met AI zijn vervaardigd. Tenminste, als het aan de Europese Commissie ligt. Wat gaat er veranderen? In Soedan woedt al 3 jaar een oorlog. Miljoenen mensen wachten daardoor op hulp. Dirk Segaar van het Rode Kruis is net terug uit Soedan en vertelt straks over zijn bevindingen. Morgen is de documentaire Ja, ik wil op televisie te zien over die bijzondere dag in 2001 waarop het homohuwelijk officieel van kracht werd. Klokslag middernacht gaven 4 homostellen elkaar op die 1 april het ja-woord in de Amsterdamse Stopera. Een wereldprimeur. Gert Kasteel en Dolf Pasker werden daarmee het eerste mannelijke koppel ter wereld dat met elkaar trouwde. Ze zijn hier straks in de studio. En in onze serie over muziek uit 1976, het geboortejaar van het oog, vanavond deze nummer 1 hit van de Amerikaanse rockband Chicago. If you leave me now, you'll take away the biggest part of me. Maar eerst het nieuws van vandaag.
1: Zaterdag 1 augustus.
3: Geniet van het leven en wees nooit bang om veroordeeld te worden. Amen.
2: Feest tijdens het Canal Parade in Amsterdam, waar alles draaide om
4: freedom and a celebration of a liefde, love, everything, alles.
2: Vanwege de aanslag in Berlijn waren er extra veiligheidsmaatregelen, zoals betonblokken langs de weg.
5: Ik ben zo verdrietig van dat het nodig is.
2: Het leek wel alsof mensen extra hard wilden feesten vanwege die eerdere aanslag.
6: Nadat er wat er in Berlijn gebeurde, is het echt anders geworden. En Pride is niet alleen zeg maar dit. Het is niet alleen een botenparade, Pride is ook een protest.
2: En dat is nodig, want de acceptatie van LHBTI'ers gaat achteruit. Dat merkt ook deze man.
7: Ik durf niet meer hand in hand te lopen. Terwijl ik toch al meer dan 65 jaar, 70 jaar uit de kast ben.
2: Ook deze vrouw is voorzichtig geworden.
8: We hebben dan nu schmink op.
9: Maar regenboogvlaggetjes op je wangen.
8: Ja, maar we hebben bijvoorbeeld ook make-up doekjes mee. Dat als we teruggaan met het OV, dat we dan dat niet op hebben.
2: De soap rond FIFA-baas Infantino ging verder. Zijn omstreden WK-plan blijkt een eenmansactie.
10: Alle voetbalbestuurders, alle voorzitters die het hele WK naast hem hebben gezeten bij al die wedstrijden, niemand wist ervan. Zijn eigen vertrouwelingen, 2 zijn gisteren opgestapt, wisten van niets.
2: Na alle commotie heeft Infantino zijn plan ingetrokken.
11: We start with breaking news and an embarrassing U-turn from Gianni Infantino.
12: FIFA president Gianni Infantino has scrapped his controversial plan to sell off stakes in the World Cup to private investment.
2: Maar daarmee is de kous niet af. De KNVB is het vertrouwen in de FIFA-baas kwijt.
13: Dat de KNVB zulke harde woorden durft uit te spreken, dat hebben we in de afgelopen jaren niet gezien. Het vertrouwen is gewoon weg.
2: Drukte op de Europese wegen. Het is zwarte zaterdag.
14: Het heeft vooral te maken met het feit dat veel mensen in Frankrijk het eerste weekend van augustus vrij krijgen. En daar wil iedereen ook direct op reis.
2: Het zorgde voor lange files. Dit meisje vond dat
15: heel erg irritant. Omdat je heel lang in de soort rij moest staan of zo. En dan wacht je maar tot je verder mag rijden.
2: Ook voor dit meisje was het afzien.
15: Walen, want ik moest heel erg nodig naar het toilet.
2: Tot slot nog even terug naar de Canal Parade. Daar was ook een opvallende bezoeker uit Spanje. Sinterklaas.
16: Iedereen kan uit de kast komen, dus ik ook.
2: Voor de gelegenheid was zijn pak niet rood, maar roze.
16: Het is zo leuk dat ik dit dan kan doen als een soort van cabaret. Maar wel stout blijven, hè? Dat wel, hè?
2: Dit jongetje wilde die speciale Sinterklaas nog iets meegeven.
17: Veel plezier en eerlijk zou zeggen, maak nog lekker cadeautjes.
18: Ja, ik doe het, dankjewel.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: De hoge temperaturen en droogte veroorzaken in Hongarije een ernstige droogte. Het waterniveau van de Donau is zo laag dat de enige kerncentrale van het land geen koelwater meer heeft. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat de kernreactor stilgelegd moet worden. Stefan Bos is journalist, woont in Boedapest. Goedenavond.
19: Hey, hallo, goedenavond.
2: Ja, hoe belangrijk is deze kernreactor Pax voor de elektriciteitsvoorziening van Hongarije?
19: Die is heel erg belangrijk, want de Pax-centrale is verantwoordelijk voor normaal gesproken zo'n 40% van de Hongaarse elektriciteit. Mm-hmm. En is daarmee echt, je kan wel zeggen, verreuit de belangrijkste energiebron in het land. En het ziet er toch wel naar uit dat ze zijn nu met mannenmacht bezig om het te voorkomen, maar dat we toch wel toegaan naar de eerste volledige stillegging in de 44-jarige geschiedenis van deze centrale. En dat zou wel eens de komende uren en morgen kunnen gebeuren.
2: En wat doet premier Magyar om het elektriciteitsgebruik toch te beperken? Want dat is natuurlijk nu nodig.
19: Precies. Nou, hij heeft vanavond een decreet uitgegeven en gezegd dat Hongarije noodmaatregelen gaat nemen en zelfs grootverbruikers zal opleggen om minder energie te gebruiken en desnoods om hen zelfs af te sluiten als zij niet voldoen aan de gevraagde besparingen. En dat kan natuurlijk enorme gevolgen hebben voor industriële bedrijven, waaronder autofabrikanten, batterijproducenten en dat soort zaken. En ja, er werken heel veel mensen bij. Dat kan ook voor de economie heel vergaande gevolgen hebben. Nou, en je merkt het nu al, hè, want ook goederentreinen die worden al tijdens piekuren stilgelegd. Nou, ze hebben ook besloten om bijvoorbeeld, ik noem maar wat, de sierverlichting van overheidsgebouwen uit te schakelen. En wat ik ook kan waarnemen, is dat bijvoorbeeld de trams en metro's in Boedapest hier, die rijden al veel langzamer, of zelfs helemaal niet, om energie te besparen.
2: En kun je ook zien dat die Donau heel laag staat?
19: Ja, zeker. Wat je ook kan zien, hè, is dat dat is dan misschien in al die ellende ook wel weer bijzonder. Dat je ook ziet dat bijvoorbeeld families over de nieuw blootgelegde zand- en grindbanken lopen. En wat je ook kunt zien bijvoorbeeld, dat kon ik ook waarnemen, dat er was een kunstenaar die een landschap dat tot voor kort nog onder water had gestaan tekende. En je ziet bijvoorbeeld ook dat nu bijvoorbeeld de delen van de oorspronkelijke Vrijheidsbrug. Het is een heel belangrijke brug hier. Nou, die werd gebombardeerd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het werd weer herbouwd. Maar die stukken die waren altijd nog onder de Donaurivier. Nou, en die kun je nu ook zien. Dus ja, dat merk je ook. Het is een beetje, aan de ene kant heb je ook wel de hoop, hè, van de families die ze, die ze duidelijk laten zien, maar toch ook wel de ellende. En Hongarije begeeft zich, zoals wel vaker in de geschiedenis nu, tussen die twee uitersten eigenlijk op dit moment.
2: Het klinkt ook toch wel enigszins onheilspellend. Maken mensen zich zorgen?
19: Ja. Wel in bepaalde buurten. Want ik bijvoorbeeld hier vlak bij Boedapest, daar is het plaatsje Szentendre. En daar zijn duizenden mensen nu zonder drinkwater komen te zitten. Er zijn ook al soldaten onderweg. Die hebben daar ook al water verspreid. En Peter Magyar, dus de nieuwe premier eigenlijk, die heeft al gezegd, dat we gaan jullie helpen, maar blijf wel minder water gebruiken. Maar ja, dat wordt natuurlijk wel moeilijk, want het ziet eruit dat het de komende week heel erg heet blijft in Hongarije. Dan kan je even denken aan 38 tot 40 graden. Dus ja, dat is toch wel een groot probleem aan het worden voor heel veel Hongaren op dit moment.
2: Neem jij zelf ook maatregelen?
19: Nou ja, ik voel me eigenlijk een beetje schuldig, want ik heb voor het eerst 12 jaar een airconditioner aangeschaft, twee weken geleden. Want het werd hier wel heel erg heet, maar ja, die wil ik dan ook weer niet altijd aanlaten. Je probeert wel natuurlijk ook rekening mee te houden. Er wordt ook wel een beetje gevraagd om solidariteit onder de mensen die hier wonen. Want ja, als iedereen natuurlijk tegelijkertijd op dat net gaat, ja, dan krijg je echt grote problemen. Mensen zijn ook al opgeroepen om tussen bijvoorbeeld 5 en 10 uur 's avonds niet allemaal tegelijk allerlei dingen te doen. Van de wasmachine tot andere dingen. Dus dat wordt wel gezien als een probleem. Maar wat natuurlijk ook denk ik wel interessant is om te kijken van hoe gaat de nieuwe premier het nou aanpakken. Hè? Hij heeft natuurlijk de voormalige premier Viktor Orbán al beschuldigd van een hele slechte infrastructuur. Hij heeft ook gezegd dat heeft ook te maken met de problemen die we nu hebben. Maar ja, mensen zeggen oké, het is één ding om dat te zeggen. Maar wat ga jij er nu aan doen? Ja. En dat kan nog wel heel spannend worden voor hem.
2: Stefan Bos, dank je wel en houd hoofd koel.
19: Dat zal ik doen. Tot je dienst.

0: Jason Mraz, Make It Mine. Of een foto of een filmpje echt is of met AI gegenereerd, zou vanaf dit weekend makkelijker herkenbaar moeten zijn. Want morgen gaat de Europese Commissie samen met de lidstaten beginnen met het handhaven van eerdere wetten. En er komen regels bij, waaronder een verplicht etiket op door veel met AI gemaakte plaatjes. Bert Hubert, tech-expert, goedenavond.
1: En goedenavond.
0: Ja, als ik morgen mijn vakantiefoto's dan oppoets met behulp van AI en op Instagram zet, moet ik daar dan ook een labeltje op plakken?
1: Nee, dat heeft helemaal niks te maken met individuen.
0: Oh.
1: Dat is ook wel een beetje raar, maar de Europese Unie mag allerlei wetgeving maken, maar met name over economisch handelsverkeer. En wat individuen doen met hun foto's, dat zoeken ze maar lekker zelf
0: uit. Voor wie gelden die regels dan wel?
1: Die gelden eigenlijk voor iedereen die bedrijfsmatig iets doet. En er staat zelfs letterlijk in de uitleg van joh, individuen die foute politieke plaatjes maken en deepfakes, ja. Zelfs die mogen helemaal los.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Dus bepaalde creatieve politici tussen aanhalingstekens kunnen flink hun gang gaan.
1: Kunnen helemaal hun gang gaan.
0: Zonder etiket.
1: Zonder etiket. En voor wie het wel van belang is, zijn bedrijven als bol.com of booking.com, die bijvoorbeeld plaatjes hebben van producten die met AI gemaakt zijn en eigenlijk veel mooier zijn dan de echte producten.
0: Kunt u een voorbeeld geven? Waar moet ik aan denken?
1: Je kan bijvoorbeeld zijn als je op een vakantiehuisje hebt, wat je te verhuur aanbiedt. Alleen de echte foto's zijn een beetje sneu. Vervolgens ga je lekker aan de slag met AI en maak je er een paleisje van.
0: Ja.
1: En zet je die foto online. Dus u kunt ook dit huis huren. Daar zou nou wel een melding bij moeten komen van trouwens deze foto is met AI gemaakt.
0: Ja, ik neem aan dat die bedrijven daar niet op zitten te wachten.
1: Nee, die zitten daar niet op te wachten, maar ze hebben jarenlange voorbereidingen gehad. Want deze wet is al 5 jaar geleden aangekondigd. Maar desondanks zitten de Zalando's van deze wereld zitten nu toch zo, ja, het is ons niet duidelijk of we onze schoenenfoto's moeten labelen of niet.
0: Ja, en die bedrijven gaan misschien ook denken van we doen er niet aan mee.
1: Nou, dat zou best wel kunnen, want je zou dus heel goed moeten controleren. Houden die bedrijven zich daar wel aan? Zijn die schoenenfoto's wel echt? Dan zou je toezichthouders moeten hebben die daar echt zin in hebben. En wat we nu zien, dat in 14 van de 27 EU-landen heeft men nog geen hoofdtoezichthouder aangewezen op deze wet.
0: Wat er ook verandert, is dat heeft te maken met onze sollicitaties, hè? Wat gaat er veranderen?
1: Nou, het is nu zo, en deze wet bestond al, dat als een werkgever bijvoorbeeld sollicitanten gaat sorteren met AI en dan tegen AI zegt, kies jij maar de 10 beste of zo, dan moet de software die daarvoor gebruikt wordt speciaal gekeurd zijn en er moet een keuringsrapport van zijn en moet ook inzicht geven. Dus dat je als een sollicitant vraagt, waarom ben ik het niet geworden? Dan moet de software er iets over kunnen zeggen. Die wetgeving gaat inderdaad vanaf morgen gehandhaafd worden. Maar het lijkt er nu op dat dat soort software in Europa in ieder geval nog niet zo heel veel wordt gebruikt.
0: Maar ik kan dan dus tegen een bedrijf zeggen, ik wil weten hoe dit is geselecteerd.
1: Ja, dus als je bent afgewezen, dan kun je zeggen, ik wil wel graag weten waarom.
0: Ja.
1: En dan moet men zeggen, de AI heeft gezien dat uw kennis van Frans was niet goed genoeg.
0: Maar omgekeerd, als ik een met AI gecomponeerde sollicitatiebrief schrijf, hoef ik dat niet.
1: Nee, dat is heel leuk. Voor burgers en voor individuen, die kunnen helemaal los. Maar voor bedrijven gelden er nu wel regels.
0: Gelden die regels ook bijvoorbeeld voor die, ik zie vaak van die filmpjes van vioolspelende katten en kokkerellende honden en zo. Dan vermoed ik wel dat het AI is natuurlijk.
1: Ja, maar nee, daar geldt deze wet ook alweer niet voor.
0: Nee?
1: Je moet echt het is wel wat breder, dus je moet een foto of een filmpje of geluid hebben gemaakt van iets wat zou kunnen bestaan met het doel tot misleiding. Dus dat je een leuk AI-kattenfilmpje hebt gemaakt is op zich niet zo erg. Tenzij je zegt, je kan die kat bij mij komen kopen.
0: Dan wordt het anders.
1: Dan wordt het anders, want dan ben jij net aan het doen alsof die kat echt bestaat.
0: Dus er moet een winstoogmerk zijn.
1: Nou, niet zozeer een winstoogmerk. Je moet mensen in de war brengen. En dat ze misschien denken van, wat ik hier zie op dit AI-filmpje, misschien is dat wel echt.
0: Ja, maar met gewone foto's kun je ook mensen in de war brengen natuurlijk. Hè?
1: Ja, en dat is dus eigenlijk een beetje oneerlijk. Ik besprak dit ook met iemand uit de business. En die zei van, we hebben ook lenzen,
0: ja.
1: Breedhoeklenzen, waarmee ik jouw hut op de hei er kan uit laten zien dat ze
0: dat weet iedereen die zijn huis gaat verkopen.
1: Ja, dan kan hij een magische lens uit de kast. En ja, dat mag allemaal wel.
0: Er zijn ook nieuwe regels. Bijvoorbeeld dat je duidelijk moet kunnen zien of je met een mens of met een chatbot praat. Waarom is dat zo belangrijk?
1: Nou, dat is wel heel belangrijk. Als jij bijvoorbeeld een klacht indient, of bijvoorbeeld als je contact hebt met een zorgverzekeringsinstelling, dan is het wel heel belangrijk om te weten, ben ik mijn hart en ziel aan het blootleggen aan een robot? Of zit hier echt een mens tegenover mij? En ik denk wel dat dat iets is wat mensen wel gaan merken de komende tijd. Dat vaker dan eerst de handige chatbot zal bekennen van trouwens, ik ben een computer.
2: En heeft dat dan effect op het verloop van de verdere conversatie?
1: Nou, men heeft in ieder geval gezegd, mensen hebben het recht om te weten of ze met een computer aan het praten zijn of dat er echt een mens tegenover hun zit. En ik denk, het zou op mij wel effect hebben, in ieder geval.
2: Vanaf morgen gaat dit dus op papier gehandhaafd worden. Maar hoe gaan we dat regelen in Nederland?
1: Ja, nou niet heel erg best. De Nederlandse overheid is heel traag hiermee. Heeft ook de officiële regelgeving nog niet afgemaakt. Daar hadden ze in Europa wel rekening mee gehouden. Dus ze hebben gezegd, ook al maakt Nederland hem niet af, de wet gaat toch in. Maar we hebben niet een toezichthouder aangewezen voor deze wet. We hebben er iets van 8 aangewezen. En die hebben ieder natuurlijk een klein stukje van de taart. Ja. Ieder van die toezichthouders heeft het natuurlijk al best wel druk. En die hebben natuurlijk alle kansen nu om te zeggen, nee, dat is een stukje van een van de andere toezichthouders. Dus dat hoef ik niet te doen.
2: Want een wet zonder handhavers werkt niet, hè?
1: Nee, en dat hebben we in Europa nu al eerder gezien. Europa schrijft al meer wetten. Ook al de UBO-wet, waarin je kan zien van wie is deze BV nou, voeren we in Nederland gewoon niet uit.
2: Maar ik neem aan dat de Facebooks en de Instagrams van deze wereld daar dan ook eigenlijk nu al een beetje om moeten lachen.
1: Ja, nou, die sterker nog, die hebben zich in een vroeg stadium betrokken bij deze wet. En die hebben in hoge mate hier ook helemaal niets mee te maken. Want de wet heeft gezegd, wij gaan over de mensen die de foute plaatjes maken. Maar als je zegt van ja, iemand, een individu heeft dit foute plaatje geüpload op zijn Facebookpagina, dan zegt Facebook, ja, dat is niet ons probleem.
2: Nou ja, en dan hoef je er niks van aan te trekken.
1: Nee.
2: Maar het lijkt wel of niemand de behoefte heeft om er bovenop te zitten. Of is dat een beetje cynisch?
1: Nee, dat klopt wel. Europa heeft eerst een periode gehad van, nou, wij zijn het handhavingscontinent. Wij zijn goed van de regels, met de AVG en de GDPR. En toen op een gegeven moment is die wind een beetje gaan liggen. En heeft men gezegd van, nou, eigenlijk moeten we AI juist alle ruimte geven, want anders blijven we zo achter in Europa. Dus je ziet dat men nu ook allemaal dingen heeft uitgesteld. Stukken van die wet die gaan toch nog niet in werking. En ja, dat toezicht houden, moeten we nog maar zien of het gebeurt.
2: Dus hoe het handhaven gaat, dat weten we nu nog niet helemaal zeker. Maar wat we wel weten, is dat we vanaf morgen vaker AI-labels gaan zien tijdens dat online shoppen.
1: Nou, ik denk dat dus niet.
2: Nee.
1: Want ik denk dat heel veel bedrijven zullen zeggen van, nou, ze hoeven ook alleen maar nieuwe plaatjes te melden of het AI is of niet.
2: Dus wat en ze er al op hebben staan,
1: dat mag gewoon blijven.
2: Oh, ja.
1: Dus ik denk eerlijk gezegd dat het wel even kan duren voordat je zo'n AI-label ooit een keer in het echt gaat zien.
2: We gaan het afwachten. Bert Hubert, dank u wel. De oorlog in Soedan duurt al meer dan 3 jaar. Dirk Segaar, directeur internationale hulpverlening van het Rode Kruis, reisde 1,5 week door het gebied waar miljoenen ontheemden behoefte hebben aan hulp. Duizenden lokale Rode Kruismedewerkers proberen de slachtoffers te helpen. Goedenavond.
3: Goedenavond.
2: Ja, je vroeg me om je te tutoyeren, dat ga ik dus ook proberen. Wat viel je het meeste op tijdens de reis?
3: Ik heb ongeveer de helft van het land doorkruist. En wat me enorm trof is hoe ongelooflijk het hele land getroffen is door deze crisis. Maar je ziet na meer dan 3 jaar conflict dat de impact enorm is. Je ziet nu dat 35 miljoen mensen humanitaire hulp nodig hebben. Mm. Dat is 2/3 van de hele bevolking. En dat ontzettend veel mensen natuurlijk het geweld ontvlucht zijn. Meer dan 14 miljoen. Dat is ook, het is niet alleen de grootste humanitaire crisis ter wereld, het is ook de grootste ontheemdingscrisis ter wereld. En het was zo, het greep me enorm aan om te zien hoe dat ook op de gebieden die niet direct door het conflict geraakt zijn, die daar net buiten liggen, hoe die enorme impact ook daar te voelen is. Want wat je ziet is dat de economie ingestort is, dat de landbouwproductie enorm is afgenomen. Mensen zijn hun banen verloren. Je ziet dat de doktoren, de leraren, de handelaren, de industriëlen, die zijn allemaal weggevlucht. En daarmee wordt het dus enorm moeilijk, zelfs als je niet direct in conflict zit, om te overleven. En als je dan daarbovenop die enorme ontheemdingscrisis hebt, die 14 miljoen mensen die ik noemde, die moeten opgevangen worden op een plek waar mensen het al ontzettend moeilijk hebben.
2: Ja. En als er nou zoveel mensen hulp nodig hebben, waar begin je dan eigenlijk als Rode Kruis?
3: Nou, dan begin je bij de lokale mensen. Dan begin je bij de lokale hulpverleners. En dat vond ik ook het inspirerende daarvan. Hè. Wij werken heel nauw samen met het Rode Kruis in Soedan, de Soedanese Rode Halve Maan. En zij hebben 110 10.000 vrijwilligers die in alle 18 staten van Soedan, als enige organisatie echt in alle staten, in alle provincies, zou ik maar zeggen, aanwezig zijn. En waar ik dus aankwam op plekken in de midden van de woestijn, uit een zandstorm, is daar opeens een vluchtelingenkamp, 20.000 mensen in Natbara, waar geen spatje schaduw is. Het is meer dan 40 graden. En er is bijna helemaal niks. En deze mensen zijn met name gevlucht vanuit El Fasher. Ja. Waar in oktober deze enorme gewelddadige aanval plaatsvindt. Waar heel veel mensen om.
2: En wat voor soort hulp verlenen jullie dan?
3: Ja, nou dat is dus het interessante om te zien. Hè, dat, dat je met heel weinig relatief middelen er opvang wordt geregeld. Dat er net voldoende, het is weinig, maar net voldoende water wordt gebracht naar een plek zoals dit. Dat er sanitatie, toiletten, et cetera, worden opgezicht. En dat is er dan één mobiele kliniek. Waar in ieder geval mensen gescreend kunnen worden. En er is er één ambulance die dan geregeld kan worden om de meest erge gevallen. En ik heb echt een aantal mensen gesproken die de meest onwaarschijnlijke wonden hadden nog van het geweld in El Fasher. Die dan gelukkig de juiste behandeling kunnen krijgen in een ziekenhuis wat nog wel functioneert. Maar ook in deze situatie moet je even voorstellen dat 80% van de ziekenhuizen niet functioneert meer.
2: Ja,
3: en dat, dus het is echt heel erg ingewikkeld. Maar het is tegelijkertijd ook inspirerend om te zien in al dit soort plekken, die zijn echt in the middle of nowhere. En er is bijna geen internationale hulp. En er is sowieso geen internationale aandacht voor dit soort plekken. Mm-hmm. Maar waar dan de lokale hulpverleners toch met heel weinig middelen ongelooflijk goed werk verrichten.
2: En het is natuurlijk ook eens nog gevaarlijk werk, hè? Want de strijdende partijen ontzien hulpverleners niet.
3: Nee, dat klopt. Het is ongelooflijk gevaarlijk. Het is in de conflictgebieden levensgevaarlijk, maar eigenlijk in het hele land. Hè, je ziet veel aanvallen, hè, ook vanuit de lucht. Nu niet alleen maar aan de frontlijn, maar ook elders plaatsvinden. En ook vaak zijn het burgerdoelen die worden geraakt. Ziekenhuizen, markten. Echt om angst aan te jagen. Dus het is zeer gevaarlijk. We zijn 24 van onze hulpverleners inmiddels verloren sinds het begin van het conflict. Terwijl ze actief hulp aan het verlenen waren. Dus je moet echt denken aan het neerschieten van Rode Kruismensen. Ja. Die voedselhulp aan het geven zijn aan mensen die het nodig hebben. En, dus het is zeer gevaarlijk.
2: En wat kun jij daar zelf als directeur doen?
3: In Khartoum, waar ik ook in de hoofdstad waar ik aan kwam, spreek ik met zowel de topmensen van de Verenigde Naties als van de autoriteiten daar. Om te kijken wat er nog meer gedaan, zelfs met zeer beperkte middelen. Maar wat ik dan zowel met de VN-topmensen als met de autoriteiten probeer te bespreken, is of er dan manieren zijn om van de financiering die wel beschikbaar is, hoe we dat sneller en meer nog door kunnen zetten naar dat lokale niveau. Hè? In plaats van dat je probeert voor meer geld internationale mensen binnen te krijgen. Mm. Om te kijken van, deze lokale hulpverleners, die zijn er al. Die mobiele klinieken, die zijn er al. Ze doen al ongelooflijk goed werk. Mm. Als wij hen gewoon net wat meer die financiering bij hen terecht kunnen laten komen. Ja. Of de goederen die moeten worden uitgeleverd, dat we die sneller naar hen kunnen krijgen. Ja. Dan kan je zelfs met minder geld meer bereiken.
2: De oorlog duurt inmiddels

0: een protectie- en veiligheidscrisis is. Dat begint met het stoppen van het geweld. Daarnaast is het ook heel belangrijk om de landen die daarachter staan, die helpen met de financiering van dit geweld, of wapens aanleveren, dat ook zij daarop worden aangesproken en dat die toevoer stopt. Want daar begint alles mee. Dat het geweld, het extreme geweld, waar ontzettend veel burgers bij omkomen, dat stopt.
1: Eerder woonde en werkte je 8 jaar als VN-onderhandelaar in Soedan. Gaat deze crisis je daardoor ook extra aan het hart?
0: Zonder meer, ja. Ik heb lang in Darfur, in El Fasher zelfs, gewoond. De stad die het meest uitgesproken geweld heeft beleefd, met heel, heel veel burgers die daarbij zijn omgekomen. Dus die mensen ken ik persoonlijk. Er zijn nog oud-collega's van mij, ik ben nog steeds met hen in contact.
1: Word je niet moedeloos van dit conflict?
0: Nee, en weet je waarom niet? Omdat ik tegelijkertijd ook het beste van... Ik zie het slechtste van medemenselijkheid en ik zie ook het beste van medemenselijkheid. En het is zo ongelooflijk inspirerend om de vrijwilligers van de Soedanese Rode Halve Maan, die ook in Khartoum bijvoorbeeld, waar nu alles verwoest is na 3 jaar in het centrum, na 3 jaar oorlog, daar zijn gewoon 20.000 vrijwilligers die zijn daar gewoon gebleven. Ondanks het gevaar voor zichzelf, het gevaar voor hun familie die daar moesten blijven, ondanks dat hun huis vaak kapot geschoten is of volledig geplunderd. Toch er blijft met gevaar voor eigen leven. Omdat ze zeggen van, met al dit geweld, het is letterlijk wat ze mij zeiden, en ik heb hen ook ontzettend bedankt. Met al dit geweld bleven wij eerst hulp bieden en mensen evacueren en doden begraven. Zij zeiden, wij willen hoop en medemenselijkheid laten zien, terwijl we omringd zijn door geweld en haat. Nou ja, en dat gaat me echt door merg en been. En dan wil ik echt alles voor en zo. En ik vind ook als internationale gemeenschap, dat soort overlevingsdrang en dat soort goedheid, dat moeten wij erkennen. En dat moeten wij belonen op de een of andere manier. Ja. Om hen niet te vergeten, om hen te blijven steunen.
1: Dirk Segaar van het Rode Kruis, dank je wel voor je verhaal.

0: Carole King, I Feel the Earth Move. Wie vandaag de feestelijke beelden van de Canal Parade heeft gezien, zou bijna vergeten dat het burgerlijk huwelijk voor stellen van hetzelfde geslacht pas 25 jaar geleden werd opengesteld. Over die periode in aanloop naar dat collectieve ja-woord is een documentaire gemaakt. Morgen is die film Ja, ik wil te zien op NPO 2. En twee van de hoofdrolspelers zijn hier, Gert Kasteel en Dolf Pasker. Welkom allebei.
1: Dankjewel.
0: Was het voor jullie vandaag ook een feestelijke dag met die Canal Parade? Waren jullie erbij?
2: Ja, we waren erbij.
0: Ja?
2: Het was heel feestelijk, ja. Erg leuk. Echt een groot feest in de stad.
0: Ja.
2: En heerlijk.
0: Hebben jullie al die Canal Parades tot nu toe meegemaakt ook?
3: Ja.
2: Ik wel. Ik weet niet, heb jij ze ook allemaal meegemaakt?
3: Ja, wat korter dan jij, denk ik.
2: Nee, de eerste paar niet, want toen kennen we elkaar nog niet, denk ik. Maar, okay.
0: Jij bent er vanaf het begin bij geweest.
2: Ja, ik heb ze allemaal gezien.
0: Ja. Op 1 april 2001 gaven jullie elkaar het ja-woord voor het oog van de hele wereld. In de documentaire komen jullie in andere stellen aangereden in een kever, hè, strak in het pak. Camera's flitsen overal, alsof jullie filmsterren zijn. Hoe was dat voor jullie?
3: Een overval.
0: Een overval?
3: Ja, dat was gearrangeerd zonder dat wij dat wisten.
0: Ja. Ja. En hoe beviel die overval?
2: Goed. Ja? Goed. Ja, ja. Ja, het was een happening.
3: Het was een happening,
2: met ons huwelijk, dat we ook dit nog zo mochten vieren, zo groot. Dat was toch wel een... Als je binnenkomt en je wordt zo welkom geheten. Dat heeft niet iedereen die zijn huwelijk in het huwelijk deed.
0: Dolf, jij zei ook, we moeten er onberispelijk uitzien. Hè? Waarom vond je dat zo belangrijk? Jullie zien er echt schitterend uit in jacket bijna, hè?
3: Ja. Het was niet echt van een trouwpak. We zijn ook speciaal naar een plek geweest waar we dat konden kopen. Omdat ik het idee heb, maar misschien is dat ook mijn vooroordeel, dat heel veel mensen het vooroordeel hebben dat homoseksuelen misschien de kantjes er vanaf lopen of alleen met...
0: Slonzig zijn of zo.
3: Slonzig zijn of alleen met seksualiteit bezig zijn. En voor ons is het een serieuze aangelegenheid dat wij... Dat we deze relatie wilden bevestigen met een huwelijk. En zoals menig hetero dat doet. Maar iedereen is vrij om te doen het laten wat hij wil natuurlijk.
0: Hoe werden jullie eigenlijk een van die getrouwde koppels, Gert?
2: Door ons aan te melden bij toenmalige K-krant. Henk Krol die had een klein kolompje had hier staan. En er werden mensen gevraagd die partnergeregistreerd waren al. En die mee wilden doen aan het huwelijk. Ja. Dat opgesteld zou worden op... Op 1 april. Nou, dat leek me erg leuk. Ik had het gelezen en Dolf...
3: Ik zei, nee, dankjewel. Maar...
0: Nee, jij wilde niet?
3: Nee, ik wilde echt niet.
0: Nee?
3: Nee.
0: Wat trok je er niet aan? Huwelijk niet? Of de...
3: Nee, wel trouwen, maar niet in het zo'n happening. In het openbaar. Niet met een happening.
0: En moest hij jou echt over de brug trekken?
3: Ja, dat moest hij wel, ja.
2: Maar je had ook de indruk dat het een Koreaanse bruiloft zou worden. Een grote bruiloft met allemaal plamage en dergelijke.
0: Ja.
2: Dus we hadden ook geen idee wat het zou worden. Maar we hebben ons opgegeven en mochten toen langskomen... En er waren toen 6 stellen. Waarvan
0: je moest echt op proef even bij
2: ja, er was een soort, bijeenkomst.
0: Hadden jullie er ooit bij stilgestaan dat zo'n intiem moment tussen twee mensen de geschiedenisboeken in zou gaan als een symbool voor de queer-emancipatie?
2: Nee.
3: Nee, en ik had er ook toen stond ik ook niet bij stil, want ik vond het een heel intiem moment eigenlijk. Maar dat het eigenlijk helemaal... Ja, het was heel intiem, maar ook weer helemaal niet. Omdat er zoveel cameramensen en iedereen eromheen stond.
0: En de hele wereld leefde mee.
3: De hele wereld keek mee en ik vond het heel lastig voor mezelf.
0: Ja?
3: Ja, maar het is goed gegaan dus.
0: Maar jij dacht, dit is te veel aandacht.
3: Ik zat erin, dus ik kon niet meer terug. En ik had dus liever nee gezegd, maar achteraf denk ik... dit is een enorme verrijking voor mijn leven geweest.
0: En dat was het ook.
3: Dat is het ook en dat was het ook. Dus ik ben heel blij dat ik me heb laten overreden. Zeg maar.
0: Niet iedereen in de homo-wereld was enthousiast over zo'n homohuwelijk, hè? Waarom?
2: Nee, COC was bijvoorbeeld een felle tegenstander.
0: Oh, ja?
2: Ik ken ook nog steeds mensen die het eigenlijk maar niks vinden... uit de homo-beweging.
3: Wel, maar vertrutting.
2: Die het vertruttig vinden of
0: vertrutting.
2: Maar niet nodig vinden of niet ver genoeg vinden gaan en vinden dat er allerlei huwelijken mogelijk moeten zijn met meerdere mensen. Dus het was niet van de COC was het zeker niet
3: Nee.
2: Dat is wel veranderd trouwens, hoor. Want ik heb met 50 jaar huwelijksfeest heb ik de nieuwe voorzitter van COC gesproken en die praat toch echt anders nu hierover.
0: Ja. Jullie zijn nu 25 jaar getrouwd. Jullie werden om die reden ook benaderd door Suzanne Borstboom en Justine van Overheem, twee jonge makers
3: Ja.
0: die ja, zich bijna niet, die kunnen zich helemaal niet herinneren dat de huwelijk niet was opengesteld voor homoseksuelen.
2: Klopt.
0: En die vinden het de normaalste zaak van de wereld. Hoe was dat eigenlijk? Want het is, voor jullie was het een groot moment. En voor hun was het bijna moeilijk voorstelbaar dat dat ooit niet kon.
3: Gelukkig waren we gewaarschuwd, want ik ben donor. En een paar van mijn donorkinderen die vertelden me dat ook. Ja, ja, maar dat is toch heel normaal. Hoezo? Dat is, gaat toch nooit meer weg? Zo, ja.
0: En wat zeiden jullie dan?
2: Nou, dat is niet zo, hoor. Dat is niet gegarandeerd.
0: Nee.
2: Daar is heel erg voor gevochten of heel erg voor gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Niet door ons dan wel, maar we hebben eraan meegezet. We zijn vrij figurant meer geweest eigenlijk. Zo zien we ons tenminste zelf. Maar er is echt hard voor gewerkt. En dat is niet een zekerheid in deze wereld.
0: Ja. Waren jullie ook bezig met met de politiek rondom dat huwelijk? Hè? Want dat echt iets betekende, dat jullie konden trouwen. Volgden jullie dat op de voet?
3: Dat hebben we wel gevolgd, ja. Maar we hebben daar tot... Ja. Trouwens, wel een saillant detail. We waren toevallig in een kamer samen met Wopke Hoekstra van het CDA toen.
0: Mm-hmm.
3: En die zei, ja, het CDA is inmiddels wel tot het inzicht gekomen dat het oké is.
0: Dat zei die?
3: Ja, dat zei die.
0: Ja, en je vertelt dat ook met een grote lach?
3: Ja, ik moet er een beetje om lachen. Maar het is ook een beetje pijnlijk dat het blijkbaar zo werkt.
0: En langzaam indaalt bij sommige partijen. Ja. Premier Jette was er vandaag ook bij. Is dat voor jullie een bijzonder besef dat we een homoseksuele premier hebben?
2: Ja, dat is fantastisch natuurlijk. Ja? En dat hij ze ook laat zien.
0: Ja?
2: Ja. Ja.
0: En wat betekent dat dan voor jullie zelf?
2: Nou, steun. Denk ik dat het... Er mag nog wel wat gebeuren, denk ik. Maar het is steun dat hij er is en dat hij erachter staat, jazeker. Nou ja, dat was natuurlijk ook vorige week... Koningin Maxima, die de Pride opent. Dat is toch ook natuurlijk geweldig. Dus we krijgen wel steun van alle kanten, hebben het gevoel.
0: Ja. Hij sprak zich wel uit over de bezorgdheid. Sprak hij uit over de acceptatie van LHBTI'ers. Ja. Delen jullie die zorgen?
3: Ja.
0: Ja?
3: Ja, ik denk dat de samenleving enorm polariseert. En een aantal mensen die hebben via het internet enorme roeptoeters om van alles groot te roepen. En de zwijgende minderheid die doet dat niet. En dus je krijgt steeds meer polarisatie. En het wordt ook steeds lastiger om het midden te blijven vinden, zeg maar, met elkaar.
0: Merken jullie dat ook in jullie eigen leven?
2: Dat wou ik net zelf zeggen. Wij merken het zelf niet. We merken het door sociale media soms wat te lezen. Maar we merken persoonlijk in ons leven toch niet... Dat het verandert, dat het vermindert. Nee, we kwamen vanavond kwamen we thuis van de Pride. En tot onze verbazing zien we bij de buren ook een Pride-vlag hangen.
0: Oh ja.
2: Bij ons hing er eentje en daar hangt dus ook een vlag. Ja, de mensen hebben kindertjes en zijn is een heterostel getrouwd. Dus toch erg leuk om te zien.
0: Ja. Dus het is een... Dat geeft het gevoel van dat we gaan de goede kant op.
2: Ja, de goede kant op wil ik niet zeggen, maar het is niet dat we de verkeerde kant op gaan. Laat dat zo. Zo voel ik het niet.
3: We gaan de goede kant op, maar er zijn tegenkrachten. Ja.
2: En wees eerlijk, kijk, toen we 15 jaar geleden gingen trouwen, toen was er geen land waar het mogelijk was. En we hadden ook geen idee dat het mogelijk zou worden. En er zijn nu wel bijna 40 landen waar het kan. Dus het is ook een. Ja, waar kijk je? Is het glas half vol of half leeg?
0: Ja. Want er zijn ook 60 landen waarin je als homo niet vrij bent. Hè?
3: En er zijn nog een heleboel landen waar je wordt vermoord als het bekend is. Ja.
2: Ja. Ja.
0: Aan het eind van de docu zeg jij, Dolf, dat je hoopt dat het nu zo normaal is dat we er over 25 jaar niet meer over te hoeven te spreken.
3: Ja.
0: En toch doen we dat. Met welke boodschap sluiten we nu dit gesprek af, wat jullie betreft?
3: Wow.
0: Jij mag het ook zeggen, Gert. Als ik jou...
2: dat begrijp ik, maar...
0: Of is dat toch wel een gecompliceerde vraag?
3: Ja, het is een gecompliceerde vraag, ja.
0: Ja.
3: Ja, want ik denk dat we de goede kant op blijven gaan, maar mensen pas op je zaak. Dat is zo'n ouderwetse Hollandse uitdrukking van dat je blijf in de vertegenwoordigheid van geest goed kijken wat er gebeurt.
0: Blijf op je hoede.
3: Blijf op je hoede, ja.
0: Dat zou de boodschap toch wel moeten zijn?
3: Ja, denk ik, ja.
0: Het was mooi om jullie te spreken, Gert Kasteel en Dolf Paske. Dank je wel. En de documentaire Ja, ik wil van Suzanne Borsboom en Justine van Overheem is morgen te zien om 19:45 's avonds op NPO 2.

0: Chicago hoorde u met If You Leave Me Now. Een hit uit 1976, het geboortejaar van dit programma. En we spreken deze zomer regelmatig over muziekklassiekers van 50 jaar geleden. Johan van Sloot is er vanavond. Hij is muziekjournalist en volgt de band Chicago al langere tijd. Is dit nummer nou typerend voor de muziek die de band in de jaren 70 maakte, Johan?
1: Nee, niet echt. Het was, sterker nog, het was een grote omslag die ze maakten. De band is opgericht rond 1970 als een echte jazz-rock band, dus met heel veel blazers. Ze hadden ook een hele goede blazersectie, wat wel bijzonder was voor die tijd voor een band. Hadden ze ook best wel wat succes mee, maar de echte definitieve doorbraak die wilde maar niet komen. Althans niet in Europa en in Groot-Brittannië. Dus er moest een wat radiovriendelijker plaat gemaakt worden, vond de platenmaatschappij. En dat werd dit nummer.
0: Ja, en geen blazer te bekennen.
1: Er wordt de Franse hoorn gespeeld.
0: Oh, toch? Ja,
1: maar niet door de blazerssectie van de band.
0: Oh,
1: sterker
0: nee.
1: nog, die blazerssectie was helemaal niet bij de opname in de studio. En een van die drie mensen die heeft later nog eens gezegd: ik was thuis mijn zwembad aan het schoonmaken toen ik dit nummer hoorde. En ik dacht, welke band is dit? En dat bleek dus zijn eigen band te zijn. En hij hoorde zichzelf niet spelen.
0: Dus ze zijn ook eigenlijk, die blazers zijn op een rare manier aan de kant gezet. Is dat de conclusie?
1: Nou, ze mochten nog wel blijven, maar
0: niet spelen.
1: Bijna alle platen die daarna kwamen, daarop speelden ze een veel minder prominente rol dan in het begin.
0: Ja. Jij zei al, ze hadden een hele andere stijl vroeger. Laten we even luisteren naar een van hun eerdere en minder bekende hits.

0: Ja, dit is wel even een hele andere toon.
1: Ja, ja.
0: Het lijkt ook echt een andere band.
1: Zeker, zeker. Ja.
0: If You Leave Me Now werd een wereldhit. Zorgde voor een internationaal doorbraak van Chicago. Maar er waren niet alle bandleden dus blij mee.
1: Met name die mensen van de blazerssectie. De gitarist bijvoorbeeld, die voorheen een heel belangrijke rol speelde. Die was er ook niet zo blij mee, want zijn gitaarpartij op If You Leave Me Now werd zelfs overgespeeld door de producer. Dus eigenlijk is het niet zijn gitaarpartij, maar de partij van de producer. Dus die gitarist was ook niet blij. En dat levert wel wat strubbelingen op in de band. Het succes bleef, en dat was wel een goedmaker voor de meeste bandleden. Ze maakten dus geen ruzie onderling. Ze dachten ook van ja, laten wij nou maar gewoon in de band blijven. Kunnen we het live in ieder geval mooi oplossen. Want er is altijd geld voor ons. Verdienen we heel veel geld, want Chicago was echt heel populair. Heel succesvol. Maar ja, later kwamen er toch scheurtjes in het succes. Begon met die gitarist, Terry Kath, die overleed in 1978 onder verdachte omstandigheden.
0: Want wat gebeurde er dan?
1: Hij is overleden door een pistoolschot.
0: Huh?
1: Een pistool wat hij zelf in zijn hand had. Dus wordt gezegd, was het zelfmoord of was het een spelletje Russische roulette? Daar zijn we eigenlijk nooit achter gekomen. En uiteindelijk, en dan hebben we het over 10 jaar later, 1985, stapte ook de zanger uit de band. En ja, een zanger is toch echt een blikvanger. Pieter Cetera, die dacht dat hij beter alleen verder kon. Ja, en toen kreeg de band toch echt wel de haarscheurtjes werden steeds groter. En toen werd het wel wat lastiger voor de band om succesvol te blijven. En in die tijd waren de blazers eigenlijk al helemaal verdwenen.
0: We hadden net over dat nummer van ze, If You Leave Me Now. Wat vind jij zelf als muziekkenner van dat nummer? Is dat goed gedaan?
1: Het is wel heel knap gedaan, want ja. Het glijdt zo voorbij. Je hoort het en ook al vind je het niet goed of word je er niet warm of koud van, er zit wel kwaliteit in.
0: Ja, maar het is ook heel gladjes.
1: Ja, dat is het. Maar je hebt ook van dit soort nummers die gladjes zijn en vooral heel saai. En ik vind het geen saai nummer. Ik zal de radio er ook niet voor uitzetten als ik het langs hoor komen. En er gebeurt nog steeds heel veel, want er wordt nog steeds heel veel gedraaid.
0: Ja. Maar het is dus eigenlijk ook wel een nummer dat voor de band een omslagpunt is geweest.
1: Ja.
0: En misschien kun je ook wel zeggen dat ze hun identiteit een beetje hebben ingeleverd toen.
1: Dat is natuurlijk een uitdaging voor veel artiesten en veel bands. Als een platenmaatschappij ziet dat een omslag succes oplevert en dan zegt van nou, maak nog maar meer ballads. En maak nog maar meer platen in ditzelfde genre. Ja, dan moet je dus je afvragen, ja, wat wil ik? Wil ik heel veel van mezelf inleveren? Of is dan de royalty check die je eens in zoveel tijd krijgt dan toch aantrekkelijker? Dat kan natuurlijk ook.
0: Die blazers waren op een gegeven moment weg, vertelde je. Is de rest van de band daarna nog wel blijven samenspelen?
1: Officieel bestaat Chicago nog.
0: Oh ja.
1: Sterker nog, vanavond treden ze op ergens in Amerika. Ik heb het even opgezocht en deze zomer staan ze in Las Vegas. Maar van de hele band is nog maar één bandlid van het eerste uur overgebleven. En de rest is dus allemaal ingewisseld.
0: Ja,
1: of overleden.
0: En wie is dan degene die er nog is, weet je dat?
1: Ja, dat is een van de blazers.
0: Oh, die is weer teruggekomen?
1: Ja, die is
0: die blaast het partijtje nog mee?
1: Die is toch altijd gebleven. Die speelt nog mee.
0: En die zanger waarvan je zei, die Pieter Cetera, die is later toch wel enigszins succesvol geworden, of niet?
1: Die heeft een paar solo-hits gehad. Is inmiddels ook al wel wat minder geworden. Maar het is nooit echt goed gekomen met de rest van de band. Want toen ze 10 jaar geleden werden geïntroduceerd in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Belangrijke plek in Amerika.
0: Mm-hmm.
1: Toen wilde hij niet meewerken. Meestal komt dan zo'n oude band helemaal compleet bij elkaar. Misschien nog wel wat optreden. Maar Pieter Cetera zei toen van nee, ik laat het aan mij voorbij gaan. Nou ja, dat is dan wel tekenend dat je 20 jaar nadat je uit de band bent gestapt, nog steeds niet met ze op één podium wil staan.
0: Dat is toch wel een hoop oud zeer ook.
1: Kennelijk wel, ja.
0: Maakt die band, want je zei, er is eigenlijk nog maar één origineel bandlid bij. Maakt die band zoals die nu bestaat nog wel nieuwe muziek ook? Nieuwe albums?
1: Het laatste album dat ze hebben gemaakt dateert van 2024. Dus dat is redelijk
0: En is dat wat?
1: Het is niet meer zoals het vroeger was.
0: Nee,
1: kijk, het is echt zo'n typisch zo'n band die het moet hebben van het oude werk. En dat doet het vooral in Amerika heel erg goed. De stadions zitten daar grotendeels vol als zij aan het toeren zijn. Dus wat dat betreft hoeven ze zich geen zorgen te maken.
0: En is dat dan het oude werk van voor die wereldhit? Of toch die wereldhit en daarna?
1: Allebei. Ja. En If You Leave Me Now wordt keurig gespeeld, want dat is wat het publiek vraagt. Maar af en toe zo'n oud nummer met een paar goede blazers erbij, ja, dat doet het ook wel.
0: Johan van Sloten, dank je wel. En is het, als ze nou in Europa optreden, moet ik er dan heen, denk je?
1: Als je heel erg veel nostalgie hebt naar die tijd uit de jaren 70, dan moet je er naartoe gaan.
0: Nou, dankjewel. Dit was het Oog voor vanavond, na 12 uur, de Ongelooflijke Radio. En morgen is er weer een oog. Dan zit hier Mieke van der Wij. Voor nu een mooie en rustige nacht.

0: NPO Radio 1.
1: OVT, de actualiteit van de geschiedenis. Met deze week een Arnhemse politieknokploeg in de jaren 60.
2: Geweld zo lang mogelijk uitsluiten. Maar als je geweld gebruikt, moet je het goed doen.
1: Een Egyptisch protestlied over Toetanchamon. En in onze serie Oude Woorden, Nieuwe Wereld, de autobiografie van André Blouin, de grande dame van de Afrikaanse onafhankelijkheid. Dat en meer in OVT, morgen van 10 tot 12.
0: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
12: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
13: Radio Oost, thuis in Overijssel.
14: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. En de kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, waar ze werd tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
13: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series, en ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook was in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare aan natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die mogelijk duizenden jaren oud zijn. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na de rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor de komende dag in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als vierde. Wiebes won dit jaar ook de eerste etappe van de Giro, maar toen werd ze gedisqualificeerd omdat haar fiets te licht was. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.